0: Hallo, met Tineke.
1: Dag Tineke, met Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Dag Vincent, goedemorgen.
1: Waarom ben je al wakker, Tineke?
0: Ja, omdat we moeten werken op de luchthaven. Hè.
1: Op de luchthaven? Ja, wat doe je? Wat doe je op de luchthaven?
0: Passenger officer. Dus ik doe check-in of aan de gates. Of als je iemand uw naam hoort roepen door de microfoon, dat je nog 5 minuten hebt om de vlucht te halen. Dat kan ik ook zijn.
1: Okay.
0: Een beetje van alles.
1: Dat ben jij. Zo van de familie,
0: ja,
1: de straten. Moet in het Engels wel. Ja.
0: Last and final call. Ja, meestal dan in het Engels, ja.
1: Ja. En dan komen die mensen nog eens? Of dan soms blijven ze ook weg?
0: Komen nog, soms heb je een no-show. Dan willen ze zeggen dat ze te veel de vlucht niet gehaald hebben of ergens in het verkeer vastzitten. Of mensen die echt nog gewoon aan het shoppen zijn en dan op hun gemak toekomen met hun koffie. Ja, dat kan ook.
1: Het
0: is een beetje uiteenlopend de reden waarom dat ze daar nog niet zijn.
1: Waarom is het dan zo vroeg dat u moet opstaan en moet beginnen? Want wanneer zegt het eerste vliegtuig op? Of is dat de hele nacht op Brussels Airport?
0: Nee, dus de eerste shiften zijn in de zomer om 3:00 en dan ene keer oktober 3:30 de volgende shiften.
1: Oh.
0: Want de eerste vliegtuigen die vertrekken om iets voor 6:00. Dus je hebt 2 uur tijd voor in te checken.
1: Ah,
0: en,
1: ja.
0: Dus we moeten wel open zijn, ja.
1: En om hoe laat stoppen ze met vliegen? Hoeveel tijd op de luchthaven is er waarin er geen enkel vliegtuig vertrekt of aankomt?
0: Ja, bij Brussels Airlines, want ik werk voor Brussels Airlines, is de laatste shift gedaan om 10:00 s'avonds. Dus je kunt een namiddagshift of een avondshift hebben ook. Maar de vroegste begint om 3:00 en de laatste is tot 10:00.
1: En dus als ik binnenkort eens een keer zou vliegen, dan zou het kunnen dat ik bij jou de bagage kom inchecken?
0: Dat zou zeker kunnen. Of dat je moet afroepen aan de microfoon omdat je nog ergens een pint aan het drinken bent. Dat kan ook, hè. Dat kan ook.
1: Of omdat ik vast zit op het toilet, hè. Zoiets, hè. Dat zou dan ook
0: wel
1: kunnen.
0: Die heb ik nog niet meegemaakt. Die heb ik nog niet gehad.
1: Maar vertellen mensen waarom ze te laat zijn.
0: Oh ja, meestal zo omdat een trein te laat was of ze zaten vast in het verkeer. Ja, sommige mensen die van andere vluchten komen staan hun uur nog verkeerd op het verkeerde uur.
1: Ah, ja.
0: Die zijn gewoon niet mee, dat het eigenlijk al hun ding is. Of ze zitten aan een verkeerde gate, ja, of anderen, ja, die echt gewoon nog graag duty-free gaan shoppen en dan in één keer veel te laat toekomen en pas beseffen dat ze nog maar 2 minuten hebben. En die last and final call, dat helpt meestal wel om hen een beetje op te peppen om te dan die gate te lopen. Ja.
1: Maar ik vind het interessant. Lukt het een beetje om zo elke dag zo vroeg op te staan?
0: Dat is vermoeiend.
1: Ja.
0: Dat is vermoeiend. Dat is wel, veel collega's liggen hier dikwijls een keer in de zetel een trucje te doen.
1: Ja, ja.
0: Als ze een uurtje pauze hebben, dat is wel inderdaad. Ook omdat het onregelmatig is. Hè. Dus de dagen dat je kan uitslapen, zit je natuurlijk met dat ritme van zo'n 's nachts te moeten opstaan.
1: Ja. Snap ik helemaal. En ik ben blij dat ik het niet moet doen in shiften. Maar elke dag opstaan om 3:00 is ook vermoeiend. Maar goed, ik ben er en ik blijf bij jou de hele werkdag lang. Dus laat de radio gezellig aanstaan. En ik wens je een heel fijne ochtend, Tineke. Salut, hè.
0: Dat gaan we zeker doen. Dankjewel, Vincent.
1: Joehoe, dag.
0: Dag.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Mijn batterijen zijn opgeladen, ik heb goed geslapen. Ik heb gisteren de hele namiddag buiten doorgebracht in de... Ja, het was een beetje bewolkt, maar wel in de zon, in de warmte. Eerst zijn Dorothee en ik pizza gaan eten op het terras van de pizzeria bij ons in de buurt. En daarna hebben we nog op het terras gezeten van ons stamcafé. Ik ben klaar voor de herfst. En de herfst is duidelijk al begonnen. Het was aan het regenen daarnet toen ik buiten kwam. Wat mij betreft mag het de komende 2 weken non-stop regenen. Ik heb vitamine D getankt voor 100 man in mijn lijf. Hey, elke ochtend hoor je 1 nummer van de finale dag van de foute 728. En vandaag zijn we aanbeland bij nummer 100 al. Daar staat een nummer uit mijn geboortejaar, uit 1987. Dat is voor straks. Eerst wil ik weten wie er wakker is uiteraard. Hè. Wie doet er mee vandaag? Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is. In een bericht of een audiobericht.

0: De vrienden van de vroege ochtend.
1: Even een greep uit het aanbod. Jeroen uit Dendermonde die zegt een regenachtige goeiemorgen, Vinnie. Vanuit Dendermonde, binnen 2 weken ga ik terug naar Spanje. Daar regent het misschien minder vaak. Jimmy uit Hulshout die zegt goeiemorgen, Vinnie. En alle vroege strijders, nog een uur of twee, dan kan ik gaan slapen. Gans de week, nachtritme. Laurien uit Gerardsbergen zegt goeiemorgen, Vincent. Ik ga slapen. Fijne dag gewenst aan alle vrienden van de vroege ochtend. Als ook fijne dag aan het hele Q-team. Luc uit Bree zegt goedemorgen, beste Vincent. Groetjes vanuit de brouwerij Martens in Kaulille. Ook nog een berichtje van Giselle.
2: Goedemorgen, Juni en vroege ochtend, vrienden.
1: Hallo.
2: Allemaal nog een fijne dag.
1: Dank u.
2: En voorzichtig op de baan.

0: 128. Maar dan
1: dit is de herhaling van de finale dag van de foute 728. Dit is de foute 128, maar dan heel traag. En met traag bedoel ik elke dag maar één nummer. En vandaag zijn we bij
0: nummer 100.
1: Daar staat Bon Jovi, Living on a Prayer. En dan vraag je misschien, Vincent Bon Jovi, is dat wel echt fout? Ja, het is natuurlijk iets anders dan, ik zeg maar iets, schniesna schnappi. Maar elk nummer dat je zo extreem luid kan meebrullen als Living on a Prayer is een foute hit. Onbeschaamd de boksen openknallen. En iedereen zingt mee van
2: wow, Living on a Prayer.
1: Ja, je weet hoe het gaat. Daar gaan we.

Meteor en nooduitgang, het is 4:55. Gisteren ben ik op zoek gegaan naar vroege vrienden die konden tellen voor een onderzoek. Hoe vaak ga jij per dag naar de wc?

0: gelezen. Er was een uroloog die gaf een interview en die zei: als je vaker dan 8 keer naar de wc moet, als je vaker dan 8 keer moet plassen per dag, dan moet je misschien eens een uroloog opzoeken, want dan klopt er iets niet. Ik wil dat graag even onderzoeken of we niet met z'n allen vaker gaan dan 8 keer, want ik ga best vaak naar de wc. Davy uit Bocholt, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Davy, hallo, hallo, hallo.
1: Hey.
0: Wat is het resultaat bij jou? Hoe vaak ben je naar de wc geweest gisteren?
1: 9 keren gisteren.
0: 9 keren? Ja. Ja, is dus meer dan het eigenlijk zou mogen.
1: Ja.
0: Maar je maakt je geen zorgen?
1: Nee.
0: Goed, ik schrijf het op. 9 keer, Davy. Was het vooral 's ochtends of 's avonds?
1: Eigenlijk de hele dag.
0: Eigenlijk de hele dag, dus zat regelmaat in. Om de zoveel uur moest je wel eens een keer naar de wc gaan. Oké, goed. Ja. 9 keer bij Davy. Dankjewel, hè.
1: Doei.
0: En dan gaan wij ook nog naar Sophie. Dag Sophie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is het resultaat, Sophie?
2: 7 keer?
0: Oké, goed. Ik schrijf het op. Zal dan...
2: Ja? Ja, op het werk ben ik meegegaan met thuis, dus ik weet niet hoe dat komt, maar ik drink wel veel water.
0: Wel, ja, dat heb ik ook wel. Ik drink op het werk altijd veel meer water en dan moet ik vaker gaan op het werk. Misschien dat ik me ook af en toe verveel op het werk en dat ik dan denk, weet je wat, ik zal nog eens een keer naar de wc gaan. Zo, dat kan ook.
2: Ja.
0: Maar goed, ik schrijf op 7, dan zal ik zo meteen vertellen hoe vaak ik ben geweest. Dankjewel, Sophie, om mee te doen.
2: Dankjewel, graag gedaan. I don't know. How

0: 5:55. We zijn bezig met de resultaten van het onderzoek. Amy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Amy, hoe vaak ben je naar de wc geweest gisteren?
1: 7 keer.
0: 7 keer. Oké, dan schrijf ik dat ook nog bij. Amy, 7 keer. Jij komt dan bij de resultaten. Ik zal straks eens uitrekenen wat het gemiddelde is. 7 keer. Dankjewel, okay. Amy.
1: Doei, doei.
0: En dan gaan we ook nog even naar Eloïse. Dag Eloïse, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eloïse, wat was het resultaat? Hoe vaak ben jij naar de wc geweest gisteren?
2: 10 keer.
0: 10 keer? Ja, dat zit wel 2 keer boven wat het eigenlijk zou mogen volgens die uroloog.
2: Ja, maar eigenlijk ging het nou waarschijnlijk meer geweest zijn. Maar dat is eigenlijk vooral s'morgens op het werk al 5 keer. Want hij dacht ik in de voormiddag eigenlijk al 6, 7 keer. En dan eigenlijk maar 3 keer in de namiddag meer.
0: Oh ja, ja, ja, maar natuurlijk, ja, als je vroeg opstaat, dan is je voormiddag heel erg lang, hè?
2: Lange
0: dus dat
2: ja,
0: is bij mij ook zo. Dus ik ben vaak naar de wc geweest voor de middag. En dan na de middag niet zo vaak. Zal ik vertellen hoe vaak ik naar de wc ben geweest? 8 keer. Dus exact wat het zou mogen zijn, of het maximale aantal wat het dan zou mogen zijn volgens die uroloog. Dus ik was blij. Ja. Ik was eigenlijk blij.
2: Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is van hoeveel dat je drinkt. Alleen ik in de ochtend drink ik al 1,5 liter. En in de namiddag drink ik dan iets minder. En daarmee dat ook minder weg moet dan ik. Ja.
0: Ik drink ook afschuwelijk veel. Echt. En dan zou ik eens moeten laten onderzoeken wat het betekent. Want ik eet pas heel laat. Ik ontbijt heel laat. Mm-hmm. Dus in de ochtend drink ik heel veel. En ik ontbijt pas rond 1 uur of 6 na mijn programma. Dus ik heb al 1,5 liter gedronken voor ik aan mijn ontbijt begin. Dus moet ik eens even vragen aan een dokter of dat wel gezond is. Maar goed, dankjewel Eloïse om mee te doen met het onderzoek.
2: Geen probleem, graag gedaan.
0: Doei.

0: Goo Goo Dolls en iRacers zijn bezig met het onderzoek, het, de resultaten van het onderzoek dat we gisteren hebben gevoerd over hoe vaak je naar de wc gaat, hoe vaak je moet plassen. Tommy uit Nienhoven, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vinnie.
0: Hey, hoe vaak ben je gisteren naar de wc geweest?
1: Vier keer?
0: Ja, je bent niet de enige. Er zijn ook mensen die zeggen vier keer. Ik vind dat heel weinig. Dat is de helft van hoe vaak ik ben geweest. Maar ja, je haalt het gemiddelde dus ook wel naar beneden. Ik heb het ondertussen ook even uitgerekend, Tommy. Het gemiddelde aantal van de vroege vrienden is 6. Dus gemiddeld gaan we 6 keer naar de kleine wc per dag. Of alleszins gisteren, zo was het. Dus dat zit dan eigenlijk wel goed als je niet vaker dan 8 keer mag gaan. Of wel. Ik denk niet dat iedereen die vaker dan 8 keer naar de wc gaat een probleem heeft.
1: Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur. En ja, ik zie het van tijd. We zitten van bij klanten te vragen voor het toilet te halen. En daarmee ja, wacht ik en ja...
0: Ah, dan moet je het vaak ophouden. Zit je dan vaak in de vrachtwagen zo van oh, ik moet naar de wc, het moet zo dringend.
1: Ja, toch dikwijls. En als ik dan bij de klant toekom, dan is het, oh ja, het is precies over en dan wacht je weer.
0: Oké, goed. Hey, dankjewel om mee te doen, Tommy.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De hoogste nieuwkomer in de Q-top 40, nummer 16. Dit is Taylor Swift.

0: 10 voor 5. Een heel erg goedemorgen. Dag Lize uit Buggenhout.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt een vraag, Lize?
1: Ja, het was voor te vragen voor het liedje om lekker af te spelen waarmee je eigenlijk iedere morgen begint. Want we hebben een nieuwe collega, Leslie, maar die kent dat niet.
0: En welk liedje is dat?
1: Dan moet ik het zingen. Ja. Begin de dag met een dansje.
0: Begin de dag met een lach. Ah ja, ja, dat is voor zometeen, Lize. En welke collega kent het niet?
1: Leslie.
0: En hoe komt het dat ze dat niet kent?
1: Ja, ze doet niet zoveel nachten en dat is daarmee dat ze dat niet kent.
0: Ah, oké. Het is zowat haar eerste keer in de nacht eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, dan moeten we haar dat leren kennen, hè, Lize?
1: Ja, want het is daarmee dat wij dat kan wachten waren op dat liedje.
0: Ah, wel, maar heel goed. Mag ik zal ze meteen draaien dan? Begin de dag met een dansje. Begin de dag met een lach. Want als je vrolijk kijkt in de ochtend, die lacht
1: de hele dag.

8 oktober 2026, de 281ste dag. En na vandaag volgen er nog 84 dagen tot het einde van het jaar. Straks bij Maarten en Dorothee om 7:15 de teletijdmachine met Jens den Donker. En je hoorde een maandagochtend bij Maarten en Dorothee. Je zag hem maandagavond in De Slimste Mens ter Wereld. En vanavond start hij met zijn reeks AFAS-Dome-voorstellingen Alex Agnew. Als je naar zijn show gaat, heel veel plezier. Hij staat daar vanavond, morgen en zaterdag. En gisteren hebben we het veel te lang gehad over imitaties. Want het was de verjaardag van Chris van den Druppel. En ik ben echt heel slecht in imitaties. Maar Dorothee is top. Dus, en over Alex Agnew gesproken. Dorothee doet een heel goede Alex Agnew. Kijk zo. Dus ik ben heel slecht. Maar dus een avond vol vertier. Dat zegt hij dan zo. Ik ben Alex Agnew. Dat soort raar. Maar Dorothee kan het echt heel goed. Dus je moet haar dat eens vragen. Of ze Alex Agnew wil nadoen. Straks misschien als de ochtendshow begint. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen.

0: een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
1: 20.000 euro shopping.
0: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle

0: 5 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Emiel.
1: Goedemorgen. Nog geen witte rook over onze begroting. Premier De Wever zat gisteravond samen met zijn topministers, maar ze gingen zonder akkoord uit elkaar. De Wever stelde een nieuw werkkader voor. Zo wou hij groen licht over op welk domein hoeveel bespaard zal worden. Maar dat leverde niets op. Collega Karel Latré.
2: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruik je die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
1: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Vrijdag volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet en dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. In Luik geldt vanaf 6 uur een samenscholingsverbod. Je mag dan niet met meer dan 3 mensen op straat komen, dat heeft de burgemeester van Luik bekendgemaakt. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand is gelopen. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. En de dodentol na de Russische aanvallen op Oekraïne gisteren is opgelopen tot 28, onder hen ook 5 kinderen. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Rusland viseerde appartementsgebouwen in verschillende steden. Volgens Oekraïns president Zelensky ging het in totaal om 70 raketten en tientallen drones. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maximaal tot 16 graden.
3: Music. Vincent van Geel.
0: Donderdag, gezonder dag. Ik heb bij vandaag voor het ontbijt een appel en

over vijf, Messi van Lola Young. En als bij jou ook al een Messi-ochtend is geweest, even ontstressen. Je hebt nog de hele dag. Hoe slechter je ochtend, hoe beter je dag zal zijn. Het ergste is al achter de rug. En nu gaan we allemaal samen zingen van... Oh ja, je kunt

0: Charlotte uit Lokeren. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Waarom ben je al wakker, Charlotte?
1: Omdat ik aan het werken ben in de bakkerij.
0: Aha, welke bakkerij is dat?
1: Bakkerij Danny en Els in Lokeren.
0: En wat doe je daar?
1: Ik ben patissier, dus ik maak koffiekoeken, taartjes, gebakjes.
0: Charlotte, hoe oud ben je?
1: 27.
0: Je bent mijn ideale vrouw. Oh, een vrouw die koffiekoeken kan bakken? Oh. Wauw. Wil je met me trouwen, Charlotte?
1: Oei, dat gaat door zo niet zo leuk vinden. Hè?
0: Ik weet het. Wat is je favoriete koffiekoek?
1: Een achtje of een vijvertje of een crème ingebakken.
0: Mmm, lekker. Ook om te maken? Is dat ook je favoriete koffiekoek om te maken?
1: Ja, dat is wel vrij gemakkelijk om te maken.
0: En eet je dat dan ook elke dag?
1: Nee, niet elke dag.
0: Nee, want dat zou ongezond zijn, toch? En het is nogthans donderdag gezonder dag, maar ook...
1: Sam zonderdag.
0: Ja, bedankt om mij er te doen aan denken. Goed, dan zullen we het even in de groep smijten. En Charlotte, welk Samson-nummer, welke Samson-klassieker zou je graag willen horen? Mag je nu laten weten in de Q-app, dan draai ik het straks. Dus bedankt voor de herinnering, Charlotte.
1: Dat is graag gedaan.
0: Fijne ochtend, dag.
1: Dag.

Misschien ben je er ooit al geweest op een lichtfestival in Gent of in Brussel. Maar je hebt nog nooit een lichtfestival gezien met de hits van Q als soundtrack. Het is ons verjaardagsfeestje, een lichtfestival in Mechelen. In de herfstvakantie op donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 november. En je bent uitgenodigd. Je moet geen tickets kopen, je moet geen tickets winnen. Iedereen, en jij dus ook, is welkom op ons feestje. Want Q wordt 25 jaar en dat vieren we dus op de spectaculaire

0: Fryer Sky hoorde je met Silent Treatment. Ik heb een berichtje gekregen van Thomas. Even luisteren.
1: Samsonderdag.
0: Ja, Thomas heeft helemaal gelijk. Het is Samsonderdag. Bart uit Opwijk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bart, wat zou je graag willen horen voor Samsonderdag?
2: Ik heb graag 10 miljoen gehoord.
0: 10 miljoen? Van had je 10 miljoen. Wat zou jij dan?
2: Een kinder chocolade met een munt.
0: Ja, zoiets hè. Waar ben je naar onderweg, Bart?
2: Naar mijn werk.
0: Naar je werk? Ja, dat is bij de meeste mensen zo op dit moment. Ik ga speciaal voor jou draaien. Had je 10 miljoen van Samson en Gert voor Samsonderdag. Dag Bart, fijne ochtend.
2: Dankjewel.

0: 1 miljoen van Samson in Samsonderdag. Berichtje gekregen van Sharon uit Wevelgem.
1: Was zeg, had ik zo'n 10 miljoen, dan was ik deze morgen niet opgestaan zo.
0: Samsonderdag, en volgende week doen we dat opnieuw. Tenminste, als jij eraan denkt. Want ik leg de verantwoordelijkheid volledig bij jou. Als jij me volgende week donderdag een bericht stuurt, Samsonderdag, dan doen we het. Dus jij kiest, jij bent verantwoordelijk voor het item. What?

6 en er is er eentje jarig. Hoera, hoera, dat kan je wel zien, dat ben jij. Als je jarig bent, proficiat. Ik zal je zo meteen vertellen met welke bekende zanger je samen jarig bent. Maar

0: Goedemorgen, het is 8 oktober en dat is een donderdag in 2026. Als je jarig bent vandaag, proficiat, 3 dikke kussen en een lekje op je favoriete plekje. Je bent samenjarig met Bruno Mars, die heb je net gehoord, met On My Soul. En Bruno wordt vandaag 41 en ook Matt Damon is jarig, die wordt 56. Je kent hem uiteraard van films als Good Will Hunting, The Bourne-reeks en deze zomer nog The Odyssey. Misschien wel de rol van zijn leven in The Odyssey. Een nieuwe dag, dus een nieuwe Nobelprijs. Vandaag wordt die voor de literatuur uitgereikt. De fans van Gavin DeGraw die zitten nu al rechtop in hun bedje, want die kunnen de slaap niet meer vatten, want hun idool staat vanavond in La Madeleine in Brussel. En Gavin DeGraw die ken je vooral van I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. Dat nummer. En als het gisteren de laatste dag was van de nazomer, wat is het dan vandaag? Dit is wat Emiel daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maximaal tot 16 graden.
2: Vincent van Geel.

0: klein beetje liefde voor alle vroege vrienden. Nog voor het nieuws van 6 hoor je de Q-topschijf van deze week. Dat is de nieuwe single van Suzanne Freek. Ze komen op vrijdag 13 november met een nieuw album.
1: Q.
0: Op vrijdag de 13e. Maar ik geloof niet in ongeluk. Die twee hebben al ongeluk genoeg gehad. Maar dus Suzanne Freek hoor je zo meteen. Eerst nog The Simple Minds. En dit is Jonas Blue. Edge of Desire in de vroeg.

is het nu jouw moment, het moment waarop jij kan shinen bij al je vrienden en collega's, want dit is het moment waarop jij een bericht kan sturen dat ik dan ga voorlezen en dan gaan al je vrienden en collega's straks zeggen: Hela, heeft Vincent vandaag jouw bericht voorgelezen op de radio? Zo tof! En dan ben je natuurlijk de talk of the town, hè? Het baasje. Ben je wakker? Ben je alive and kicking? Laat het even weten in de Q-app. Jouw goeiemorgen is nu welkom.

0: vrienden van de vroege ochtend in 1 minuut.
1: Daar gaan we. Björn uit Jabbeke zegt: goedemorgen Vincent, weer op weg met mijn allerliefste Kelly. Graag zou ik haar een lekje op haar favoriete plekje geven. Noah uit Haarlembeke zegt: proficiat Jasper met je 10 jaar dienst op de kade. Olé, olé, olé. Jasper is 10 jaar een cadet. Maxim uit Lubeek zegt: goedemorgen Vincent, ik wens u een fijne dag. Wij gaan er tegenaan en straks voor mijn foodtruck Pastalie alles voorbereiden. Berichtje van Gerard.
2: Good morning Belgium. Goedemorgen Vinnie. Goedemorgen de vroege vrienden. Ja, ja. We zijn weer terug in het land. Ik zou zeggen, ga met die banaan.
1: En ook nog een berichtje van Mike.
3: Hey, goedemorgen Vincent, Mike hier. Ik wou gewoon even zeggen dat wij vandaag dadelijk vertrekken richting Albanië voor daar de mooie natuur te gaan verkennen. Ik ga niet alleen, ik ga met twee collega's samen.
1: Wauw.
3: Allee, wish me luck.
1: Benjamin uit Loenhout zegt: hele goede en natte ochtend, Vinnie. Cynthia uit Assenede zegt: goedemorgen, ik wil mijn vrouwtje Cindy een hele fijne werkdag wensen en laten weten dat ik haar enorm graag zie. Love you, baby. Ja, laat het duidelijk zijn, er zijn meer mensen wakker dan je denkt. En zeg tegen al je collega's dat Q-Music ook al wakker is op dit moment, hè.

wenen, Crybaby. Zometeen Maarten en Dorothee, het duo dat je elke dag begeleidt door de ochtend. En vandaag ook, zoals altijd op donderdag, Jens en Donker. Die hoor je vanaf 7:30 in de ochtendshow van Q-Music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Een heel goedemorgen, bijna 6 uur. Delphine heeft het nieuws.
3: Goedemorgen. Er is nog geen federaal begrotingsakkoord. Premier De Wever zat daar gisteravond over samen met zijn topministers, maar ze gingen dus zonder akkoord uit elkaar. De Wever stelde vooral een nieuw kader voor om te bepalen in welke domeinen hij hoeveel wil besparen. Maar zonder succes, zegt collega Cara Latré.
4: Conflict was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter netto-loon te geven, lagere belastingen op ons netto-loon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
3: Vandaag houdt De Wever één op één gesprekken en vrijdag komen alle ministers weer samen. De deadline voor het begrotingsakkoord is volgende dinsdag. De Wever zoekt tegen dan 10 miljard euro. In Luik geldt er vanaf nu een samenscholingsverbod. Je mag daar nog maar met 3 mensen samenkomen. Dat is het gevolg van het aanhoudende studentenprotest tegen de besparingen in het onderwijs. Dat is gisteren opnieuw helemaal uit de hand gelopen. Verschillende winkels zijn vernield, bushokjes zijn in brand gestoken. De politie zet het traangas en het waterkanon in. En in Spanje is Mari Carmen overleden. De vrouw van 87 die in Madrid vorige maand uit haar huis werd gezet omdat de huurprijs fors steeg. Ze werd het symbool in Spanje voor de wooncrisis, waar tegen veel Spanjaarden op straat kwamen. Na overleg mocht ze wel terug naar huis, maar daar is ze dus niet geraakt. Ze is overleden in het ziekenhuis. We krijgen regelmatig buien vandaag, maar af en toe raakt de zon er ook wat door. Het wordt 15 graden. Morgen ook bewolkt en regenachtig. Dit weekend droger en 16 graden.
5: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
2: Ik voel het. Het wordt een babydolle donderdag.
6: Music. Maarten en Dorothee.
2: Sorry. Jamie Miller komt
5: of
2: er dus aan.
5: We ronden nu af.
2: Na Pink and Famous.

0: is 6:07. En je luistert Q Music, dankjewel.
1: Het is donderdag 8 oktober.
2: Vanochtend op de voorpagina van het laatste nieuws. 1 op de 10 fietsers leest al rijdend berichten op zijn gsm. Tegen de verveling, zeggen velen. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Vandaag en morgen controleert de politie overal extra streng op gsm-gebruik. Ja, achter het stuur, achter elk stuur, maar dus ook op de fiets en de step. Wie wordt betrapt, riskeert een boete van €202 die meteen moet betaald worden.
0: Ja, je zou de eerste niet zijn die gewoon los tegen een geparkeerde auto rijdt, hè. Boom.
2: Of een voetganger, of een andere fietser, of stepper, of... Ja.
0: Bouwfirma's rekenen steeds vaker een tijdelijke dieseltoeslag aan. De stijgende brandstofprijzen worden dus doorgerekend aan de klant, maar dat is dus vaak een verrassing als dat niet vooraf werd afgesproken. En dat gebeurt al zo vaak bij verbouwingen van die verrassingen. Als het niet op je offerte stond, dan hoef je die toeslag ook niet te aanvaarden, weet dat. En als je op dit moment afspraken aan het maken bent, kan je altijd proactief vragen naar mogelijke toeslagen, al moet je mensen misschien nu niet op ideeën brengen.
2: Nee.
0: Zeggen die nog toeslagen in gedachten anders?
2: Nee,
0: anders zal ik wel wat mee brainstormen.
2: Dat is ook waar. Dat is altijd een beetje dubbel. Hè. Begin je er wel zelf over in de hoop jezelf ertegen te beschermen? Of ja...
0: Zullen die een aannemer? Ja, nu je het zegt, ja. Ah, wel.
2: Ja, pakt een beetje extra voor de diesel.
0: Voilà, 30 cent per kilometer. Voilà.
2: De Franse wijnoogst zit op het laagste niveau ooit. Komt door de hitte en de droogte. Ook het aantal wijngaarden wordt gewoon afgebouwd. Mensen die er vrijwillig mee stoppen. Vrijwillig is natuurlijk een groot woord, hè, als je met al die problemen te maken krijgt. De kwaliteit van de wijn zou dit jaar wel optimaal zijn. Ja. En vanavond stapte Alex Agnew op het podium van de AFAS-Dome. 3 avonden op reis en een nieuwe comedy-show, No More Heroes. Zijn er in deze duistere tijden van oorlog en polarisatie nog echte helden te vinden? En kan hij zelf die held zijn?
0: Ik ga morgenavond kijken. Ik zei tegen Alex, ik denk dat ik misschien met mijn vader ga. En hij zei... Ja, maar tegen Alex praat ik al zo vader.
2: Ja, mij. En dan gaan we bij ons vader kijken?
0: Ja, gaan we bij ons vader gaan. Dat denkt Alex.
2: Maar ik ben Alex echt nu niet. Hè.
0: Nee, hij zei toen... het is een hele goede show om met je papa te bekijken.
2: Oh.
0: Dus ja.
2: Oh, misschien hebben jullie dan zo een of ander helend gesprek onderweg naar huis.
0: Maar nu ben ik een beetje zenuwachtig van... Ja, hoezo dan? Allee, dus ja.
2: Ja, maar dat is... Ja, Alex heeft al vaker verteld, hè, over zijn papa en hoe dat allemaal gegaan is. Dus ja, dat...
0: Maar de try-outs waren dat schijnt ook echt heel goed. Ik heb er heel veel zin in.
2: Sinterklaas moet zijn inkopen nog doen, maar de speelgoedwinkels hebben nu al een heel goed jaar achter de rug. Dit jaar al 10% meer omzet dan vorig jaar. En dus de Sint moet nog komen, het moet nog kerst en nieuw worden. Komt vooral door de lange hete zomer, bijvoorbeeld zwembaden, waterpistolen, buitenspeelgoed. Ja, voilà. En wordt dan allemaal heel vlot verkocht. Pokémon-kaarten blijven gigantisch populair. Daar profiteren de speelgoedwinkels mee van. Panini-stickers bijvoorbeeld door het WK voetbal. En natuurlijk Lego en van die andere bouwdozen blijven goed scoren. Want er zijn dan ook nog eens naast kinderen heel veel volwassenen die daar wel wat geld aan durven uitgeven.
0: Absoluut, je hebt dan geld en je denkt dan kom.
2: Oh, dat vind ik zo... Nu, Lego is minder mijn ding, maar ik vind het zo leuk om als volwassene nog eens naar de speelgoedwinkel te gaan.
0: Oh, ja, maar ik loop daar meestal rond met een bende zagenvinten. Dat is natuurlijk...
2: als in je 3 kinderen.
0: Ja, papa. En weet je wat ook zo vervelend is? De grootste brol eerst.
2: Maar ga eens alleen naar de speelgoedwinkel.
0: Ja,
2: dat is zonder, dat is echt alsof je weer een kind bent. En dan zo is iets kopen dat je als kind vroeger niet mocht hebben.
0: Jawel.
2: Weet ik veel, zo Polly Pockets of zo. Of
0: ja. Dat was nu niet direct mijn ambitie als kind, maar ik snap wat je bedoelt, ja.
2: Of zo van die kleidingen die heel smerig waren in de keuken, dat mocht ik dan zo. Dat is kopen uit protest, ja.
0: Goedemorgen, welkom in de nieuwe dag. Wij warmen ons op aan Jamie Miller op deze gure herfstochtend. Ah, het is zo'n goede song.

0: toch door iemand gekwetst moet worden, laat hij het dan zijn. Prachtig, Jamie Miller, Baby Doll, 14 over 6. Q-Music. Het is donderdag, dus wij stappen samen in de teletijdmachine van Jens den Donker.
1: En hij heeft nog wat tijd te veel, dus hij blijft extra lang plakken vandaag, Jens. Die is rond 19:30.
0: Gisteravond het laatste Europese concert van de Backstreet Boys in Düsseldorf. Zo heerlijk geweest zijn. Superfan Tara uit Berlaar was erbij.
1: Ja, dat laten we weten via de Q-app. Zometeen misschien eens even checken hoe haar stembanden nu klinken van al dat meezingen.
0: Eerst een liedje dat een Dorian gemaakt heeft. Dorian was een fan van Cambodja, van Kim Wilde. Dorian. Kijk, zeg eens. De Dorian.
1: Ouais.
0: Bah ouais. Dus hij zei tegen zijn homeboy Cézanne, waar hij dus samen graag liedjes mee maakt. Zeg, zouden wij daar eens niks mee doen met die melodie van Cambodja?
1: Maar waarschijnlijk ook in het Frans dan zo. Bravo, quoi,
0: c'est Kim Wilde, Kim Wilde. Avec Cambodja, c'est peut-être quelque chose pour nous. Hein.
1: Zo zal het vermoedelijk gegaan zijn, ja.
0: Dus het resultaat daarvan hoor je zo.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
3: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
7: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
10: Heurman. Zet de puntjes op de O.
9: Ontdek nu de Heurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op heurman.be.
11: Schat, ik zie je graag.
12: Ja, maar...
11: Maar nee, geen maar.
12: Oh.
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
12: Oké, 5% korting.
13: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
12: Twee meubels, 10%.
13: Oh, zeg, en dat bed?
12: Drie meubels.

0: snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
1: Ramen, deuren, verandas?
2: Lijnaars Aluminium.
3: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Lijnaars.be.
4: Q.
5: Music.
4: Maarten en Dorothee.

0: de enige Europese shows dit jaar. Wel dezelfde show als die in de Sphere in Las Vegas. Zo die grote bol. Natuurlijk, de show zal er daar wel iets anders hebben uitgezien. Maar bon, zelfde liedjes, zelfde kostuums en zo. En dus voor veel Belgische fans ook de beste optie om ze zo dichtbij mogelijk aan het werk te zien. Tara uit Berlaar, die was er gisteravond samen met haar schoonzus. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met de stem, Tara?
1: Die is niet zoals het moet zijn.
0: Is het van het meezingen?
1: Ja, van het meezingen en krijsen. Het was, ja.
0: Oh, Tara, hoe was het om je jeugdidolen terug te zien?
1: Dat was bangelijk. Ik heb er geen ander woord voor. Echt bangelijk. Een kippenvel en ja, echt wauw.
2: Maar om even te situeren, hoe oud ben je ongeveer?
1: Ik ben 39.
2: Ah ja, toch. Oké. Dan was je wel nog echt een kindje, hè, toen ze doorbraken, de Backstreet Boys?
1: Ja, dus echt van echte beginjaren heb ik niet echt meegemaakt, denk ik. Het is echt zo een beetje later begonnen.
0: Ja, en hoe een grote fan was jij dan? Hoe zag dat eruit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, dat was toch wel redelijk grote fan. Mijn kamer hing vol met posters van de Joepie van de Backstreet Boys. Alle cd's, een bedovertrek. Dus ja, dat was wel... Toch wel, ja, een grote fan.
0: En zo, voor wie van de vijf had je echt, ja, had en heb je een boontje?
1: Mijn crush was toen wel Brian.
0: De Brian. En hoe was het met de Brian gisteravond?
1: Ja, dat is eigenlijk zo een beetje de kloon van de groep.
2: De kloon?
1: Dat je dacht, ja.
2: Ik zal even vertalen voor de niet

0: Antwerpenaar is bedoeld de clown. Ik zeg ook altijd clown. En dat is soms,
1: de zotte doos.
0: De zotte doos,
1: de zotte doos van de vijf, ja.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Ik vraag mij ook af, heb jij ook zo genoten van de tweede golf Backstreet Boys? Daar heb ik zo van genoten toen ik 16 was, 17. En dan begonnen ze zo met hun borstkas bloot zo op de televisie.

0: Fantastisch. Oh, de Backstreet Boys gaat er eigenlijk graag willen bij zijn, verdorie toch.
1: Ja, kijk.
2: Ja, dat is echt een moeite. Ja.
1: En had je zo teddyberen of slipjes of BH's bij om te gooien?
2: Nee, dat nu niet.
1: Oh, dus je bent zonder BH en onderbroek gegaan. Tara.
2: Dat heb ik mooi aangehaald.
1: Ja. Zeg, en nu nog een dagje Düsseldorf dan?
2: Nee, we zijn gisteravond nog naar huis gereden.
0: Oh god. Wacht, helemaal naar Antwerpen.
2: Naar Berlaar, ja.
0: Amai.
2: Mijn man is zelfstandig, dus hij moet vroeg opstaan om te gaan werken. En ik zit nog met een kindje van 2 jaar.
0: Wauw.
2: Dus ja, er moet voor gezorgd worden natuurlijk, ze morgens.
0: Amai, maar goed dat je dat dan toch gedaan hebt.
1: Exact.
0: Want de omstandigheden zijn er om te zeggen, dat gaat niet. Hè, met de kleine en Düsseldorf, maar je hebt het toch gedaan. Goed voor jou, good for you. Dankjewel en maak er een fijne ochtend van. Het zal een beetje pieken, maar je bent er toch maar geweest. Hè? Pak eens even niet meer af.
2: Ja, inderdaad. Nee, inderdaad.

0: David Guetta, Jugul, Clani, Deco. Sei mal. Esqueci o knop. Sorry. Ben Avir de Backstreet Boys, sei mal. Come on, Delphine.
1: Oi.
0: Ik kan daar echt nog heel gelukkig van worden van die muziek. Echt heel gelukkig. Maar goed, het nieuws dus. Ik wou zeggen, verrassing, verrassing. Het begrotingsakkoord zit er nog niet meteen aan te komen, precies.
2: Nee, we zijn 5 dagen voor de deadline van premier De Wever. En weinig politici lijken er nog in te geloven na het overleg gisteravond. De Wever legde daar een tabel op de tafel met daarin in welke domeinen hij hoeveel wil besparen. Maar ik hoor van binnenin dat het geen millimeter vooruit ging. Ook premier De Wever zijn voorstel voor snel meer nettoloon in ruil voor een btw-hervorming viel op een koude steen en dan zeker bij MR. De Wever geeft wel niet op. Hij houdt vandaag 1-op-1 gesprekken en morgen zit hij alweer met iedereen.
0: Delphine, je weet dat ik altijd goed luister naar jou. Gisteren zei je dat hij dat voor de MR deed.
2: Ja, maar die moet er dus niet van weten.
0: Die moeten er niet van weten.
2: Het was een voorstel inderdaad om sneller dan gepland te zorgen dat we meer zouden overhouden van ons nettoloon. In de hoop dat MR daarmee akkoord zou gaan. In ruil voor een btw-hervorming lijkt dus niet te lukken.
0: En als jij zegt weinig politici lijken er nog in te geloven, bedoel je dan dat ze de deadline halen of dat ze er überhaupt ooit uitkomen?
2: Ik denk dat ze het moeilijk vinden op dit moment om te geloven dat ze tegen dinsdag een akkoord gaan vinden. Ja, dat moet, omdat Europa tegen dan wil dat onze begroting op orde is.
0: Ja.
2: Maar in het verleden is daar ook wel al eens uitstel op geweest. Dus.
0: Oké. Okay.
2: We zullen het zien. We zijn er in elk geval nog niet. Nee, het wordt nog een lang weekend, vrees ik.
0: Ja.
2: Gisteravond is in elk geval ook het Filmfest Gent officieel geopend. Dat gebeurde met de film Coward van de Belgische regisseur Lucas Dont. Meteen ook de Belgische première van die film. Die gaat over 2 soldaten die verliefd worden aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. En veel acteurs op die rode loper droegen gisteren ook een zwarte band rond hun arm of een ander zwart accessoire. Onder meer Michael Pas, Boris van Sever en Elise Ferrein deden dat om zo een statement te maken tegen de besparing in de cultuursector. En dan nog het weer. We krijgen vandaag regelmatig buien, ook af en toe wat zon en het wordt zo'n 15 graden.
3: En op dit moment 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting Antwerpen, E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost, 12 minuten extra.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokledder. Dorothy's Doordenker.
3: Tijd is geld, dus spaar mooie momenten.

0: Della Left. En Boston. Het is plots een pak frisser vanochtend met regen op heel wat plaatsen.
1: Ja, dus bereid je misschien een beetje voor. Een jas, een paraplu of zo. Misschien zo nog een warm koffietje voor onderweg.
0: Oh.
1: Hey, dan maak je het toch extra gezellig vanochtend.
0: Ja, heerlijk. Wat wist je 24 uur geleden nog niet en nu wel? Heb je iets voor de eerste keer gedaan? Iets bizar ontdekt dat je nog niet wist? Dan mag je dat nu al laten weten in de Q-app. Eerst een liedje over binge drinking.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot. Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Ah, ik ben het beu!
13: Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder hoe liever.
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
14: Dat is Imo!
15: Yo, ik ben Adela Lerby. En je kent me misschien van de Larger Than Life Batserfilms.
16: Batsers van Life!
15: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batsers, exclusief met VTM Go+.
17: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
18: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
19: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
20: Maar alleen nee, mama.
18: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: Predici, dat betekent bij Ici Paris XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Predici-deals op icparisxl.be of bij je Ici Paris XL. Ici Paris XL.
22: Love to see you shine.
23: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
24: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
25: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
24: Ja.
25: Wauw.
24: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
25: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
24: En daarom sturen we updates over je verbruik.
25: Om de 6 seconden?
24: Nee, één keer per maand.
25: Ah.
24: Meer info op luminus.be.

0: beetje binge drinking.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Vanochtend in de krant: Belgen kiezen vaker voor een eitje op hun bord. Gemiddeld kopen wij 83 verse eieren per persoon per jaar. Vind ik nu nog niet zoveel, maar natuurlijk, als je enkel kijkt naar supermarkten, dan zitten daar nog niet de verse eitjes van in de tuin bijvoorbeeld bij. Ik eet geregeld eitjes die ik van iemand krijg die zelf kippen heeft bijvoorbeeld. Ja. Dat we meer bezig zijn met eiwitten heeft daar bijvoorbeeld mee te maken. En eitjes werden ook zo heel lang gelinkt met, het is slecht voor de cholesterol, beter geen eieren eten, maar dat is echt wel achterhaald. Hè. Ja, dat is al vaak onderzocht. Een eitje per dag is eigenlijk prima.
0: Ik heb vanochtend nog 3 om.
2: 3?
0: Maar elke ochtend.
2: Ah ja.
0: Ja. Ja, ja.
2: Is dat voor het bulken, voor de krachttraining?
0: Nee, dat is gewoon makkelijk, snel. En ik heb er goed mee gegeten.
2: Ja, zo. Ja. Pasta carbonara is ook gemakkelijk. Steaks gebakken.
0: Ja, dat zou ik ook nog kunnen eten, een steak. Ik zou dat kunnen.
2: Gewoon ja, maar jij eet zoals een fitnessboy, maar je bent geen fitnessboy.
0: Nee, echt.
2: Jij zit zo kip en eieren en steak te eten en proteïne, maar dat is
0: helemaal
2: nergens
0: niet te trainen.
2: Ja.
0: Caroline uit Lana gestuurd in de Q-app dat er in Noorwegen een bibliotheek bestaat met boeken die niemand die vandaag leeft mag lezen. The Future Library. Ik ben dat even zo aan het opzoeken, dat is iets heel bizar hoor. Dus sinds 2014 schrijft elk jaar een bekende auteur een nieuw verhaal. En het manuscript van dat boek verdwijnt dan in een speciale kluis in die bibliotheek en daar blijft het ook. Niemand mag de boeken lezen. Niet volgend jaar, ook niet over 10 jaar. Nee, pas in het jaar 2114. Dan gaan alle 100 verhalen voor het eerst open en worden ze ook pas gedrukt. En voor die mysterieuze bibliotheek hebben ze dan ook speciaal een bos aangeplant met 1000 bomen waar niemand aan mag komen. En die worden dus ook pas gekapt in 2114. En op dat papier worden de boeken dan gedrukt.
2: Maar waar houden mensen zich allemaal mee bezig?
0: Echt, hè?

0: Big Baby.
1: Goedemorgen, donderdag 8 oktober. De herfst is begonnen.
2: Jokke uit Buggenhout is onderweg met een warme thermossoep. Gaat inderdaad smaken tegen de middag. Frank uit Merelbeke die heeft voor de eerste keer de stuurverwarming even aangezet.
1: Maar dat is vroeg.
2: Ik heb wel nog getwijfeld zo om heel even de poepchauffage aan te zetten. Want het was wel echt een frisse wandeling naar mijn auto.
1: Ja?
2: Maar ik dacht, ik ga het nog even uitstellen, tot het misschien zo echt nog iets kouder is. En Lisbeth uit de Hamme, die heeft de regenjas ook opnieuw voor het eerst boven gehaald.
1: Ligt bij mij al een tijdje in de koffer van de auto. Dus ik denk dat ik hem misschien vandaag zal moeten gebruiken.
2: Dat is zo een constante in mijn leven. Ik heb eigenlijk nog nooit een KW gehad. Nog nooit.
1: Maar is dat niet zoiets voor kindjes?
2: Ja, maar ik had dat toen ook niet. Tegenwoordig een jas aan die wel ongeveer tegen de regen kon. Dus ja.
1: Ja. We sleuren je door de dag muziek in de vorm van een lekkere, warme chocomel. Onder een warm dekentje met de regen op de ramen. Dit is Crazip en I Would Stay in de ochtend van Q-Music.

Bjorn uit Menen vraagt in de Q&A. Hallo! Klopt het dat er gisteren een kleine aardbeving is geweest? In West-Vlaanderen. Ja, daar komen nog berichtjes over binnen. Delphine is het aan het uitzoeken. Meer info in het nieuws van 7. Ondertussen goede muziek van Calvin Harris en Ellie Goulding.

0: Maarten en Dorothee. De teletijdmachine van Jens en Donker.
1: Vandaag leer ik jullie alles over een historische schattenjacht die al bijna even lang aan de gang is als de Verenigde Staten bestaan. Je hoort er alles over om 7:15.
2: Kop
3: of munt? Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design? Vermogen of rijbereik? Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
8: 30 ideeën voor pastaschotels.
7: In Libelle Lekker naar
8: de 5 beste beleggingen van het moment.
7: In Trends of naar
8: Belgische politiek achter de schermen.
7: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
10: Amai, schoon.
9: Ja, ja.
10: En dat paste binnen jullie budget?
9: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
10: Slim.
9: Prachtige keuken, hè?
10: Ja.
11: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen.
12: Ego Keukens.
13: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
14: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphi.
15: Goedemorgen. Er zijn extra controles op afleiding achter het stuur. Vandaag en morgen zijn er extra agenten ingezet, vooral om te kijken of je je gsm niet gebruikt tijdens het rijden. Vooral jongeren doen dat, 1 op de 5 bijvoorbeeld, omdat hij zich verveelt tijdens het rijden, zegt Veiligheidsinstituut FIAS.
16: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
15: Ook 1 op de 10 fietsers en 1 op de 5 e-steppers doen het. Ook zij riskeren boetes van €200. Er is nog geen federaal begrotingsakkoord. 5 dagen voor de deadline leverde het overleg van premier De Wever met zijn topministers gisteravond weinig op. De Wever stelde een nieuw plan voor om te bepalen in welke domeinen hij hoeveel wil besparen. Maar zonder succes, zegt collega Karel Latree.
17: Conflict was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
15: Vandaag houdt de Wever 1-op-1 gesprekken en morgen vergaderen alle ministers weer samen. In Ruiselede in West-Vlaanderen is er gisteravond een kleine aardbeving gebeurd, op een diepte van 2 à 4 kilometer en met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar in Ruiselede. Maar er zijn ook meldingen uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. In Luik is er sinds vanmorgen een samenscholingsverbod. Je mag daar nog maar met 3 mensen samenkomen. Dat is het gevolg van het aanhoudende studentenprotest tegen de besparingen in het onderwijs. Dat is gisteren weer helemaal uit de hand gelopen. Er is gereld, winkels werden vernield, er is brand gesticht, met stenen gegooid. De politie moest traangas inzetten en het waterkanon. Meer dan 50 mensen zijn daarbij opgepakt. In Spanje dan is Mari Carmen overleden. Dat is de vrouw van 87 die in Madrid vorige maand uit haar huis werd gezet omdat haar huurprijs fors steeg. Ze werd het symbool voor de Spaanse wooncrisis, waar tegen veel Spanjaarden daarna op straat zijn gekomen. Na overleg mocht ze wel weer naar huis, maar dat is niet gelukt, want ze is in het ziekenhuis overleden. En gisteravond is in Gent het jaarlijkse Filmfest Gent afgetrapt. De openingsfilm was de Belgische film Coward van regisseur Lucas Dont. Meteen ook de Belgische première van die film. Die gaat over een romance tussen 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel lof voor hen op de Rode Loper, maar daar was er ook wel protest. Onder meer acteurs Michael Pas, Boris van Severen en Lize Verijn droegen een zwart accessoire om de besparingen aan te klagen in de cultuursector. We krijgen regelmatig buien vandaag, maar af en toe raakt de zon er ook wat door. Het wordt 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig. Dit weekend droger en 16 graden. En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals West en Antwerpen-Oost moet je een half uur extra rekenen. Richting Brussel enige 10 tussen Zemst en Machelen, 12 minuten extra. En op de E314 tussen Aarschot en Wilselen, 10 minuten erbij tellen.
12: Normaal gingen ze in het Noors zingen, maar ze vonden de juiste woorden niet.
0: Music. Maarten en Dorothee.
12: Dus dan hebben ze het maar gewoon in het Engels gedaan. Dat was iets makkelijker. De Bauza. Magnetic.

0: De Bauza. Magnetic. 6 over 7, goedemorgen.
1: Het is donderdag 8 oktober.
2: Gisteravond is het filmfestival van Gent begonnen. Tot en met 18 oktober worden daar 160 films getoond. En de eerste was dus Coward, de nieuwe film van Lucas Dont. Die speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog, maakt nu al kans op een Oscar. Vanaf 21 oktober dan kan je zelf gaan kijken in de cinema. En op de Rode Loper onder andere ook Pommelien Thijs, die was er. Want naast de zangeres is zij natuurlijk ook actrice in bijvoorbeeld Knokken. Of.
0: En een filmliefhebber.
2: Ja, zeker.
0: In Azerbeidzjan is het WK judo bezig. Het was tot dit weekend onzeker of Matthias Kasse zou kunnen deelnemen voor ons land. Die sukkelde met een ribblessure, maar kreeg uiteindelijk toch groen licht. Nu, ideaal is dat allemaal niet.
2: Nee.
0: Gisteren kwam hij in actie in de klasse tot 81 kilogram en hij verloor helaas. Grijpt zo dus naast een WK-medaille.
2: Ja, en dat vindt hij ook in het nieuws. En 5 dagen voor de deadline geloven weinig partijen dat er op tijd een begrotingsakkoord komt binnen de federale regering. Ja, ze zitten muurvast, maar dus de klok tikt wel. En als je dan ziet wat er allemaal nog moet gebeuren, ja, dan snap ik wel dat je je zorgen begint te maken over die deadline. Maar Delphine volgt dat dus ook verderop in het nieuws.
1: Q Music Highlights.
0: Over een maand zit ons verjaardagsfeest er al op.
2: Ah ja, amai.
0: Zo is het. 5, 6 en 7 november vieren wij onze 25e verjaardag in Mechelen. Veel artiesten hebben mee de soundtrack van Q bepaald. Een van de grootste namen is toch wel Dua Lipa. Heel veel hits van haar gehoord al. De Calvin Harris. Dat is een kleine greep uit haar wereldhits. 10 jaar geleden was dit een hitje in het Verenigd Koninkrijk.
2: Dat en wij dachten, goh, zou dat in België ook niet nog plezant zijn op de radio?
0: Ja.
2: We hebben haar toen uitgenodigd, maar dus eigenlijk niemand wist echt goed wie Dua Lipa was. We dachten, ah ja, zo iemand die zijn liedje heeft gemaakt, we zien wel of dat iets wordt.
0: Ja.
2: En ze kwam langs, het was haar allereerste radiobabbeltje met een live performance buiten het Verenigd Koninkrijk.
3: How are you?
4: I'm good. I'm good. I'm happy to be here. Okay, I've never been in Belgium before, so.
3: So just to be sure, Dua Lipa, it's not like Lady Gaga or something. This is your real name, eh?
4: Yeah, yeah, it's my real name.
3: What a great name to make music, no?
4: So we say Dua.
3: Dua.
4: Yeah, Dua.
2: Dua. That's,
4: yeah, okay. It's literally my first name. It's so weird sometimes when I hear my name on the radio and it's like it's my real name. I'm like, wait, they're saying my name. What is going on? It's all so surreal.
3: Het is haar echte naam inderdaad. Het is eigenlijk bijna een artiestennaam die ze van nature heeft meegekregen van haar ouders. Where are your parents from again?
4: My parents from Kosovo.
3: Kosovo, and that's where the name also comes from.
2: Ja, zoals we nu dus allemaal weten, is Dua Lipa gewoon haar echte naam.
0: Zou ze het nog altijd surreal vinden om haar naam op de radio te horen, of zou ze het ondertussen gewoon zijn?
2: Ja,
0: ze
2: komt dus uit Kosovo. Dat zijn allemaal dingen die je nu denkt, ah ja, tuurlijk, ah ja, Dua Lipa, maar toen...
0: Maar ik wist nog maar 10 seconden daarvoor dat Dua Lipa geen artiestennaam was, want ik had dat net aan haar gevraagd toen het liedje bezig was. Ik zei, ja, Dua Lipa, maar wat is uw echte naam?
2: Ja, ze was echt nog één groot mysterie.
0: Ja, ik kende totaal geen idee wie het was. Ja.
2: We wisten dus ook niet goed van, ja, waar gaat dit naartoe met Dua Lipa? Dus we vroegen haar waar ze zichzelf zag over 5 jaar. En ze heeft haar eigen carrière eigenlijk een beetje gemanifest hier in de ochtendshow.
3: This may look like a job interview, but I'm gonna ask you anyway. Where do you see yourself in 5 years? Binnen 5 jaar, Dua Lipa, wat ga je dan doen? Will there be a third album, a fourth album?
4: For sure.
3: World hits,
4: yeah.
3: Grammy Awards.
4: I definitely want to keep doing this. Like, there's nothing I love more in the world and nothing that makes me happier, so.
3: Okay.
4: Yeah, definitely.
3: And we also world get domination. Very happy when we hear you sing, so.
0: Ja, ik onderbrak haar bijna. Ik heb het zelf op dat moment denk ik niet gehoord, maar ze zei dus letterlijk world domination, hè.
2: Is wel gelukt.
0: Dat gebeurt vaker bij mij, dat ik dingen herbeluister en dat ik denk, ah, die had dat ook nog gezegd.
2: Zelfs bij Dua Lipa dus
0: zelfs
2: eigenlijk.
0: Zelfs bij Dua Lipa ja. Zelfs naar Dua Lipa luister ik niet.
2: Nee, zeker dat.
0: World domination, ja, dat heeft ze goed gemanifest. En wat je misschien nog niet wist, is dat Dua Lipa ook een beetje Nederlands spreekt.
4: En one more thing. Hoe gaat het? Wat heb je vandaag gedaan?
2: Ah, we can speak Dutch together.
4: Lekker ding. Ja, Dua Lipa. Alles goed.
3: Dua Lipa heeft neefjes en nichtjes in Nederland.
4: Cool.
3: En daar stoeft ze soms mee. Nee, inderdaad. Your Nederlands, your Dutch is very good, Dua Lipa.
4: Oh, thank you.
2: It's with a nice accent. It's like lekker ding.
4: My cousins live in Holland. So growing up, I'd always go like back and forth.
3: Okay, do two more.
4: Heel mooi.
3: Okay.
4: And heel boos.
3: Heel boos. We zijn intussen vele jaren later, veel hits, veel wereldtournees. En toen zat ze dus gewoon naast ons. Het begon allemaal met dat heerlijke Be The One.

0: Dua Lipa en Be The One, waarmee het allemaal begon. En 10 jaar geleden bracht Dua Lipa deze dus ook live bij ons in de show. Kun je je voorstellen? Wie is er aan het zingen in de studio nu? Ah, Dua Lipa. Ah, Dua Lipa. Oh,
1: ja. Ja, nog nooit van gehoord.
0: Chill.
1: Dat is iets in de UK zeker,
0: ja,
1: maar...
0: Ja.
1: Ja.
0: Het was waarschijnlijk niet meer van horen hierna.
1: Eerste live optreden op de radio buiten het Verenigd Koninkrijk.
0: Wow.
1: Het was ochtends vroeg, dus er kwam zelfs speciaal toen een stemcoach mee om ervoor te zorgen dat haar stem dat aankon zo vroeg in de ochtend. En ja, ondertussen is ze een van de allergrootste popsterren ter wereld natuurlijk.
0: Ik ben er nu nog eens over aan terugdenken, want dat is iets wat ik soms wel doe en toen ook deed. Tegen van die beginnende artiesten zeggen, en wat is uw plan en... En de meesten zeggen altijd, oh ja, ik ben al heel blij dat ik hier zit en we zullen wel zien. En ik ben al dankbaar dat jullie wel op de radio draaien. Maar zij was echt wel zo van, nee, world domination, dat is wel echt het plan. En dat is de mindset die je nodig hebt, want anders lukt het natuurlijk niet. Haar muziek is ook een belangrijk onderdeel van 25 jaar Q, de verjaardag die wij binnenkort vieren. En als je 25 jaar terugblikt, dan besef je pas hoeveel ongelooflijke artiesten hier doorheen de jaren geweest zijn. Pink is langs geweest.
2: Come take a walk with me. Take a walk with me.
0: Ed Sheeran. Damiano David met zijn band Bonuskin. Wat hebben we nog allemaal gedaan? We hebben gebeld met Chris Martin van Coldplay, die ondertussen de metro in Londen aan het nemen was. We zeiden gewoon, hey, what's up? Tegen Robbie Williams. We hebben kennis gemaakt met Girl on Fire herself, Alicia Keys, die haar kinderen moest gaan halen na ons interview van school. Dus ja...
1: Dat waren jullie met twee.
0: Ja, ik vond dat zo raar.
1: Ja.
0: Dat ze zei van, ik moet nu wel mijn kinderen gaan halen. En ik dacht, ah ja, dat is gewoon een mama aan de schoolpoort natuurlijk, Alicia Keys.
1: Tuurlijk.
0: Grappig.
1: Q Music Highlights, dat is een spectaculair gratis lichtfestival in het centrum van Mechelen, 5, 6, 7 november, met ook die grote artiesten en muziek uit 25 jaar Q.
0: Zometeen muziek van Toby. Niet Mega Toby, maar Tobias uit Duitsland. 14 jaar geleden zag hij de aftermovie van Tomorrowland op YouTube, die van 2012. En hij dacht, oh, ik zou eigenlijk ook wel DJ willen worden. Nu staat hij er zelf en mag hij sorry zeggen tegen Becky G.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.

0: Bij Zelfbouwmarkt keukens om in te roepen.
1: Chelsea, Lindsay, kom en eten.
0: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
3: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
4: Hoera, ze zijn er weer.
5: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
4: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden. Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
4: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
4: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Krevel.
8: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
7: Krevel. Leef beter. Vanavond bij VTM dromen de duo's weg bij hun panden in Mijn Restaurant. En bij VTM 2 bezoeken de inspecteurs ook een pand. Maar dat is rampzalig. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Dat is hem dus, hè. Tobias uit Duitsland. 14 jaar geleden zag hij de aftermovie van Tomorrowland op YouTube, die van 2012, en hij dacht, ik wil ook DJ worden. Nu staat hij er zelf. Ja, dat is natuurlijk heel cool, hè. Topic, Tobias. Jens de Dogger in de building, die doet nog even zijn oogjes dicht, maar je hoort hem in de show bij ons. Rond 7:30. Oogjes dicht doen is geen optie voor Omar uit Antwerpen.

0: Antwerpen.
1: Dag Omar, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Martin en Dorothee.
3: Hallo.
1: Omar, je bent taxichauffeur. Is dat dan ook taxi Omar?
2: Nee. Dat is Antwerp Tax.
1: Ah, dat is bekend ook natuurlijk, hè, in de regio. Ja. Antwerp Tax, de mannen die je belt. Als je echt in de rat zit om 5 uur 's morgens, niet eens half dronken, dan bel je de mannen van Antwerp Tax. Staat Q op in de taxi?
2: Ja, Q staat op, ja.
1: Oké, en moet je dan mensen soms ervan overtuigen als ze meerijden? Of heeft iedereen zoiets van, yay, Q-music?
2: Nee, de meeste zijn er content mee. Dus,
1: Nou, wat is jouw leukste type rit?
2: Het leukste type rit? Eigenlijk alle ritten zijn leuk. Alleen, ik doe graag ritten met sociaal, dat we met elkaar kunnen praten en zo.
1: Ja.
2: Dat ik de mensen kan leren kennen en zo. Dat is een van de leukste.
1: Je bent een mensenmens, Omar. Dat is duidelijk.
2: Ja.
1: Alright, dat komt ook goed van pas in dit spel natuurlijk.
4: Vier op een rij.
1: Want je moet kunnen doordringen tot de hersens van Dorothee Douwe. En je hebt daar vertrouwen in, Omar.
2: Ja, zeker.
1: Oké, wij ook. Zij luistert nu naar Q-Fout Radio.
3: Ja, tot zo.
1: Ja. Je gaat 4 associaties bij 4 woorden verzinnen en zij ook. En hopelijk zijn het dezelfde. Zij hoort nu niks van wat we zeggen, dus...
2: Oké.
1: Het zal van die connectie moeten afhangen. We beginnen met piloot.
2: Vliegtuig.
1: Lui.
2: Moe.
1: Papegaai.
2: Vogel.
1: Yoghurt. In dat terp is dat natuurlijk yoghurt.
2: Zuivel.
1: Zuivel, oké. Okay. Dan haal ik Dorothee erbij.
3: Mooi zwaaien, Maarten.
1: Okay. Wat is de mooie zwaai?
3: Mooie, sierlijke zwaai. Je leek zo de koning op het balkon zo. Wauw.
1: Dat is een goede koning geweest, denk ik.
3: Sorry.
1: Ik denk dat echt.
3: Ja.
1: Zo wat belangrijk doen en...
3: Maar helaas.
1: Glimlachen.
3: Ja.
1: Piloot.
3: Vliegtuig.
1: Hoppakee. Lui.
2: Kom aan, dat is.
3: Lui. Moe.
2: Kom aan, nog 2, kom aan.
3: Doe mijn best.
1: Papegaai.
3: Dan zou ik kunnen gaan voor bier, maar ik ga slim zijn in dit spel en dan ga ik voor vogel. Een heel lekker biertje, papegaai.
1: 3 op 4. Wat zeg jij bij yoghurt? Of yoghurt.
3: Ontbijt.
1: Ja. Hier werd zuivel gezegd.
3: Oh. Ja, een logische associatie, maar ik zou er zelf niet aan gedacht hebben, helaas.
1: Oh, maar niks aan te doen.
2: Geen probleem, niks aan te doen, ja.
3: Ik hoor het al, de taxiradio wordt verzet. Clara, vanaf nu, maar ik snap het. Omar, heel veel fijne ritten gewenst vandaag. En de Maarten en Dorothee kussensloop komt eraan. Salut, hè.
1: Merci, Omar.
2: Merci, dankjewel.
5: Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.

0: Anouk, een girl, goedemorgen. Het is 7:30. Gisteren rond deze tijd viel de bekendmaking van de vis van het jaar in het water. Er was vertraging en intussen weten we het wat het geworden is. Jens de Donker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Weet jij het al?
1: Ik weet het nog niet. Nee, ik vind het heel spannend.
2: Dus jij laat je op dit moment verrassen?
1: Ja, zeker wel.
2: Het is eigenlijk geen vis, maar een weekdier.
0: Nee, het is een kat.
2: De zeekat is de vis van het jaar.
1: Maar hoe, dat is een octopus.
0: Je weet dat. Ik had geen idee.
2: Het is bij ons vrij onbekend, vooral een bijvangst. En het wordt vaker gebruikt in de Zuiderse keuken. Maar het is dus best mogelijk dat je bijvoorbeeld in Spanje of Portugal Belgische zeekat eet. Delphine, wat had je daar gisteren nu weer over ontdekt?
3: Dat bijna 95% van al die zeekatten die hier gevangen worden, calamares worden in Spanje.
0: Wauw.
1: Maar dat is toch, maar dat is toch eigenlijk super triest dat er zijn miljoenen soorten vissen en dan wordt de vis van het jaar een octopus. Allee, waar zijn we mee bezig?
0: Ja, maar ja, zullen we de aandacht vragen? Hè? We moeten met z'n allen meer calamaris gaan eten. Ja.
1: Op die manier.
2: Ja, het is geleden van de garnaal dat er nog eens een weekdier de vis van het jaar was. Want een garnaal is ook niet letterlijk een vis, maar het leeft wel in de zee.
3: En het is ook lekker.
1: Ik vind het allemaal heel verwarrend. En wie wordt er dan garnaal van het jaar?
4: We gaan het ook mega veel soort.
0: Ik heb wel zin in calamaris nu.
2: Oh. Nu?
0: Ja. Zo met die saus, welke saus is er?
1: Kunnen we dat regelen? Kunnen we hier een telefoontje doen naar de keuken?
2: Tartaar.
0: Kunnen we dat regelen? Ja, we kunnen het regelen.
2: Mannen, zeg.
0: Kom in orde,
1: let's
0: calamaris.
1: Let's go.
0: Ze komen eraan. Extra controles op de weg, Delphine.
3: Ja, vandaag en morgen wordt er extra gecontroleerd of je niet afgeleid bent achter het stuur. En dan vooral of je je gsm niet aan het gebruiken bent. Zowel in de auto, op de fiets als op de elektrische step. Want uit onderzoek van Verkeersinstituut Vias blijkt dat 1 op de 10 e-steppers al in het ziekenhuis is beland doordat ze gsm gebruikt en al rijdend. En dat 1 op de 5 fietsers al eens door het rood licht is gereden door zijn gsm te gebruiken. En de straffen zijn niet min. De boete als je betrapt wordt bedraagt €202. En dan naar Luik. Daar mag je in het openbaar nog maar met 3 mensen samenkomen. Sinds 6 uur vanmorgen is dat zo. Het is gisteravond beslist omdat die studentenprotesten tegen de besparingen in het onderwijs hier helemaal uit de hand zijn gelopen gisteren. De politie moest daar traangas en het waterkanon gebruiken om de betogers uit elkaar te halen. Er waren plunderingen, brandstichtingen, rellen, vernielingen. Het was de zwaarste dag van de voorbije protestweek. En zeggen de betogers, we moeten wel dingen kapot maken of ze luisteren niet.
0: Dat is een opmerkelijk statement. Jens, jij komt vaak in Luik?
1: Ja, maar ik kom eigenlijk enkel maar in de buurt doorgaans van het stadion. Hè. Dus ik heb nog niks van de ravage gezien of zo. Hè.
0: Nee, maar het is triest. Hopelijk krijgen ze dat daar snel opgelost. Frank Dubocage, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Een berichtje van Phoebe uit Brugge. Zij stuurt, ik rij met 2 dikke truien en een dikke jas en een sjaal naar het werk.
2: Amai, dat is precies putje winter. Heb jij gisteravond je herfst outfit klaar?
1: Wacht, ik ga moeten ingrijpen. Want als die mag niet, is een mist terwijl hij naar het werk aan het rijden is. We hebben het juist gehoord van Delphine.
3: €202.
0: €202. Ze moest misschien nog vertrekken. Hè?
1: Die komt jouw richting uit, Phoebe. Sorry hoor.
2: Maar Frank, heb jij zo ook je eerste echte herfstoutfit klaargelegd gisteravond?
5: Ja, nee, ik ben er helemaal niet mee bezig. Nee, dus als ik nu buiten kom en ik denk van oké, het is wat kouder, dan ga ik een trui halen of zoiets, maar voor de rest, nee.
2: En jij, Jens? Jij bent zo wel bezig met fashion, hè?
1: Ik ben, maar fashion moet ook meegaan met de seizoenen natuurlijk. Hè. Dus ik let er wel op.
0: Nee, Frank is echt zo'n man die een stylist nodig heeft. Dat is waar, hè, Frank.
2: Oei, van Maarten.
0: Nee, maar ja, nee, maar je bent er toch totaal niet mee bezig.
5: Maar nee. Dat is ook zo. Nee. Oké, als je ergens naar een evenement of zo gaat, dan ga ik me wel kleden. Dan ben ik daar wel mee van bewust. Maar bedoel, ik ben nu gewoon thuis. Ik heb geen plannen of niks, dus waarom zou ik mij dan opkleden, toch?
0: Nou, stel dat je nu naar echt een chic feest moet, pak je dan gewoon zo'n VTM-kostuum?
5: Ja,
0: voilà.
5: Ik wel. Ja, ik dacht het. Nee, maar dat is ook zo, dan weet ik dat het zeker goed is.
0: Ja.
5: Oh, ja.
0: Voilà. Frank, het weer, wat mogen we verwachten?
5: Ja, het is kouder, hè. Dus vandaag temperaturen van 15 graden nog maar maximaal. Bovendien is het aan het regenen in het oostelijke deel. In het westen zijn de eerste buien ook al gesignaleerd. Regen die gaat wegtrekken richting het oosten in de plaats. Dus de buien die zich gaan verspreiden over heel het land. Dus tussendoor zeker ook wat droge momenten met wat zon. En een onaangename wind, hè, uit het noordwesten. Dat is het weer voor vandaag. Morgen dan gaat het regenen. Nu, 's ochtends valt het nog mee. Het is vooral veel bewolking dat er hangt. Met hier en daar wat licht gedruppeld. Het is pas tegen de avond dat het dan feller gaat regenen bij 16 graden. Ja, en het weekend verloopt dan licht wisselvallig. Daarmee wil ik zeggen dat er een plaatselijk buitje mogelijk is. Maar er zijn ook lange droge momenten met wat zon. En dat bij temperatuur rond 15 graden maximaal dan.
0: Alright, dankjewel Frank. Tot over een uur.
5: Tot straks.
2: 6 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Moet je 50 minuten extra rekenen. E19 tussen Brecht en Kleine Bareel. Daar is een ongeval gebeurd. Een half uur erbij tellen richting Brussel. E19 tussen Mechelen-Zuid en Machelen. Een half uur extra. E314 tussen Aarschot en Heeren. 20 minuten erbij tellen. En op de Brusselse ring gaat het traag op de binnenring tussen Expo en Vilvoorde. 20 minuten extra. En op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Leonard ook 20 minuten extra.
6: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
7: Je dag is goed.
8: Hey, I'm Shakira.
7: Maar

0: We vroegen toch net aan Weerman Frank, heb je je herfstkleren klaargelegd?
1: Ja, ja.
0: En hij zei, Janne, ik check even en als het dan koud is, dan ga ik een trui halen. Kevin uit Vilvoorde die stuurt, dus wacht, Weerman Frank gaat eerst buiten voelen hoe koud het is, terwijl hij het weer op voorhand kent.
2: Ja, dat is wel bizar, ja.
3: Dat is een goede opmerking.
4: De teletijdmachine van Jens den Donker.
5: Jens, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Heb je goed geslapen?
6: Ja, redelijk wel. Ja.
5: Nee, maar dat is goed.
0: Ben je extra vroeg in je bedje gekropen gisteravond?
6: Dat zou dan eigenlijk moeten, hè. Laat ons zeggen van wel.
0: Nee, hoe laat ben je gaan slapen, Jens?
6: Oh, ja, dat is nogthans echt heel vroeg naar mijn gewoonte, maar het was toch nog iets te laat, denk ik, tegen 11:30 of zoiets.
2: En wanneer ga je normaal slapen?
6: 1:30, 2:00
2: Ja. 3 uur dus.
6: Nee.
2: 1:30, 2:00
6: Ja.
2: Dat is zo een beetje uur. Oké. Okay. Ja. We gaan weer samen tijdreizen zometeen. Wat is het plan?
6: Wel, het is een speciale. We gaan op schattenjacht.
0: Oeh, maar ik zie je ogen helemaal fonkelen.
6: Ja, het gaat wel leuk.
0: Of is dat de vermoeidheid?
6: Beide.
4: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
7: En 20.000 euro shopping.
4: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q-Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
11: Hallo, ik ben Angèle.
12: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
11: Bisous.
13: De mistje datjes van Connections.
14: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
15: Ah, miljard gemist.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.

0: maken. Ondertussen klassieker van Kygo, Firestone bij Q-Music. Een hele goede morgen. Het is op dit moment exact 7 uur 45.
1: De teletijdmachine van Jens den Donker.
0: Goedemorgen Jens.
2: Goedemorgen. Jongens, ik heb ongelooflijk nieuws. Vandaag gaan we op schattenjacht.
3: Een echte schattenjacht?
2: Zeker wel.
3: Niet zo in een bospeil bij de Giro of zo?
2: Nee hoor.
3: Oh, dat heb ik altijd al eens willen doen.
2: Let's go. Welkom in 1795. We zijn op een piepklein eilandje voor de kust van Nova Scotia in Canada. De jong gastje daar, dat is Donald Daniel McGuinness. Die is aan het wandelen onder de prachtige eikenbomen van het eiland. En kijk, hij ontdekt plots iets. Hij vindt hier een open plek tussen de bomen met in het midden een groot stuk ondiepe grond. Dat zo'n tiental centimeter dieper ligt dan de rest van het land.
0: Dus, denk ik dan, op die plek is ooit een put gemaakt die dan weer is opgevuld.
2: Ja, daar lijkt het wel op. Ja. Dus onze Donald trommelt twee maten op om samen de put te gaan uitgraven. Op bijna 1,5 meter diepte doen ze een eerste ontdekking. Een platform van platte stenen, netjes geordend.
3: Dus op dit moment zijn ze wel zeker, deze put is door mensen gemaakt.
2: Exact, en dat wordt ook nog eens bevestigd wanneer ze op 3 meter diepte komen. Want daar vinden ze kleine eikenhouten stammetjes netjes naast elkaar gelegd. En zo volgen er nog meer lagen. Op een dikke 10 meter diepte komen ze aan het grondwaterpeil. Ze zijn uitgeput en geven op.
0: Ah, nu al? Oei.
2: Ja, ja, maar we zijn nog lang niet aan het einde van ons verhaal. Stap even terug in de teletijdmachine, alsjeblieft.
0: Oké. Okay.
2: Bon, we staan terug bij onze mysterieuze put. Het is ondertussen 8 jaar later, 1803. Onze boys zijn terug met beter gerief en ze graven verder. Ze vinden nu een laag met kokosvezels.
3: Wacht, zijn er kokosnoten in Canada?
2: Nee. Dat is het daarnet. Bovendien, al die specifieke laagjes, eikenhout om de 3 meter, houtskool, klei, kokosvezel. Waarom?
3: Ja.
2: Anyway, ze zijn ondertussen 27 meter diep, wanneer plots...
4: De schat!
0: Ja, ze hebben hem.
3: Ja?
4: Wauw.
2: Maar wel een hele grote steen van groen marmer. En daarop staat, 40 voet dieper, ligt er 2 miljoen pond begraven.
3: Ja, dat is jackpot dan.
2: Dat zou je denken.
3: Ja.
2: Niet veel later komen ze op een harde laag terecht en ze stoppen met graven. Voor die een dag wel te staan.
0: Ah, ja, ja, okay.
2: Maar als ze een dag nadien terugkeren, is de put bijna volledig ondergelopen met water.
3: Maar het is ondertussen een gigantisch gat. Echt een hele diepe put. Hoe kan die nu helemaal zijn volgelopen in 1 nacht tijd?
2: Wel, onze gravertjes vermoeden een soort van booby trap. Eenmaal dat je op een bepaalde diepte graaft, vult de schacht zich supersnel met water uit de grot vlakbij.
0: Dat zijn echt van die Indiana Jones toestanden.
3: Ja, zo piramideachtige.
0: Ja,
3: zo, exact, dat een beetje.
2: Dat soort toestanden. Nu, in ieder geval, einde verhaal voor McGuinness en zijn compagnie, maar nog lang niet het einde van onze money pit. Instappen alstublieft. Ja, ik kan jullie niet meenemen naar elke opgraving of poging daartoe, want het waren er veel te veel. Maar deze wil ik jullie wel zeker tonen. In 1897 dacht een Frederick Blair, ik ga de grove middelen inzetten.
3: Oh, hey. Oh, God, sorry.
2: Ja, de Blair dacht, misschien kan ik met dynamiet ervoor zorgen dat de put niet voortdurend onder water loopt. De grote waterdruk wordt inderdaad een beetje geremd en zo krijgt hij de put droog en kan hij er een grote boor in installeren. Die boor brengt een stukje perkament naar boven.
3: Oh.
2: En onderzoekers uit Boston kunnen vaststellen dat er op het stukje met een ganzenveer en Oost-Indische inkt een V of misschien een U opgeschreven was.
3: Ah.
2: Wat daarmee wordt bedoeld, dat is niet helemaal duidelijk.
3: Allee.
0: Maar dat zijn meer vragen dan antwoorden, hoe dieper die graven.
2: Ja, en het zal niet voor nu zijn, want op een diepte van 50 meter liep de boor finaal vast op een zoveelste harde laag. En dat is opnieuw het einde van deze opgraving. Ook de 100 jaar nadien zijn ze blijven graven. Wat we zeker weten, de plek die beschreven werd op de steen, waar het geld ligt, dat klopt niet. Want ze zijn ondertussen al veel dieper geraakt dan dat.
3: Maar dus, jaren aan een stuk, grote diepe put. Er wordt geld beloofd, geld is er niet, maar wat denken ze dan...
2: Of toch nog niet op de diepte dat bereikt is.
3: Nee, maar ja. Voilà. Maar dus, wat denken ze dan... dat ze aan het opgraven zijn.
2: Er zijn ongelooflijk veel theorieën. De een gelooft dat het een tempelierschat zou zijn. Anderen denken dan weer dat het een lading goud is van een Spaans galjoen dat schipbreuk leed. Sommigen denken aan een Inca of een Maya-schat. En een van de populairste pistes is dat het een piratenschat is.
3: Amai.
2: Ja.
3: Oh, dat vind ik heel goed, zo'n verhalen.
2: Ja. Ik vond het alvast superleuk om met jullie te tijdreizen. En zo hebben we wederom geleerd wat de echte schat is. Met name de echte schat is... vriendschap.
3: Oh. Q-Music.
0: wij vieren die vriendschap extra hard vandaag.
3: Yeah.

0: We could never be together, but it's nice to pretend. The Temper City and Self-Aware. Een hele goede morgen, 7:53.
1: Maarten en Dorothee. Zoals elke donderdagochtend bij ons, Jens den Donker. Als je onze reis door de tijd hebt gemist, dan kan je die nog herbeluisteren in onze mini-podcast, de Teletijdmachine. Jens, je woont nu in Antwerpen.
2: Yes, hem.
1: Maar je bent oorspronkelijk van...
2: Diepe West-Vlaanderen. Er is tussen Kortrijk en Doorn, dus tegen de Waals en de Franse grens. Echt, die een uithoek.
0: Ja, Zwevenzeelen is het zeker.
2: Nee. Zwevegem ligt in
0: Zwevegem.
2: Ja.
0: Oké, dan was dat Gemini fout, want ik had dat snel even gegoogeld, maar die zei zweven.
2: Moet je nooit doen, hoor.
1: Waarom, waarom google je iets over iemand die hier is?
2: Dat vind ik ook bizar.
1: Zo graag.
0: Sorry, ja, ik wou gewoon al checken. Ja. Ik had dat gewoon gegoogeld, hè. Ik had die AI niet gevraagd.
2: Ja, maar.
0: Gisteravond heeft de aarde gebeefd. In jouw thuisprovincie West-Vlaanderen. 1,9 op de schaal van Richter.
2: Ola.
0: Kimberly uit Aalter stuurt in de Q-app. Ik heb die aardbeving ook gevoeld. Het was precies alsof er een heel groot ongeval gebeurde. Vlakbij. Jan uit Wingenen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
0: Oké, Jan, dit is wel interessant voor ons. Jij woont vlakbij het epicentrum van wat hier gebeurd is. Wanneer had je door... Ja. Dat er iets aan de hand was.
3: Wel, wij waren naar de televisie aan het kijken en ineens hoorden wij een stommel, grommel tot en met. Okay. Ik dacht, wat is dat? Ik vermoedde onweer, omdat ze onweer voorspelden hadden. Ik heb zo ook een weer-app, een onweer-app. Ja. En ik ga op die onweer-app kijken en ik zie dat er in een straal van 100 kilometer geen blikseminslag was. Ik vond het al vreemd.
0: Dat is vreemd, ja.
3: En ja, verder hebben we dan niks meer. Ja, dachten ze, dat is eigenaardig. En nu achteraf hoor ik dat het aardbeving was. Het was vooral gehoord, dus gestommeld. Maar eigenlijk hebben we niet zoveel gevoeld.
0: Nee.
1: Maar dus er is ook geen schade of er is... Allee.
3: Ja, niet dat ik weet. Nee. Hopelijk niet, toch? Nee, maar ik denk het niet. Nee.
1: Of mentaal.
3: Nee, ik denk het niet. Ik heb goed geslapen, man.
1: Ah, dus
0: even schrikken, toch?
1: Dat is goed.
0: Oké, dankjewel voor deze getuigenis. Maak er nog een hele fijne ochtend van.
1: Dag Jan.
3: Dank je wel.
0: Jens, jij bent soms DJ samen met Bart Kanaert. Hoe heet jullie nu ook weer samen?
2: Ja, er is nu wat discussie terug over. We zijn misschien aan het denken om een name change te doen.
0: Oh.
2: Omdat, ja. Maar ik moet dat ook meteen nuanceren. Wij zijn dus niet zomaar te boeken. Want ik krijg constant berichtjes van, wil je ook trouwfeest?
1: Nee, jullie zijn wel exclusief.
2: Nee, wij zijn echt gewoon... ja, eigenlijk wel, anyway. Dat is echt voor vrienden en vrienden van vrienden. En als het heel eventueel en soms vrienden van vrienden van vrienden.
1: Ja.
2: Snap je? Dus het is
0: die
2: niet
0: trouwen dan.
2: Wij zijn echt geen genoeg DJ's om zo geboekt te worden voor wildvreemden. Dat durven wij echt niet.
1: Maar wat is er met die naam allemaal?
2: Met die naam.
0: Waarom moeten we veranderen?
2: Dus Barry is sowieso Disco Barry.
1: Ja.
2: En dan moest ik dus ook nog een naam hebben. En dan had ik er featuring. Dus echt heel featuring. MC Juanzi. Maar het probleem is, en dat is mijn eigen schuld. MC, dan denken mensen dat ik zo ga beginnen rondlopen.
0: Ah,
2: en zo.
0: Ja.
2: Het was eigenlijk gewoon een eerbetoon aan de... Mac van McShwanzy.
1: Ja.
2: Zeg ik van McKendrick.
1: Maar zo lees ik het ook, Mac.
0: Ah ja.
2: Ja, voilà. Ah, ja? Voilà. Maar dus niemand leest
0: McJenzy.
2: Mac Jenzy.
1: Ah.
2: Dus iedereen denkt.
0: MC Jenzy.
2: MC Jenzy.
0: Dat is natuurlijk een probleem. Ja.
1: Als jullie niet te boeken zijn, maakt het eigenlijk ook niet uit wat jullie naam is. Natuurlijk.
0: Nee, dat is wel waar.
1: Ja, maar draaien jullie zo dit bijvoorbeeld ook, zo Let's Go?
2: Nee.
1: Allee, jong Jens.
2: Nee, wij zijn meer zo van de... misschien zet dat ook hier in de jukebox, hè. Zo van... A far l'amore comi già tu. A far l'amore comi...
1: Ook niet slecht, maar dan...
2: Kopjes, bam.
1: Ik zou dan toch liever... Ja.
2: Let's go pakken.
1: Ja, wij beslissen Let's
0: Go. Dat is onze keuze.
2: Ja.

is ook zo'n klassieker. Last Go is something heerlijk in. Maar we moeten er eerlijk over zijn. Het is geen Raf

0: Als je deze muziek op je feestje dus wil, Jens en Donker is niet te boeken.
1: Niet te boeken.
2: Zij
3: dat je toevallig een vriend van een vriend van een vriend bent.
4: Morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
5: Hey guys, ik ben Willem. Ik was de hulpcoach van Maarten en Dorothee in The Voice. En morgen breng ik weer een Q-hit in een ander genre.
4: En straks...
1: Jens de Dogger en zijn volwassen begeleider. Wij onderwerpen hen aan de alomgevreesde irritatie-challenge.
6: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Duffy.
0: Goedemorgen. De politie controleert extra op gsm's achter het stuur. Vandaag en morgen zijn er extra controles op afleiding terwijl je rijdt. Zowel voor wie de auto neemt, de fiets of de elektrische step. Want 1 op de 10 e-steppers belanden al in het ziekenhuis omdat hij zijn telefoon gebruikte, zegt Veiligheidsinstituut FIAS.
10: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
0: Wie betrapt wordt, krijgt een boete van €202. Premier Bart De Wever zit vandaag apart samen met zijn topministers over zijn federale begroting. Hij moet €10 miljard besparen, maar nieuw overleg met iedereen samen gisteravond leverde weinig op. Collega Isolde van den Einde legt uit waarop het zoal vastloopt.
11: Ik denk dat het meeste van al vastzit bij de belastingen en op welke manier ja, die bedongen zullen worden. Hè? Want zelfs al geraken de partijen het eens over de BTW, dan zullen de linkse partijen toch ook op de sterke schouders blijven strijden. Al was het maar voor het symbool naar het land van iedereen moet meedoen.
0: De Wevers en deadline is volgende dinsdag. Morgen zit hij nog eens samen met alle topministers. In Ruiseleden in West-Vlaanderen is er gisteravond een kleine aardbeving gebeurd. Die had een kracht van 1,9 op de schaal van Richter. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. In Ruiseleden zelf, maar ook in Meulebeke, Izegem en Ardooien. Elk jaar komen er in ons land een 10-tal gelijkaardige aardbevingen voor. In Luik geldt er sinds vanmorgen vroeg een samenscholingsverbod. Je mag daar nog maar met 3 mensen samen op straat komen. Dat heeft de burgemeester beslist door het aanhoudende studentenprotest tegen de besparingen in het onderwijs. De politie moest gisteren traangas en het waterkanon inzetten nadat het protest weer uit de hand liep. Er is gereld, brand gesticht, met stenen gegooid en winkels werden daar vernield. Gisteravond is in Gent het jaarlijkse Filmfest Gent afgetrapt. De komende 10 dagen kan je daar heel wat extra films zien. De openingsfilm was Coward van regisseur Lucas Dont. Daar kwam heel wat bekend volk op af, zoals presentator Asteren Zemana, acteur M.E. Klaas en onze Q-collega Jolien Roets. Er was ook stil protest op de Rode Loper, want veel acteurs droegen een zwart accessoire om de besparingen aan te klagen in de cultuursector. En basketbalsters Emma Meeseman en Julie Almond hebben met een Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup gewonnen. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. En ze werd daarvoor ook bekroond als beste speelster van de match. Er zijn regelmatig buien vandaag, maar af en toe is er ook wat zon bij 15 graden. Morgen ook buien en droge perioden, vooral 's avonds dan regen. En dit weekend ook af en toe een bui bij 16 graden.
12: Het is druk onderweg. Daar zit de regen misschien ook wel voor iets tussen. Hè? Dat mensen extra voorzichtig rijden. Jij slipte vanochtend zelfs een beetje, Maarten, zei je zo even in de regen.
1: Ik was even geklemd.
12: Ja.
1: Zo. Maar ja, het heeft al zo lang niet geregend.
12: Ja, exact. Op dit moment 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 20 minuten verliest. Langs de file richting Antwerpen 1-10 komt door een ongeval tussen Brecht en Kleine Bareel. 50 minuten extra rekenen. E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een half uur extra. E313 tussen Haasdonk en Antwerpen. Antwerpen-West ook 25 minuten extra richting de Franse grens. Dan op de E403, daar is een ongeval gebeurd. En tussen Brugge en Torhout moet je 40 minuten erbij tellen. Richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe een half uur extra. En op de E19 tussen Zemst en Machelen ook een half uur extra.
4: Music. Maarten en Dorothee.
1: Op zijn lichaam is niet altijd klaar zo vroeg in de ochtend. Yes, de dokter blijft nog even hangen. Nu

0: Amber and My Body Isn't Ready. Goedemorgen, 8 over 8.
1: Het is donderdag 8 oktober.
0: Op 8 oktober, stel je voor. Zoals elke donderdag bij ons, Jens de Donker.
2: Jazeker wel.
0: We gaan even samen door de kranten.
3: De Franse wijnoogst zit op het laagste niveau ooit.
2: Wat denken, hè?
3: Ja, komt door de hitte, de droogte. Het aantal wijngaarden wordt ook afgebouwd. Vrijwillig staat er dan wel bij. Maar ja, is het vrijwillig als je met al die dingen... rekening moet houden, dan is het soms ook gewoon niet meer winstgevend om dat te blijven doen. Maar de kwaliteit van de wijn die er is, zou dit jaar wel optimaal zijn.
2: Okay.
3: Heb je zo'n favoriet wijnland, Jens, jij als Bourgondier?
2: Ja, ik zou dan toch nog altijd, terwijl er heel veel nieuwe toestaanhangstekens wijnlanden zijn, maar ik zou toch nog altijd Frankrijk zeggen, gewoon omdat mijn favoriete wijnen nu wel nog altijd eenmaal Franse zijn.
3: Ja.
2: Ik ben heel klassiek, hè. Hoe klassieker, hoe liever.
3: Wat ik heel lang niet door had, maar een vriendin van mij die wel iets van wijn kent, die zei heel vaak wordt de druif gezegd. Hè, en heb je dus bijvoorbeeld Château, de Huppel, de Pup en dan de druif. Frankrijk is het enige land waar het altijd om de regio draait. Dus een Bordeaux, een dit, een dat. En bijvoorbeeld in Duitsland zou je zeggen een Riesling, omdat de druif dan een Riesling is.
2: Ah ja, maar in Italië gebruikt je toch ook vaak de regio?
3: Ja?
2: Allee, ja, maar misschien minder in de... het is een goed punt.
3: Ik weet het niet, ik ken er zelf niks van, dus ik neem het gewoon allemaal voor waarheid aan als iemand zoiets zegt. Belgen kiezen vaker voor een eitje op hun bord. Gemiddeld kopen wij 83 verse eieren per persoon per jaar. Daar zitten dus niet de eitjes van iemand zijn eigen kippen of in de tuin bijvoorbeeld bij.
4: Ah, dat is niet veel, hè.
3: Hoeveel eet jij er per dag?
4: 3.
3: Elke dag, maar altijd.
2: Holy moly.
4: dus ik koop echt zo, ik koop er wel veel.
3: Jij koopt die niet meer zo in dozen, maar zo in paletten van...
4: heb ik wel al overwogen, maar ik heb dat nog niet gedaan. Ik ben Gert Verhulst niet. Die kopen die echt in van die paletten. Hè.
3: Ja? Eet jij vaak eitjes?
2: Nee, heel zelden eigenlijk.
4: Ah, dat is lekker.
3: Ik vind dat wel weekend eten. Zo ochtends een eitje bakken in het weekend.
2: Bij mij blijft dat meestal beperkt tot zo een gekookt half eitje bij de ramen.
3: Bij noedeltjes.
4: Ook lekker, inderdaad. Sinterklaas moet zijn inkopen nog doen, maar de speelgoedwinkels hebben nu al een heel goed jaar achter de rug. Dit jaar al 10% meer omzet dan vorig jaar. Komt vooral door die lange hete zomer. Zwembaden, waterpistolen en zo werden vlot verkocht. Ook Pokémon-kaarten, Panini-stickers blijven gigantisch populair. Ook Lego blijft scoren, want er zijn vaak ook heel veel volwassenen die daar serieus wat geld aan uitgeven.
3: Nu niet Lego, hè, maar als volwassene vind ik het ook wel heel leuk om zo nog eens naar de speelgoedwinkel te gaan. En zo, gewoon zo eens te kijken van wat hebben ze allemaal nog en wat zou ik willen als ik nu een kind was? Dat nog nooit gedaan?
2: Eigenlijk helemaal niet.
3: Dat is echt een leuke uitstap om eens te doen.
2: Maar bij ons was dat nog, als ik denk aan speelgoed uit mijn tijd, dat was zo, knikkers waren huge, maar ook zo een wiel met een stok en dan moesten daar zo achter lopen. Kijk op dat schilderij van Breugel. Dat is zo mijn vibe.
3: Ja, toch, ja. 1 op de 10 fietsers leest al rijdend berichten op zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Delphine zei het ook vandaag en morgen. Controleert de politie overal extra streng op gsm-gebruik achter elk stuur. Ja, Jens.
2: Ik heb daar nu een keer echt... Ik vind dat echt... een dik probleem. Bij automobilisten zie je dat toch ook constant?
3: Ja, zeker.
2: Je ziet dat al van verre. Je ziet een Charles rare dingen doen met een vak. Zo wat weg en weer banjeren.
4: En traag rijden ook.
2: En traag rijden. En je weet al, een andere zit weer op zijn gsm met dwazen. En dan passeert hem. Je heeft dat ook niet door dat je teken naartoe zit. Ah nee, want hij zit op zijn gsm te tokkelen.
4: Word daar krankjoren van licht.
2: Totaal
3: nu,
2: geschift.
3: Jij rijdt natuurlijk wel zelf niet met de auto. Dus je kan gewoon altijd op je gsm zitten in de auto.
2: Maar dat doe ik dan niet. Uit sympathie voor degene die rijdt.
3: Zeg, rekenen jullie een dieseltoeslag eigenlijk, Jens? Voor dit bijvoorbeeld, of shows, of acte de présences?
2: Ik had er nog niet over nagedacht, maar
3: vanaf
2: voor dit
3: dus.
2: Ga ik dan nu wel beginnen nadenken.
3: Het zijn bouwfirma's die het blijkbaar beginnen doen. Een dieseltoeslag. Als het niet op de offerte stond, dan hoef je die toeslag niet te aanvaarden. Maar dus het is iets dat jij en je chauffeur overwegen, dus Jens, een dieseltoeslag.
2: Nee, we overwegen het niet echt. Bij ons valt dat nog wel mee. Al moet ik wel zeggen dat ik het ook wel heb gemerkt als bij de afrekeningen van de shows. Wij moeten natuurlijk onze eigen auto, dat valt nog wel mee. Dat is gewoon een personenwagen. Maar het kamionetteke voor de decor iedere keer met onze techniekers naar de plek te brengen. Ja, dat is wel echt gevoelig veel duurder geworden. Een tankbeurt daar is €200 of zoiets. En dat is wel... Ik snap wel dat dat voor de gemiddelde zelfstandigen dat wel begint op te lopen.
4: Ja. Nu we er toch over bezig zijn, zullen wij jouw vaste chauffeur er even bij halen.
2: Ola! Stap.
4: zo meteen doen. Na David Guetta en Kelly Rowland. Goedemorgen.

0: lang niet zo'n tof duo als Jens de Donker en zijn vaste chauffeur en bestie Lucas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jens kan zelf niet rijden, dat komt door jouw epilepsie.
2: Klopt.
0: Jens. Dus Lucas is jouw vaste chauffeur en ondertussen toch wel beste vriend, of wat was er eerst?
1: Ik denk eerst vriendschap.
2: Dat was eerst vriendschap.
1: Allee,
2: en dat is verder ontwikkeld, hè?
1: Heb ik wel eerst gereden voor u. Als productie.
2: Klopt. Ja. We hebben elkaar eigenlijk leren kennen voor een programma waar dat Lucas dan eigenlijk gewoon aan meewerkte als productieassistent. En
1: in de auto eigenlijk.
2: Ja. Ja.
3: Voilà. Amai, ik zie hier zo handen in elkaar schuiven. In de auto eigenlijk. When two become one.
2: Ja.
3: Zoals de Spice Girls het zingen.
0: Ja, die bedoelde dan nu nog wel iets letterlijker, denk ik, toen ze erover zongen, two become one. Maar ik snap het. Hoe lang kennen jullie elkaar dus ondertussen? Amai, te veel koffie, sorry.
2: Dat gaat van... Ik wil zeggen een kleine 10 jaar. Dus het zal ongeveer zoiets zijn, ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar dus, je bent zo goed als altijd bij Jens.
1: Ja.
0: De ideale persoon dus om haar fijn uit te leggen wat Jens nu echt irritant maakt.
4: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
5: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
6: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
7: Yes!
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wist nou exact wat er was gebeurd.
10: Kom aan,
11: maar nee, de frituurbrand.
9: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazette lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. Een journalist van de Gazette van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel.

0: Portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
1: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be. Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
2: Dag gelukkig.
1: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
2: Ja, dat lukt niet.
1: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
3: Ramen, deuren, verandas.
4: Leenaars Aluminium.
5: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Leenaars.be.

0: Jason Derulo en de Melody. Elke donderdag bij ons, Jens de Donker, wordt altijd naar hier gereden door zijn vaste chauffeur Lucas. Jullie zijn ook beste vrienden.
1: Ja, wat doen jullie zo tussen, tijdens het autorijden? Als jullie samen in de auto zitten, wat doen jullie dan?
2: Dat is toch wel, dikwijls ondertussen is dat wel in stilte genieten van een streepje muziek.
1: Ah ja. Ja, dus niet meer babbelen of podcasts of...
2: Nee. Daar zijn we mee gestopt, we zijn helemaal uitgepraat.
1: Maar jullie kunnen zo wel op donderdagochtend hier vertrekken en dan zo ineens van die rare plannen samen beginnen maken. Van we rijden nog naar daar en we gaan daar toch dat kopen. En gebeurt dat vaker?
2: Ja, nog steeds, maar vroeger was dat helemaal eigenlijk knettergek. Ik denk dat er minstens 2 jaar zijn geweest dat wij eigenlijk na eender wat een opdracht, na eender wat een show of televisie optreden, dat wij nooit gewoon naar huis gingen.
3: Nooit.
2: Standaard zochten wij nog naar een activiteit. Als het een namiddag was, dan gingen we naar de cinema of gingen we gaan poelen of gingen we...
3: Naar Parijs.
2: Naar Parijs.
1: Maar naar Parijs, maar dan blijf je daar dan toch slapen?
2: Ja, maar wat ook meestal extra kleren en zo mee. Gewoon een soort noodpakketje voor... Je weet nooit waar we nu weer uitkomen.
1: Oké.
2: Okay. Vroeger was dat wel echt extreem. Hè?
3: We waren voorbereid.
2: En
1: hebben jullie zo ondertussen ook koosnaampjes voor elkaar als beste vrienden?
2: De Luc, de Luxter, het Luxje, de Lukenbak, Lukendoedel.
1: Oké, okay, ja.
3: Ik zeg eigenlijk gewoon Jens.
1: Ja.
0: Goed. Overleeft jullie vriendschap de komende minuten? We gaan het meemaken. Het concept is simpel. Je mag je grootste irritaties over elkaar nu uitspreken. De andere moet wel zwijgen. Die mag zichzelf niet verdedigen. Jens, jij mag beginnen.
2: Wel... Een klein puntje van kritiek bij Lucas is... Die man beperkt zich doorgaans bij zijn praten tot het absolute minimum. Het strikt noodzakelijke. Hij zegt nagenoeg niks eigenlijk.

0: Ja, dat is zelfs supergewichtige, zware zaken. Dus zijn persoonlijke leven moet ik bijna uit hem sleuren. En dan nog zal hij dat proberen samen te vatten in een zinnetje of anderhalf, zoiets. Dus ik weet eigenlijk helemaal niks over die man. En wat nog straffer is, wat hij eigenlijk doet is ook, sorry dat ik het zo ga benoemen, maar een vorm van gaslighting soms.
1: Oh.
0: Als ik dan bijvoorbeeld vraag, heb je dat al gedaan wat ik je gevraagd heb? Heb je dat misschien al gedaan? Dan zie ik hem in zijn blik denken, oh shit, ben ik totaal vergeten. Maar dat zegt hij niet, van oh sorry, ben dat vergeten. Nee, want dan zegt hij van, dat heb je mij nooit verteld. En dan weet ik,
2: dat is wat de gaslighter doet dat, natuurlijk, die maakt je gek. Ja. Die doet eigenlijk jou denken dat het jouw fout is.
0: Cookie lookie van.
3: Dat zijn al wel zware beschuldigingen.
0: Dat denk ik ook.
3: Ja. Is dat het einde van de lijst, Jens?
0: Zeker niet het einde van de lijst, maar ik ga het wel hierbij laten. Want we zijn uiteindelijk nog altijd professioneel verbonden aan elkaar.
3: Ja, maar ja, het is wel nu het moment om eruit te gooien als je nog aan iets denkt.
0: Hij stikt soms uit zijn bakken. Sorry, ik kwam eruit. Nee, dat is niet waar. De laatste is niet waar. Dat was 7.
3: Goed. Lucas. Ik denk dat we vooal hier benieuwd naar zijn, moet ik eerlijk zeggen. Maar
0: ja.
3: Jens, jij moet dus muisstil blijven nu. Jens, Lucas. Lucas.
1: Lukkenbak.
3: Lucky Froebel, take it away.
2: Het is eens aan mij. De Jens, in het meeste keren van de tijd dat ik hem thuis afzet...
1: Ja.
0: Nee.
2: Vlak voor dat ik hem afzet, laat hij nog zo één... Heel dikke scheef in mijn auto.
3: Allee, Jens!
0: Hij wordt ook echt rood.
2: Die dropt een bom en dan zegt hij, allee, tot morgen, hè.
3: En dan de deur.
2: En ik moet, ja, deur dicht. Dus ik zit daar in een gaskamer van stank en stront eigenlijk. En heel de hit naar huis, wat dat op die moment 20 minuutjes duurt.
3: Nee, Jens, zwijgen.
2: Krijg ik die geur gewoon niet weg. Zit ik daar te stikken.
3: Ja. Komt er nog? Of dat is de grootste irritatie?
2: Mee? Het kak in mijn bed.
0: Ja, maar wacht. Ja,
2: ja.
0: Ja, want...
3: Nee. Ja.
2: Nee, ik zal het ook voor zijn imago daarbij laten.
3: Oké. Okay. Wil je toch iets zeggen, Jens?
0: Ja.
3: Want ik zie dat moeilijk.
0: Nee, maar wacht.
3: Ik wil ook niet...
0: Je moet hem vragen naar... Wat is uw theorie rond dat scheten laten in de auto?
2: Het is zelfs geen theorie. Het is bewezen. Maar
0: het is niet, dat is niet waar.
2: Dat er letterlijk...
0: Ja, maar wacht.
2: Kaka, partikels van u.
0: Kaka, partikels?
2: In mijn neus.
0: Maar dat is niet waar. Dat is niet...
2: Er zit geen...
0: Als ik

0: Goedemorgen, het is bijna 8:30. Delphine heeft het korte nieuws en jij begint, Delphine, met opnieuw een groot assiseproces dat van start gaat.
1: Ja, in Gent start zo dadelijk het proces rond de moord op de kleine Dien. Dat is de kleuter van 4 jaar die 4 jaar geleden dood is teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Die riskeert 30 jaar cel en ook zijn ex-vriendin staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel voor ontvoering. Blijft wel onduidelijk wat er precies is gebeurd. Daar moet duidelijkheid over komen. Eerder deze week is de jury in die zaak al aangeduid. Die moet nu beslissen over het lot van die twee. En als je momenteel bouwt of verbouwt, dan heb je mogelijk al gemerkt dat al maar meer bouwfirma's een dieseltoeslag aanrekenen. Dus bovenop een verplaatsingsvergoeding rekenen ze de hoge dieselprijzen door. Consumentenexperts benadrukken wel dat je die extra kosten enkel moet betalen als je vooraf wist dat die erbij zou komen. En dat je ook moet weten hoe die berekend wordt, wanneer die stijgt bijvoorbeeld. Als dat niet zo is, dan kan je die toeslag betwisten.
0: Voorlopig nog geen last van de dieseltoeslag, want dat blijft gewoon thuis. Frank Dubocage, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Frank, dat is nu toevallig dat ik u nu aan de lijn heb. Ik wou u al lang iets vragen. Serieus. Wij denken vaak, als het bijvoorbeeld 90% kans op regen is, dat het bijna heel de dag heel hard gaat regenen. Maar nu blijkt dat toch iets anders te betekenen. En niet iedereen kan altijd heel goed volgen.
2: Ik ben niet zo voorstander van die percentages, om eerlijk te zijn. Inderdaad, omdat dat onduidelijkheid creëert. Ja, 90% kans op regen, dat wil eigenlijk zeggen dat je bijna 100% dus, kans hebt dat op die dag, in die periode, dat je regen kan krijgen. Dus dat wil niet zeggen... Kijk, bijvoorbeeld nu vandaag hebben we buien. Hè, dus dat wil zeggen dat je een bui gaat hebben, maar dan weer lange tijd droog weer, dan weer wat zon, dan weer een bui. Ja, hier kan je echt wel zeggen 90 tot 100% zekerheid dat het gaat regenen.
3: Maar ja, er zijn dus mensen die het interpreteren als het gaat 90% van de dag, dus 90% van de tijd regenen.
2: Nee, natuurlijk. Nee, helemaal niet.
3: Dat is de fout die gebeurt.
2: Inderdaad. Daarom ben ik niet zo voorstander van die percentages. Maar ja, kijk, de apps die maken daar veel gebruik van.
0: En het is dus ook niet 90% van dit gebied zal beregend worden.
2: Jawel.
0: Nee.
2: Nee.
4: Het was duidelijk.
0: Dat het geregend.
4: Frank, hoeveel procent kans is er vandaag op regen?
0: Ah ja, zei toch in 90 tot 100%
2: natuurlijk. Ja, omdat er buien vanaf het noordwesten binnenkomen, die gaan zich verspreiden over heel het land. En dan heeft heel het land daarmee te maken. Maar nogmaals, dus dat is een bui, maar dan weer een paar uur dat het eventueel droog kan zijn, dat de zon eventjes tevoorschijn komt en dan krijg je weer een drasje over je heen. Dat is zo het scenario voor vandaag. Groot verschil ook met gisteren. De temperaturen natuurlijk. Dat voel je nu nog niet, want ja, gisteren is het ook fris begonnen. Maar op het warmste van de dag wordt het maar 14, 15 graden. Dit terwijl het gisteren nog 23 graden was. En er staat ook een beetje een onaangename wind uit het noordwesten. Nu morgen, dan is het ook ongeveer even warm met wolkenvelden die binnenkomen. Ook wat licht gedruppel is mogelijk. Niet al te veel. Het is vooral aan het eind van de dag dat het wat feller gaat regenen. En dan het weekend, wel ook geen verregend weekend, maar percentages op wat neerslag liggen wel vrij hoog, omdat er toch nog een bui tot stand kan komen. En dat bij temperaturen dan van om en bij de 15 graden. Dus ik denk dat het weekend nog best zal meevallen.
0: Duidelijk, dankjewel Frank. Tot morgen.
2: Ja, tot morgen.
4: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 25 minuten verliest. De langste file staat richting de Franse grens. Op de E403 is een ongeval gebeurd. Tussen Brugge en Torhout moet je een uur extra rekenen. Richting Antwerpen E313, tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 35 minuten extra. A12 tussen Boom en Wilrijk een half uur erbij tellen. Richting Hasselt gaat het traag. Op de E313 tussen Tessenderlo en Lumme, daar is een ongeval gebeurd, een half uur erbij tellen. Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen ook een half uur extra. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 25 minuten erbij tellen. En op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe 25 minuten extra.
5: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader. Dorothee's Doordenker.
4: Tijd is geld, dus spaar mooie momenten.

0: Teddy Swims, 9:06. Ja, Mr. Know-it-all, Jens de Donker, zit nog steeds bij ons. Jij weet veel, hè, Jens.
1: Is dat? Ik weet dat, ja.
0: Als ik nu bijvoorbeeld aan jou vraag, hoe zit dat met de toenadering van de Europese Unie en de NAVO?
1: Dan kan ik u daar wel een betoog over houden, ja.
0: Voilà. Ik zag hem dat er juist lezen, dat artikel in de morgen. Ja.
2: Weet jij bijvoorbeeld ook wat er op de rider van Alex Agnew staat als hij moet optreden?
1: Ola, dat zal niet veel zijn, want in de tijd, dat is wel even geleden, dat ik zo nog vaak zijn voorprogramma deed, of af en toe zijn voorprogramma deed, kwam hij altijd heel laat toe. Hij maakte daar een sport van om bijna zo last minute mogelijk te kunnen arriveren net voor een show. Dus hij had ook niet ter plaatse. Dat was nauwelijks tijd om een ander t-shirtje aan te doen en meteen het podium op te lopen.
2: Was het dan om aan zijn voorprogramma te ontsnappen?
1: Nee, want ik kreeg mee met hem.
2: Ah, dus
1: dat geen avans.
2: Ja. Ah, nee, oké. Okay.
1: Nee, ik denk dat echt een... ik weet niet. Misschien dat dat nu bij zijn AFAS Dome shows wel anders zal zijn. Ik neem aan dat hij daar toch misschien een urenknop voor aan moet zijn. Maar zo, bij al zijn trouwens en bij gewone cc-optredens arriveert hij naar mijn idee nog altijd zo laat mogelijk.
2: Ja, we hebben het hem gevraagd. Kunnen we dus zo meteen even naar luisteren? Maar dus, wat staat er dan op jouw rider nu we het er toch over hebben? Mag ik dat niet weten?
3: Is het zo speciaal?
1: Nee.
2: Maar ik zie echt zo'n blokkage op je gezicht.
3: Zou ik niet wel vertellen?
1: Bij de vorige tournee stond er Jens houdt van Vlaamse klassiekers dan als het over eten ging. En dus toen heb ik ongelooflijk veel volle Vlaams gegeten. Maar echt ongelooflijk veel.
2: Ja. Wel lekker.
1: Top, hè? Lekker, ja. Maar ja.
0: Dat kunnen we helemaal voorstellen. Laten we zo meteen naar Alex luisteren. Maar eerst hebben wij bij Q Music.
1: Ola.
0: In de muzikale opleiding van dit programma. De dochter van Nene Cherry. Ken je Nene Cherry nog?
1: Ja, tuurlijk.
0: Die haar dochter. En dat is dus eigenlijk dan ook wel het nichtje van de Eagle Eye.
3: Wauw.
1: Ah ja, natuurlijk.
0: En het is dus eigenlijk ook wel de stiefkleindochter van jazzlegende Don Cherry.
1: Don Cherry natuurlijk.
0: Tuurlijk. Ja, Don Cherry dus. En het is ook de halfzus van Marlon Roudet van Mattafix. Zijn muzikale familie. Je hoort ze zo.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet.
5: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
8: Patsers for life!
7: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
10: Maar dat is een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Daar is niks aan.
9: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
10: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
9: Oh ja. En welk merk is dat?
11: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
12: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
13: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
14: Maar alleen nee, mama.
12: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.

0: Mabel bij Q Music. En Mabel is dus ja, de nicht van en de broer van de zus van. En, dat was dus die ene vrouw, de dochter van Nene Cherry natuurlijk. Een hele goede morgen. Het is op dit moment 8:44. En nog voor 9:00 in de playlist. De jarige Peter Jean Hernandez wordt 41 jaar. En je kent hem sowieso, maar je kent hem niet als Peter Jean Hernandez. Hij heet helemaal anders. Het is een mysterie, hè?
1: De onthulling volgt. Katty Verbeke.
2: Haar grootste hit, die hoor je zo meteen. En ook de Q-topschijf van deze week komt eraan.
0: Ja. En tot die tijd ook nog Jens de Donker bij ons gisteravond. Het laatste concert van de Backstreet Boys in Düsseldorf. Hebben ze 10 shows gedaan. Enige Europese shows dit jaar. En Backstreet Boys zijn natuurlijk zo groot. Die hebben zoiets van, Europa, kom maar naar ons.
2: Naar Düsseldorf.
0: Ja.
2: Ja. Wow. Het is wel zo dezelfde show als die in de Sphere, in die bol in Las Vegas. Ja, natuurlijk anders qua visuals. Maar voor veel Belgische fans de beste optie, hè, Düsseldorf.
0: Tuurlijk.
2: Zou je het willen zien, Jens? Zo'n show die zo overal legendarisch wordt genoemd, zo de Backstreet Boys?
1: Nee, want ik snap dat dat legendarisch is als je daar iets van nostalgie voor hebt.
2: Ja.
1: Maar ik heb er werkelijk niks mee.
2: Nee? Ik ook niet zoveel, maar wat ik zie dan zo filmpjes op Instagram en ze komen op een bepaald moment zo met surfborden eigenlijk uit het plafond. Het lijkt alsof ze surfen op de lucht gewoon. En dan hebben ze zo van die graven pakken aan. En dan denk ik het is wel lachen.
1: Ja, maar zo'n show, ik ga daarvoor niet per se naar concerten. Voor mij moet... het is puur persoonlijk, hè, want ik weet dat heel veel mensen dat wel de max vinden. Maar voor mij moet dat gaan over die muziek. I love bands nu, die zich daar ook geen zak meer van aantrekken. Die zelfs geen bandteksten doen. Gewoon nummers spelen. Klaarjo. Keys die komen op, die zeggen niks. Dat is gewoon rang, rang, rang.
0: Dat
1: 10 nummers wegwezen. Fontaines DC, het absolute minimum. 1 politieke boodschap, omdat je het echt wilt zeggen. Voor de rest niet te kloppen. Gewoon wegwezen. Gewoon muziek.
2: Ja.
1: Voor de rest... Klaarjo.
0: Oké. Het is een voorkeur. Misschien toch nog één poging voor de nostalgie-wenteling. Kevin de Graaf, La Madeleine, Brussel.
2: Vanavond, hè?
0: Zo echt, die titelsong van One Tree Hill, hè, dat blijft toch legendarisch.
2: Ja, ik heb dat nooit gezien, One Tree Hill.
0: Nee?
2: Maar het staat op Netflix nu en blijkbaar zijn heel veel mensen die serie nu, ja, ik denk dan opnieuw aan het kijken.
0: Van de basketters, hè?
2: Lijkt me sterk dat je dat nu opzet en dan voor het eerst ziet. Ik heb dat ooit met zo Gilmore Girls geprobeerd, ik had dat nooit gezien.
0: Ja.
2: En dan nu begin ik, dan voel ik...
1: Voelt toch een tikkeltje gedateerd, nu, hè?
2: Ja.
0: Vanavond stapt Alex Agnew op het podium van de Avondsdom. Alex Agnew, 3 avonden op reis, een nieuwe comedy show No More Heroes gaat onder andere over zijn papa. En hij zit elke maandag bij ons in de show. We hebben naar zijn rider gevraagd.
2: Wat staat er op de rider?
3: Alleen blauwe M&M's natuurlijk. Ik wil dat de backstage alleen maar 17 graden is, want anders kom ik niet binnen.
0: Hij organiseert het zelf, dus hij moet dan ook zijn eigen rider voorzien.
3: Ja,
0: dus
3: kijk hoe je koopt zo'n fles plat water in een tandemborstel.
2: Ja.
0: Maar wat staat er eigenlijk op jouw rider als je zo in een cultureel centrum of zo'n try-out?
3: Ik ben echt niet zo'n hele grote riderman. Want ik kom altijd vrij laat toe voor mijn shows, dus ik eet ook nooit.
0: Oh nee.
3: Ik eet meestal vroeger thuis en zo, want ik krijg een gigantische foodcoma als ik eet.
0: Ah ja.
3: Dus ik doe dat niet. En eigenlijk, ja, ik heb gewoon wat drankjes, wat water, een beetje fruit, een beetje dat. Niet veel. Zo.
0: Saai dus eigenlijk.
3: Eigenlijk heel boring, ja.
0: Boring.
3: Absoluut. Buiten de cocaïne en de sekswerkers. Maar voor de rest, saai.
0: Ja, ik ga dus morgen kijken met mijn papa. Ik kijk er echt naar uit. Enfin, ik heb nu wel gezegd, ga je mee, maar ik heb niet gezegd welke datum. Dus ik hoop dat dat morgen kan. Straks nog eens checken. Maar ik kijk er wel naar uit. De try-outs waren het schijnt echt heel goed. Heb jij al iets gezien van de nieuwe show van Adem?
1: Ja, een prillend try-out. En dat was zeer veelbelovend, ja.
0: Oké, voilà. Dus William Boeva heeft ook een nieuwe comedy show, Drift. Die gaat eind november in première in de Arenberg in Antwerpen. Hij komt vanavond op bezoek bij Vincent Live. Jens, jij vertrekt hier met jouw vaste chauffeur.
1: Mm-hmm.
0: Lucas, daarnet al verteld dat jullie soms extra kleren meenamen vroeger voor onvoorziene uitstapjes.
1: Ja.
0: Wat brengt de dag nu?
1: We gaan richting het zuiden. Er is nog geen concreet plan, maar ik stuur morgen of overmorgen een kaartje.
2: Ik verwacht nu wel echt een kaartje dan, hè?
1: Ja, oké, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja. Oké.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Misschien is het plan nu wel echt het zuiden geworden. Omdat jullie nu gaan denken, ah wel, ja, let's go. We gaan een kaartje uit het zuiden gaan versturen.
1: Voor hetzelfde had kreeg je een kaartje uit Lille. Want technisch gezien is dat ook van hieruit het zuiden. Hè. Dus het kan echt alle kanten uit.
2: Ja.
0: Maar Lille is tof, hè.
1: Lille is heel geestig.
0: Ah wel. Voilà. Oké, okay. Jens, dankjewel. Maak er een fantastische dag van in Lille.
1: Doedels.
0: Yo.
4: Dit is deze week de Q Topschijf.
5: Suzanne en Freek.
6: Hey, hallo. Suzanne en Freek hier.
5: Pijnstiller.
4: Wij zijn deze week de Q Topschijf op

0: Ah, zo mooi. Pijnstiller, onze Q-topschijf, Suzanne en Freek. Goedemorgen.
1: Maarten en Dorothee.
0: Kalibreren, kalibreren, wie zijn best doet zal het leren. Wat is dat, kalibreren? Tim uit Tildonk zal het ons leren. Daar zijn we zeker van, dus ja. Hij gaat proberen om zijn loon te verdubbelen in 60 seconden. Hij doet dat rond 9:30. Deze gure herfstochtend. Toch op veel plaatsen is het frisser en regent het. Wat is dan de ideale foute hit aan het begin van het foute uur? Are you thinking what I'm thinking? Ja. Hey. Drago staat niet tegen de ozo, daar hebben we met z'n allen heel veel zin in.
2: Als je vandaag jarig bent, proficiat. Je deelt je verjaardag met acteur Matt Damon, die nu natuurlijk schittert als de Griekse held Odysseus in The Odyssey.
0: Oh, moeten we het zo zeggen, Odysseus? Ik zou gewoon Odysseus zeggen.
2: Maar jij hebt de film nog niet gezien, hè?
0: Nee, natuurlijk.
2: Ja, ik heb hem deze zomer gezien, en dus in het Engels zeggen ze dan wel Odysseus. Okay. Ik hoop niet dat ik het juist zeg, hè, want ik ben nu ook absoluut geen filmkenner.
0: En ja, er is nog iemand jarig, hè? Peter Jean Hernandez. Peter Jean Hernandez. Artiestennaam Bruno Mars wordt 41. Je hoort hem nu met die classic Treasure in de ochtend van...

0: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
1: Een hele goede morgen. Bijna 9 uur. Delphine heeft het nieuws.
2: Goedemorgen. In Gent start het assiseproces over kleuter Dien. De jongen van 4 werd 4 jaar geleden dood teruggevonden in Zeeland. Blijft onduidelijk wat er precies gebeurd is nadat hij ontvoerd werd en voordat hij werd gedood door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Je hoort zijn advocaat.
3: Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht. En vandaar zeggen we ook zeg, met een heel bang hartje naar dit verhaal. Wij kunnen enkel maar meewerken en serie meewerken aan dit verhaal om het proces zo op een logische en normale manier te laten verlopen.
2: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel voor ontvoering. Al maar meer bouwfirma's rekenen een dieseltoeslag aan. Ze rekenen de hoge prijzen door bovenop hun verplaatsingsvergoedingen, dat schrijft HLN. Maar je hoeft zo'n toeslag niet altijd te betalen, zegt consumentenexperte Safia Yashou.
4: Je moet op voorhand weten dat zo'n toeslag bestaat en hoe en wanneer de prijs kan veranderen. Krijg je toch een toeslag die niet vooraf was afgesproken, betaal dan het deel van de factuur waarover geen discussie bestaat.
2: En betwist de rest. En op het tennistoernooi in Peking staat Elise Mertens in de halve finale van het dubbelspel. Samen met haar Russische dubbelpartner won ze makkelijk van een Nederlands-Australisch duo met 6-2 en 6-1. In het enkelspel kon Mertens gisteren nog stunten. Daar staat ze in de kwartfinales doordat ze de Poolse Iga Swiatek versloeg. Zowel buien als zonnige periode vandaag. Wel fris, 15 graden. Morgen ook 15 graden, vooral 's avonds kans op regen dan. En dit weekend ook af en toe een bui bij 16 graden.
5: En 6 files op onze snelweg waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen, E313 tussen Massenover en Antwerpen-Oost. Een half uur extra rekenen. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord ook een half uur erbij tellen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 20 minuten erbij tellen. Op de Brusselse binnenring gaat het traag tussen Expo en Machelen een half uur extra. E411 vanaf Hoeilaart moet je 25 minuten extra rekenen. Daar is een ongeval gebeurd. En dan nog richting de kust E40 tussen Erpenmeren en Sint-Nijs. Westrum. Ook een ongeval gebeurt daar en 23 minuten moet je daardoor extra rekenen.
1: We hadden het beloofd. Ideaal voor de herfst. Ozone, Dragostea, Dinte. Welkom in het Foute Uur.

0: Foute Uur met Bon Jovi. Goedemorgen. Er was eens, in de zomer van 2009, een dag waarop de wereld even helemaal stil stond. Op 25 juni stierf Michael Jackson, de King of Pop. En wat doen mensen als een koning sterft? Zij halen zijn liedjes weer boven. In Groot-Brittannië ook bijvoorbeeld. Iedereen kocht massaal zijn oude schijven. De hitlijsten stonden vol met liedjes van Michael Jackson. 4 dagen later, midden in die gekte toch wel, kwam er een nieuw nummer uit. Van 3 Duitsers. En dan denk je, Dorothee...
1: Niet de beste timing?
0: Zeer slechte timing. Slechtste timing ooit, zou je best wel kunnen zeggen. Maar toen werd het zondag 5 juli, de dag van de nieuwe hitlijst. In de top 40 in de UK, 13 liedjes van Michael Jackson. Op nummer 2, Man in the Mirror. Maar op nummer 1 stond geen overleden koning. Nee, nee, daar stonden die 3 Duitsers. 2 producers en 1 zangeres. De groep die Michael Jackson toen van de troon hield, dat was... Cascara.
1: Ma.
0: Ja, hier zijn ze met die ene hit in het Foute Uur. Evacuate the Dead.

0: Verdubbel je loon in 60 seconden.
1: Ja! Alle tien, yes!
0: Zometeen bij Maarten en Dorothee. Q-Music.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
1: Snoeien.
2: Blazen.
1: Maaien.
2: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
3: Stiel. Sterk werk.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
5: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel op onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Hoogstraten aardbeien.
11: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
10: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
12: Ego Keukens.
10: Open deze zondag.
13: Code Yellow!
14: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
14: Info op telenet.be.
15: En wel, ik ga eens gaan kijken.
16: Goedemorgen, 9:30 en 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Wommelgem moet je 30 minuten extra rekenen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten extra.
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
17: En daarvoor gaan we naar Tim uit Tildonk. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
17: Hallo. Maar Tildonk, dat is toch niet in Nederland, of wel?
18: Nee, dat is in Leuven, dicht tegen Leuven.
17: Dicht tegen Leuven.
18: Maar ik zit nu voor mijn werk in Nederland.
17: Ah ja, het is niet op vakantie. Het is echt gewoon chill.
18: Nee, ik moet werken.
17: Ja, het is net niet chill dus eigenlijk.
16: Oei, maar ja, wacht. Maar heb je dan collega's om een beetje te helpen bij het spelletje?
18: Nee, ik zit voor mijn pc met WhatsApp open dus.
17: Oké, en wat doe je van werk?
18: Ik ben calibration specialist.
17: En wat moet
18: ik zorg ervoor dat pipetten...
17: Ja, zeg maar. Sorry.
18: Ik zorg ervoor dat pipetten en balansen in labo's exact en correct werken eigenlijk.
17: Ja, die moeten wel heel exact zijn natuurlijk. Hè? Dus nu ben je daar ook in een Nederlands labo van alles aan het kalibreren?
18: Ik moet subiet naar Leerdammer gaan, kaasfabriek.
17: Ah ja, en wat moeten zij dan allemaal meten dan in die kaasfabriek?
18: Ja, ook de pipetten en balansen.
17: Ja. Ja, dat zijn jobs natuurlijk. Het moet gebeuren, hè. Superbelangrijk. Tim, hoeveel verdien je daar elke maand netto mee?
18: 3126,15 euro.
17: Oké, en zie je het zitten zonder collega's?
18: Nee, ik heb heel veel stress, maar ja, we zullen ons best doen. Hè.
16: Tim, het is natuurlijk een mooi netto loon. Als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij dat maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag die je krijgt. En op het einde een tweede en laatste keer. En bij een fout antwoord, dan is het afgelopen.
18: Okay.
16: Ja, je bent er dus niet per se heel klaar voor en je bent zenuwachtig, maar dat zal toch moeten, denk ik.
17: Ja.
16: We zijn nu op dit punt.
18: Ook,
17: nooit leuk hè, als iets begint, maar het zal toch moeten. Maar ja,
18: het
17: zal toch
18: dat is waar.
16: Het kan alleen maar verrassend goed uitdraaien dan.
17: Dat is waar.
18: Ja. Voilà, dat is waar.
17: Oké, Tim, ik tel af. Dat is goed. 3, 2, 1, go.
16: Wat eet tekenfilmfiguur Popeye om snel sterk te worden?
18: Spinazie.
16: Hoeveel officiële landstalen heeft België?
18: Pas.
16: Van welk duo is de Q-topschijf van deze week pijnstiller?
18: Pas.
16: Wat is de nationaliteit van voormalig tennisser Roger Federer?
18: Pas.
16: Wat is het woord voor mosselen in het Frans?
18: Moule.
16: Welk acteur speelt de Terminator in de gelijknamige film?
18: Pas.
16: Welk weekdier werd gisteren verkozen tot vis van het jaar?
18: Pas.
16: Uit welk land komt de papiervouwkunst origami oorspronkelijk?
18: Japan.
16: Welke planeet wordt ook de rode planeet genoemd?
18: Pas.
16: Met welke twee cijfers beginnen gsm-nummers in België?
18: 32.
5: Ja.
16: Hoeveel officiële landstalen heeft België?
18: 3.
17: Die 32 was moeilijk. We gingen eigenlijk van 04. Maar ik snap, ja, gsm-nummers België beginnen met 32.
16: Ja, dat gaan we nu niet fout rekenen, want dat klopt inderdaad ook. Ja. Maar die 3 landstalen klopt, maar het was wel buiten de tijd, helaas. Ja.
17: Ja. Maar, ik heb hier al een theorie, hè. Ik denk dat jij heel veel wist, maar niet durfde zeggen.
18: Ja, ik wou zeker zijn daarmee.
17: Ja, voilà.
18: Maar ja, ik heb het geprobeerd.
16: Exact, ja.
17: Maar mijn opa, die kapte vroeger in een steen, want dat was een steenkapper. De enige zekerheid is dat er niets zeker is.
18: Dat klopt.
17: Zo zit ik dan als klein manneke aan te kijken, dacht ik, ja, wat bedoelt het daarmee? En was ik daarover aan het denken.
18: Ja, dat is stom. Ja.
16: Maar het is niet stom, nee. Q-top schrijft pijnstiller. Die is van Suzanne en Freek. Roger Federer is een Zwitser. Arnold Schwarzenegger, die speelt de Terminator.
17: Wist je ook, hè?
16: De zeekat is de vis van het jaar. En Mars wordt ook de rode planeet genoemd.
17: Ja.
16: Voilà. Dus je kan de stress eruit laten, Tim. Het is voorbij en je hebt toch €40 gewonnen voor 4 juiste antwoorden binnen de tijd.
17: Voilà.
18: Ja, dat is goed.
17: Dankjewel om mee te spelen. Salut, hè.
18: Bedankt, hè. Salut.

0: Zo is het op enkele seconden na 9:50 op deze donderdag 8 oktober. We gaan terug naar de zomer van 2015. Ergens op een Amerikaanse luchthaven stopten de veiligheidscontroles plots met werken. Niemand geraakte nog vooruit of achteruit. Alles stropte op. Gemor bij de passagiers. Hier en daar werd er gescholden. Veel frustraties van gehaaste mensen. En die chaos had één oorzaak. De oorzaak was... Alle veiligheidsagenten wilden op de foto met Omi. Ja, stond toen voor de tweede week op één met deze iconische song in Amerika.
1: Maar daar hebben ze nog niet gezien wat er gebeurt als Maarten van Quali plots door de veiligheidscontrole moet.
0: Is goed. Cheerleader in het foute uur.

0: Q-Fouten Radio. Op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Hallo, ik ben Angèle.
3: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
2: Bisous.
4: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het topste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.
5: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
6: Ook in mij?
5: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
7: Achter jou staat Xerius.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
9: Chelsea, Lensie, kom en eten!
8: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
11: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
13: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Delphine.
14: Goedemorgen. Er zijn 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat zegt Natuurfonds WWF. Maar het ziet ook positieve signalen.
15: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad.
14: Daarvoor werden bijvoorbeeld de leefgebieden verbonden, zodat pakweg tijgers meer andere tijgers ontmoeten. Het assiseproces over kleuter Dien is begonnen. De jongen van 4 werd 4 jaar geleden dood teruggevonden nadat hij werd ontvoerd en gedood door Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Zij hoopt te horen wat er juist is gebeurd, zegt haar advocaat Chef Vermassen.
16: Het is pijnlijk, hè? Die kijkt dan naar uit met angst en met zenuwen. Maar ja, dat is ook normaal. Voor haar zijn dat belangrijke dagen. Zij wil weten wat er met haar kind gebeurd is. En we weten het nog niet.
14: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel en zijn ex-vriendin staat ook terecht. Zij riskeert 20 jaar. En op het tennistoernooi in Peking staat Elise Mertens in de halve finale van het dubbelspel. Met haar Russische dubbelpartner won ze makkelijk van een Nederlands-Australisch duo met 6-2 en 6-1. In het enkelspel staat Mertens in de kwartfinale. Ze won gisteren van de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 9 van de wereld. Zowel buien als zonnige periode vandaag, 15 graden. Morgen ook 15 graden, dan is er vooral 's avonds kans op regen. En dit weekend ook af en toe een bui bij 16 graden.
13: En op dit moment staan er 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen. Op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost moet je 20 minuten bijtellen. Ook op de E17 vertraag je vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West 9 minuten daar. A12 tussen Aartselaar en het knooppunt Kleidalaan Kontigse Steenweg 6 minuten extra. Je vertraagt ook op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 13 minuten. Antwerpse ring dan nog richting Nederland 10 minuten bij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Ai, ai, ai, ai, ai.
17: Music. Matthias van den Bulk.
13: Als ik naar buiten kijk, kunnen we er helaas niet meer omheen. De herfst is echt begonnen. Ja, het moest er een keer van komen.

Take Me Back naar de zomer, als dat kon. Als dat ook jouw gedachte is, weet, we zijn sowieso met twee. Ik ben echt een zomerkind. Maar er zijn ook sowieso fans van de herfst. Kan niet anders. Maar ik vraag me dan zo af, kan je ooit echt klaar zijn voor regen, wind en donkere dagen? Nee, toch? Gelukkig zijn er heel veel leuke dingen om naar uit te kijken in het najaar. De feestdagen, kerstmis, nieuwjaar vieren. Q-highlights in Mechelen binnenkort ook. Halloween, gezellige fondueavondjes, gezellig naar een filmpje kijken. Als ik er nu zo over begin na te denken en over begin te fantaseren, dan valt die herfst eigenlijk wel mee. Dus misschien overdrijf ik licht. Enfin goed, het is 10:10 op je donderdag 8 oktober. We gaan er eens invliegen met Deep Blue Something.

0: Waren we maar allemaal een beetje meer zoals Linda uit Heist op den Berg? Zij is een echte positivo. Ze stuurt: de herfst is zo erg nog niet, Matthias. Elk jaargetij kent zowel zijn eigen schoonheid. Dat is goed gezegd, Linda. Sowieso. Martin Garrix passeerde gisteren via de hoofduitgang, via de grote poort van Repeat of Niet, want zijn nieuwe single scoorde 10 op 10. This Dream of You ga je dus sowieso binnenkort horen op Q. Betekent wel dat we zo meteen moeten plaatsmaken voor een nieuwe song waarover jij dus je ongezouten mening mag geven zo meteen.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Mannekes! Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
3: Wat blieft?
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf? Oh, je weet het al.
3: Ja.
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
3: Schilderen natuurlijk.
2: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
4: Nee, zeker niet.
5: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig.

0: Je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
6: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
7: En nu nog meer.
6: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
9: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
8: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
9: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
8: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Ramen, deuren, veranda's?
12: Reinaars Aluminium.
13: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Maar dat concert werd verplaatst naar 24 mei volgend jaar. Loreen, omdat ze blijkbaar naar eigen zeggen, wil dat de show de volle energie heeft en de ziel die de fans verdienen. Ja. Repeat. Of niet? Kan ik inkomen? Ze houdt niet van halve werken, ons Loreen. Ray Dalton, dat is een Amerikaanse zanger en je kent hem sowieso. Een paar serieuze hits gescoord, bij ons ook. Why don't we call it out? Sing it back to me now. Maar zijn bekendste hit is waarschijnlijk die met Macklemore. En nu heeft Ray Dalton dus een nieuwe song uit. En we gooien die meteen voor de leeuwen van ons Q-publiek. Dus gooi de Q-app open. Stuur je mening en zet er ook even bij repeat of niet. Dat is gemakkelijk voor het overzicht te bewaren. Repeat of niet, nu voor Go That High.

De nieuwe single van Ray Dalton en Go That High. Repeat of niet. Maar haalt hij ook hoge pieken bij Q Music? Dat is de vraag. In het niet-kamp vandaag. Andy uit Ledegem. Zijn vorige nummers waren een pak beter, Matthias. Ook Geert uit Laarne is niet echt fan. Hij vindt het maar saai. In het repeat-kamp zitten er wel duidelijk meer mensen. Jolien uit Lievegem heeft een repeat gestuurd. Ook Hans uit Maasmechelen is grote fan. Cathy uit Roeselare zegt het is een beetje country. Het is een beetje leuk, dus een repeat voor haar. Frankie uit Kildrecht heeft ook een hele grote repeat gestuurd. En als ik ze samen tel, dan zijn er duidelijk meer repeats dan niet. Dus het nummer gaat door naar Vincent Live. Je hoort Ray Dalton straks terug aan het einde van je werkdag. Ondertussen is het 10:30 en er zijn 8 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 12 minuten bijtellen. Ook op de A12 vertraag je 8 minuten vanaf Aartselaar tot Kleidalaan. E17 vanaf Kruijbeke tot Antwerpen-West, 5 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 12 minuten extra. Ook richting Nederland, 12 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse ring vertraag je op de buitenring, tussen Groot-Bijgaarde en Dilbeek, 10 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, 5. Ook op de binnenring nog een file tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo, 5 minuten extra. Maar op alle andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.

Er is wat verwarring over Miley, haar optredens de komende periode. En het komende half jaar, zeg maar. Het kan ook gewoon aan mij liggen. We gaan het er zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we echt de romantische tour op. Want de herfst, dat is ook lekker dicht tegen elkaar kruipen en knuffelen en zo.

0: land met nog...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaerts Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, veranda's? Reinaerts
10: Aluminium. Vind je vakman op reinaerts.be.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordeel.
14: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
15: Krevel, leef beter.
16: Hoe mag die steek gebakken zijn?
17: Gebakken, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè?
16: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
17: Bleu.
18: De Mistje Dutchess van Connections.
19: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
18: Tjuh, dat heb ik gemist. Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.

Ik was begin deze week even compleet in de war. Miley postte beelden op haar Instagram en ze zette erbij bowl rehearsals. Repetities in de bowl. En ik dacht, oh my god, Miley gaat de Super Bowl doen. Ja, je weet wel, het grootste sportevenement in Amerika, American Football. Tijdens de rust van die finale is er altijd een halftime show. Met een artiest of met een paar artiesten die komen optreden. Dus ik dacht meteen, oh my god, Miley, die heeft nu iets gezegd dat ze eigenlijk nog niet had mogen zeggen. Maar dan dacht ik ook, ah ja, wacht, in Hollywood is er ook een bowl. Ja. De Hollywood Bowl natuurlijk. Waar ze binnenkort optreedt, onder andere op 18 oktober. Laura uit Genk, die staat daar op de Q-guestlist dankzij Vincent Live. Een droom die uitkomt. Dit is Ed Sheeran.

is donderdag 8 oktober. Als jij vandaag jarig bent, dan vier je dat met de King of Soul. Of misschien beter de Prince of Soul. Want hij is eigenlijk nog niet zo oud. Het is eerder een knappe prins. Je hoort hem zo meteen na het nieuws van 11. Eerst Coldplay en Talk.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over je verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, één keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
3: Oké, 5% korting.
2: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
3: 2 meubels, 10%.
2: Oh, zeg, en dat bed?
3: 3 meubels, 15% korting.
2: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
3: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
2: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
3: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
2: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
3: Mores in Hulst, verrassend veel woon- en droomplezier.
4: 1 over 11, Delphine is er met nieuws.
5: Een goeiemorgen. Veel meer Belgen zijn verslaafd aan crack. Dat is een vorm van cocaïne, drugs die je kan roken. Vorig jaar werden er zeker 2000 Belgen voor behandeld, dubbel zoveel als 10 jaar geleden, dat schrijft de Standaard. Crack is dan ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
6: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt, een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten, waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken, met alle gevaren van dien van overdosis.
5: Volgens binnenlandminister Bernard Quintin zit de extreem linkse antifascistische groep Antifa achter het studentenprotest in Luik. Dat heeft hij vanochtend gezegd op een persconferentie. Gisteren liep dat protest helemaal uit de hand. Winkels werden vernield, bushokjes in brand gestoken. Er zijn uiteindelijk 87 mensen opgepakt. Quintin kondigde ook extra versterking aan bij de politie. En er zijn 3/4 minder wilde dieren op dit moment dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant en de keizerspinguïn op Antarctica met uitsterven bedreigd. Dat zegt Wereldnatuurfonds WWF, maar dat ziet ook wel positieve signalen.
7: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad.
5: Zowel buien als zonnige periode vandaag. Het is wel fris, 15 graden maar. Morgen ook 15 graden, vooral 's avonds kans op regen. En dit weekend opnieuw af en toe een bui bij 16 graden.
4: Op dit moment staan er 6 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de langste is een pittige. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem moet je op dit moment 54 minuten bijtellen. Ook op de A12 vertraag je vanaf Aartselaar 6 minuten. En op de E34 tussen Oelegem en Ranst een kleine file van 5 minuten. Brusselse buitenring dan tussen Grootbijgaarde en Dilbeek 10 minuten extra. Tussen Stroombeek-Bever en Jette is er een ongeval gebeurd. Reken daar op 8 minuten extra. Ook op de Antwerpse ring nog een file richting Nederland. Tussen Sint-Anne-Linkeroever en Antwerpen-West 9 minuten bij. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
8: Music. Matthias van den Bulgen.
4: Zometeen je jarige Job. Eerst de man die weer verkozen werd tot beste DJ ter wereld, David Guetta.

0: Zij is vandaag 41. Proficiat Bruno, mocht je aan het luisteren zijn.
1: 30 jaar Milk Inc.
0: Ook Milk Inc. is jarig, het volledige jaar zeg maar, want ze bestaan 30 jaar. En daarom heeft QDJ Emma Salden er een podcast over gemaakt. Met Linda onder andere, met Reggie uiteraard ook. Het gaat over de start van Milk Inc. Over de keuze van zangeres en de aanpassingen die er gebeurd zijn qua zangeres de afgelopen jaren. Ook over de pauze natuurlijk van Linda. Toen ze haar dochtertje verloor, moest er even een pauzeknop ingedrukt worden. En daar praten ze heel open over, zowel Reggie als Linda.
2: Ik heb altijd toch de pak 3-4 grote sets van Milk blijven spelen. Hè?
3: Ja.
2: Olivia heeft die dan lang gezongen en dan is de keer een magister in de Walk on Water deed. En zo echt om dat doelbewust wel... Dat zat wel in mijn kop van
3: plakken. Ja,
2: dus die gaat weer terugkomen. En dan hou ik mijn catalogus toch levend. En dat was wel. En plus dan kreeg je dat zo. Dat wakkerde ook het blik een beetje aan. Van, oh, dat was kijken. Maar we missen toch Linda zo.
0: Ja, Linda werd zwaar gemist uiteraard. Maar ondertussen is ze er terug bij. Dankzij de comeback. En we kunnen nu zeggen, op naar de volgende 30 jaar. Het zal wel zijn, toch? 30 jaar Milk Inc. kan je nu beluisteren in de Q-app en het is echt waar een joyride.

0: weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
2: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
2: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
7: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Hey, die van ons die lust en alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione, 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icipariXL.be of bij je icipariXL.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippen chipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
14: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
15: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
16: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
17: Nee? Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
15: Ja. Ah, wel, probeert in deze eens?
16: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
15: En?
16: Goeie akoestiek, verkocht.
17: Mogen ze Shaki vergeten?
18: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis.
19: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens.

0: Martin Garrix samen met Dean Lewis. Deze Q-hit is al 7 jaar oud, zeg. Ongelooflijk. Deze is sowieso een pakje verser.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En ook helemaal Belgisch. Laura Tesoro en Hyde Park.

Als je op dit moment omringd bent door 10 collega's, moet je eens goed rond je kijken. En beseffen dat 1 van die 10 personen gsm't op de fiets. Ja, dat staat vandaag in de krant. 1 op de 10 fietsers die leest al rijdend berichten op zijn gsm. En bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Vind ik wel zot, want

zo op zo'n step gaat dat toch helemaal niet. Dan heb ik sowieso mijn twee handen nodig. Op een fiets zou ik nu nog met één hand kunnen rijden, maar bij een step zou ik sowieso op de grond liggen. Enfin goed, weet vooral ook dat vandaag en morgen de politie overal extra gaat controleren op gsm-gebruik achter het stuur. Zowel op de fiets, op de e-step, als in de auto en misschien ook wel op een skateboard.

Ik heb het voor de zekerheid nog eens opgezocht. Je mag inderdaad geen gsm gebruiken terwijl je op een skateboard staat of rijdt. Vooral duidelijkheid in het verkeer natuurlijk. Ja. Super logisch, maar ja, ik dacht, ik ga toch nog eens voor de zekerheid opzoeken. Ondertussen is het 11:01. Goedemorgen. Er zijn 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En de stevigste die staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Wommelgem moet je op dit moment 1:23 bijtellen. Daar blijf je dus beter weg. Op de E34 vertraag je ook tussen Oelegem en Ranst 22 minuten daar. Ook vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever een file van 13 minuten. En op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West een kwartier extra. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 22 minuten bij. Tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel 9. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Uitkijken. Ook op de Brusselse buitenring vertraag je tussen Groot-Bijgaarde en Deelbeek 8 minuten. En tussen Stroombeek-Beveren en Jette 7. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.

Ik kreeg plots heel veel berichtjes via de Q-app. Dat is vaak omdat je iets kan winnen bij Q. Of als je iets verkeerd gezegd hebt. In dit geval is het de tweede. Het was niet

0: 6 of 7 november. Het is maar eens vragen.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
2: Win 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Dat is Imo!
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus. Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
10: Oei, wat is er?
7: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
10: Oei.
7: Ja, wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
13: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
15: Panzers voor life!
14: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.

0: wel serieus hoor. Philippe uit Aalst die zegt nog via de Q-app: als je betrapt wordt, al bellend op de fiets, dan kan je je rijbewijs zelf voor 2 weken verliezen. Mo, dat wist ik niet. Oké, ja. Dus zeker niet doen, hè.
1: Q-Music. Q-Music Highlights.
0: Op 5, 6 en 7 november is het allemaal te doen in Mechelen. Voor onze verjaardag, 25 jaar Q-Music. Stien uit Gent, die gaat er sowieso bij zijn, stuurt ze. Ah, Stien, dat is interessant, dan kunnen we carpoolen vanuit Gent. Dan heb ik ook een bob voor een terugkeren. Altijd interessant. Angelique uit Vilvoorde, die wil ook heel graag komen naar Q-Music Highlights. Maar zij laat het nog wat afhangen van het weer. Ja, pas op, ik ben ook zo, Angelique. Ja, als het regent buiten, dan blijf ik vaak binnen. En Sarah uit Sint-Katelijne-Waver is erbij op donderdag 5 november door regen en wind. Een paraplu kan wonderen doen of een regenjekker mocht het regenen. Maar wie weet wordt het zonnig. Dus we zien je sowieso daar, beste Sarah. Ja, we gaan het vieren uiteraard. 25 jaar Q met alle Q-DJ's. En uiteraard ook met de grootste hit uit 25 jaar Q-music. Maar weet, wij draaien uiteraard ook muziek van voor onze geboorte. Van voor 2001. Dat zijn van die goede classics die de tand destijds hebben doorstaan. En dit is daar een goed voorbeeldje van. 1993, Culture Beat en Mr. Vain.

De mooiste, maar wel eentje met een gebroken hart. Damiano David en Born with a Broken Heart. Ja, toch ook wel een gebroken hart vandaag bij Glenn uit Antwerpen en zijn collega's. Want hij stuurt, we nemen vandaag afscheid van een zeer geliefde collega. Haar naam is Jessie. Ze verlaat de firma om elders te gaan werken. En hij wilde graag even die vermelding doen op de radio vandaag. Is dat met deze gebeurd, Glenn? We wensen Jessie heel veel succes op haar nieuw werk. Het is nooit leuk als er een collega vertrekt. Maar geef haar nog een mooie laatste dag daar.

0: Mirjam uit Stenokkerzeel is fan, zeker van één van deze bands.
1: Matthias, daar is weer de meest sexy man van heel de wereld op de radio. Ruben Blok, fantastisch, hè?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Mirjam, Ruben Blok van Triggerfinger. Ja. Smaken verschillen natuurlijk, maar goede muziek sowieso.
2: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
7: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
8: Dag gelukkig.
7: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
8: Ja, dat lukt niet.
7: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: 12 uur, goedemiddag, Delphine heeft nieuws.
10: Goedemiddag. In Luik komen opnieuw honderden scholieren samen. Ze trekken van de Unif in Luik naar het station. Een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het onderwijs die al een week bezig zijn. Gisteren resulteerden die rellen opnieuw in brand en vernielingen. Collega Demi van den Ede is voor ons in Luik.
11: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
10: Er geldt een samenscholingsverbod in Luik voor meer dan 3 mensen, maar niet voor deze demonstratie, omdat de betogers toestemming kregen voor dit protest. In het oosten van Oekraïne zijn nu al 30 mensen omgekomen bij een Russische aanval met een bom. Die viel op 2 bussen in dezelfde straat. 13 andere mensen zijn gewond geraakt. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelen in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij zijn in totaal 28 mensen om het leven gekomen. En binnenkort staan er geen historische figuren meer op de bankbiljetten in Groot-Brittannië. Dus geen Winston Churchill of Jane Austen meer. Wel de Europese egel, de kerkuil, de papegaaiduiker en de aardhommel. De Britten kozen vorig jaar om Britse fauna en flora op hun geld te zien. Op de achterkant dan, want op de voorkant staat wel nog altijd koning Charles. Vanmiddag blijft het wisselvallig bij 15 graden. Morgen ook 15 graden, vooral 's avonds is er kans op regen. En dit weekend af en toe een bui bij 16 graden.
0: Alright. Ondertussen staan er 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West moet je 40 minuten bijtellen. Ook op de E313 vertraag je tussen Herentals-West en Randst 25 minuten. Vanaf Randst tot Antwerpen-Oost 5. Ook op de E34 tussen Melzele en Sint-Annelijke-Oever 17 minuten extra. En tussen Zoersel en Oelegem 7 minuten. Dan gaan we naar de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Annelijke-Oever en Antwerpen-West 23 minuten bij. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5 minuten.
12: Music. Matthias van den Bulk.
0: Ah, zo'n goeie van Wendy om jou te wapenen tegen de herfst. Eerst Bibi Rexha en Fadeless.

0: Deze had je nodig. One D. That's what makes you beautiful. En over schoonheid gesproken. Ik ga een paar berichtjes citeren uit onze Q-app. Laura uit de Senderlo. Ze doen het iedere keer opnieuw. Kippenvel over mijn hele lijf. Joël uit Antwerpen. Een tekst die binnenkomt. Hopelijk kunnen ze nog lang veel mooie liedjes schrijven samen. En Sylvie uit Roeselare. Ik kan hier echt de hele dag naar luisteren. Je weet waarschijnlijk over welk nummer ik het heb, hè? Ja, eentje die we deze week massa's in de spotlight zetten.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Suzanne en Freek.
3: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
2: Pijnstiller.
1: Wij zijn deze week de Q Topschijf op

0: vrouw die zorgde voor een van de beelden van afgelopen zomer. Zo al die dolfijnen op Pukkelpop. Ja, al die mensen die in de lucht werden gestoken. Dat vond ik goed.
1: Ja, heel goed.
0: De Zweedse Zara Larsson. Zo meteen van La Suède naar La France, want La Tribu de Dana staat klaar.
2: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
5: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: NMBS! Yes!
7: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Hoogstraten aardbeien.
10: Hoogstraten.
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
12: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
11: Snoeien.
13: Blazen.
11: Maaien.
13: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
14: Ramen, deuren, verandas.
15: Leijnaars Aluminium.
16: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op

je leest graag en je bent ook een fan van Dua Lipa, dan kan je nu nog op haar Instagram 5 boeken zien die ze aanraadt op haar stories. Ja, in haar boekclub, want Dua Lipa leest heel graag. Ikzelf niet per se. Maar jij misschien wel. Dus wie weet komt dat wel nog van pas als je binnenkort een nieuw boek wil lezen. Dit is Dua Lipa met Elton John. It's

gaat wel moeten snel zijn. Want stories op Instagram die staan er maar 24 uur op natuurlijk. En ik zag dat de stories van Dua Lipa al 22 uur erop staan. Dus als je haar boekentips wil zien, dan moet je dus rappen. Ondertussen is het 12:30 en er zijn 9 plaatsen op de Vlaamse snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 18 minuten bijtellen. En ook vanaf Herentals-West al 10 minuten extra. Dus pakt een half uur in totaal daar. Ook op de E19 vertraag je tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. 10 minuten. E17 vanaf Haasdonk 9 minuten bij. Antwerpse ring dan richting Nederland. Tussen Sint-Annelijker-Oever en Antwerpen-West 9 minuten extra. Richting Gent 5 minuten vanaf Antwerpen-Noord tot Merksem. Ook op de Brusselse buitenring vertraag je vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem 6 minuten daar. Ook op de binnenring een kleine file tussen Groot-Bijgaarde en Jette 5 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten vertraag je 5 minuten tussen Skaldestraat en Gent-Zeehaven. Op andere plaatsen kan je ook tijd verliezen, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.

toch nog wat zomer op je radio. Take You Higher, Goodwill en Hook and Sling. Guess the song. Raad de hit en krijg een shout-out op de nationale radio. Het is een droom van veel mensen. En misschien komt die droom wel in vervulling. Vandaag zoeken we een Belgische artiest in Guess the Song met een wel heel recent nummer. Wie hoor je hier en met welke hit?

0: Voilà. Dat is een kort stukje, een strofe uit zijn nieuwe hit. De stem herken je sowieso, maar weet je ook met welk nummer? Ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden. Spreek het in via de QR.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Hallo, ik ben Angèle.
4: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
3: Bisous.
5: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
6: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
5: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
7: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
10: Peren.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem.
9: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
11: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
12: Amai, schoon.
11: Ja, ja.
12: En dat past binnen jullie budget?
11: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
12: Slim.
11: Prachtige keuken, hè.
12: Ja.
9: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe korting.

0: Het was een kort stukje uit zijn nieuwste hit. Niels uit Overmere.
1: Tom Model met Don't Let Me Go.
0: Nee. Geen Tom Model. Dat is ook geen Belg. Sashi uit Antwerpen die stuurt Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. Dat is het niet, maar wel de juiste artiest. Emily uit Menen die gaat ons verlossen. Zij wist het wel.
2: Dit was Loving Each Other van Berre.
0: Ja, dat is helemaal juist, Emily. Je bent helemaal niks, maar wel een dikke shout-out. Goed gedaan. En ook een shout-out voor Mimi uit Willebroek en Jarne uit Hulsthout. Zij wisten het ook.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En we gaan hem nu volledig draaien. Onze Berre met Loving Each Other.

William Boeva heeft een nieuwe zaalshow en hij komt daar alles over vertellen straks bij Vincent Live. Eerst Jolien Roets, die jou gaat soigneren met de beste muziek deze namiddag. Ik heb er nog drie voor jou en ik heb vandaag echt waar het beste voor het laatst bewaard. Ja, Black Eyed Peas en JT en een geweldige samenwerking, Sabrina Carpenter, maar eerst The King of Pop.

0: kilo friet aan aardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldieprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
1: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
2: Goedemiddag.
1: In Luik komen opnieuw honderden scholieren samen. Ze houden een mars van de Unif van Luik naar het station. Een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Al een week is er protest. Gisteren zorgde dat opnieuw voor rellen, brand en vernielingen. Collega Demi van den Ede is voor ons in Luik.
3: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
1: In totaal werden deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Door die protesten in Luik vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. De Christelijke en de Socialistische Vakbond plannen een nationale actiedag tegen het federale beleid. Maar door die rellen in Luik vreest Boucher dat het niet rustig zal verlopen.
4: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliseren ces casseurs.
1: Hij vraagt dus om de acties uit te stellen. En onze Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe trainer. De Italiaan Emanuele Zanini die kreeg geen nieuw contract. De Belgische Volleybalfederatie heeft dat bekendgemaakt. Vorige maand behaalden de Red Dragons wel nog de kwartfinales op het EK. Vanmiddag blijft het wisselvallig. 15 graden halen we. Morgen ook, vooral 's avonds regen dan. En dit weekend ook af en toe een bui, dan bij 16 graden.
5: Het is druk op onze snelwegen. 12 files waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost 23 minuten extra. Op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk verlies je 9 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West 8 minuten bij. En op de E19 nog altijd richting Antwerpen tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen Noord 8 minuten extra. Op de Brusselse binnenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe 10 minuten bij. Daar is een ongeval gebeurd. En van Bijgaarde tot Jette verlies je 8 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 10 minuten bij. Valkrellelaan tot Berchem 5. In de richting van Gent komen er tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten bij. En ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6 minuten extra. Dan gaan we richting Brussel op de E40 van Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe 5 minuten extra. En op de ring rond Gent richting Zelzaten van Skaldestraat tot Gent-Zeehaven ook 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Music.
6: Jolien Roets.
5: Niet alleen een angel face, maar ook een engelenstem. We gaan de middag samen in met Oscar en The Wolf. Welkom.

De soundtrack van deze zomer, waarvan we nu toch wel echt afscheid aan het nemen zijn. Hè. Het is gedaan, het is voorbij. De korte broeken die mogen terug in de kast. Het is tijd voor laagjesseizoen. En dat is ook best gezellig. Bye.

0: worden in jouw Q-top 40 deze week. Ze staan er 33 weken in en nu op 38. Philippe uit Aalst stuurt wat? Ik draag nog altijd een korte broek vanochtend op de fiets. Om 5:30 zo naar het werk gefietst. En Pascal, die stuurt korte broek opbergen. Geen sprake van. Ik draag die gewoon het hele jaar. En ja, ik woon in België. Ja, maar in dat geval ga ik wel de zomerschuif toch nog eens opentrekken, hoor.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
12: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
15: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
14: Ontdek nu de Hörmann Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hörmann.be.
16: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
17: Chancey, Lensey, komen eten!
16: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
18: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
19: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
20: Maar alleen nee, mama.
18: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Binnen van Astrid uit Beringen. Die vraagt hoe het filmfestival was. Of het een goede film was, Coward. De openingsfilm gisteren op het Gentse filmfestival. Ja, het was prachtig. Het was mega mooi. Echt een goede film, een heel innemende film. Misschien heb je er al over gelezen hoor. Want het is natuurlijk een oorlogsfilm. Het gaat over de loopgraven in West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar daarnaast, naast de gruwel en de pijn enzovoort, gaat het ook wel echt over vriendschap tussen de soldaten, jonge gasten. En zelfs ook over meer dan vriendschap tussen de soldaten. Want het is ook een liefdesverhaal. En dat is een heel ontroerend liefdesverhaal. Heel ontroerend gebracht ook. Fantastische hoofdrolspelers. Ongezien. Dus ja, Astrid, als je houdt van wat Lucas Dont maakt, dan zou ik hem echt aanraden. De film Coward, gisteren voorgesteld. En ik denk eind oktober te zien in de cinema.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Deze videoclip is ook een film, op zich een kort film van Taylor Swift, Patient Zero.

Ik heb straks trouwens een vraagje voor alle motards die luisteren naar Q-Music. Dus als jij ook met de motto rijdt, blijf even hier. Ik ga straks iets vragen. Maar eerst ga ik eens door de files. Dus als je op de motto zit, dan kan je hier terechtkomen in een file. Er zijn er 12 waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem, 28 minuten bij. Op de E19 tussen Sint-Joppetgoor en Antwerpen-Noord, 10 minuten. En op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, 6. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 13 minuten bij. Van Antwerpen Centrum tot Borgerhout. 10 minuten. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, verlies je ook 10 minuten. Op de Brusselse binnenring, tussen Groot-Bijgaarde en Jette, 7 minuten extra. Op de buitenring, tussen Diegem en Machelen, 6 minuten. En van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem komen er 5 bij. In de richting van Brussel op de E19, tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen, 5 minuten bij. Op de E40, tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe, ook 5. En op de ring rond Gent, tenslotte, in de richting van Oostakker, verlies je tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven, 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.

0: of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
1: Win 20.000 euro shopping. Yeah.
0: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Stralen op Q Music Highlights begint al onderweg. AG verzekert het. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
3: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
4: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
3: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
4: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
3: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
4: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
5: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
6: Vind je niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
7: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
6: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
7: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
6: Huh?
7: Yep, gaat heel lang mee.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
9: Hoera, ze zijn er weer.
10: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
9: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
11: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
12: Oké, 5% korting.
11: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
12: 2 meubels, 10%.
11: Oh, zeg, en dat bed?
12: 3 meubels, 15% korting.
11: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
12: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
11: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
9: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
11: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
9: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
13: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
14: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

Temper City en Self-Aware. Het is donderdag vandaag. En donderdag is wel standaard, nogal een drukke dag op de snelwegen. Vanochtend dan ook wel best wat file gehad, nu nog altijd. Dat heb je daarnet gehoord om 1:30. Het is al de hele dag heel druk. En wat ik dan altijd doe als ik in het verkeer ben, in de file sta, en wat je eigenlijk ook zou moeten doen, dat is een veiligheidsstrook maken. Dus je zoveel mogelijk links houden op de linkerrijstrook en op de andere stroken een beetje rechts, zodat de ambulances, de politie, de hulpdiensten eigenlijk kunnen passeren. Dus ik hoop dat jij dat ook doet. Maar dan kunnen ook de motards makkelijker passeren. Ik denk dan, je neemt de motor door weer en wind, dan verdien je om sneller op je werk te zijn. Dus dat gebeurde vandaag ook een paar keer, dat er dan een motard passeert. En die doen dan altijd iets dat ik niet begrijp. Dus wat die dan doen is, die passeren en dan steken die zo een voetje uit. Allee, of een been, is het voetje, is het been, ik weet niet. Die doen dan zo met hun voet zo even zo naar links of naar rechts, of dat wisselt dan ook af. En ik weet dus niet wat dat wil zeggen. En toen dacht ik, ja maar, er zijn Q-luisteraars die daarop een antwoord kunnen. Ik ga ervan uit dat er mensen zijn die met de motor rijden. Dus is dat goed? Is dat niet goed? Zijn er motards die luisteren? Waarom doen jullie zo een voetje? Voilà. Ik hoop dat dat hier wordt uitgeklaard vanmiddag. Kunnen we weer verder. Ondertussen is staan Jonas Brothers en deze Q-classic.

0: zo leuk. En dus ja, is het heel snel uitgeklaard geraakt. Waarom steken motards zo een voetje uit als ze je voorbij rijden? Sascha uit Boortmeerbeek heeft een voiceberichtje achtergelaten.
1: Hey Jolien, met Sascha hier. Ja, ik ben zelf een biker. Dat wil eigenlijk zeggen, als wij tussen files moeten rijden, of dan auto's opzij gaan, dat wij deftig kunnen passeren. En dat is een hartelijk dank u naar de bestuurder van een auto. Dus als je motto's of ons of mij ziet passeren in de file en je gaat mooi opzij, je hebt ook respect voor de motard, dan steken wij schoon ons voetje uit. En dat wil zeggen, dank u wel, chauffeur, automobilist.
0: Mooi gezegd. Gaal uit Evergem die stuurt ook nog. Het is voor een motorrijder niet altijd mogelijk om de handen van het stuur te halen. Want je moet er een koppeling en een voorrem mee bedienen. Dat is allemaal nieuw voor mij. Ik heb nog nooit met de motto gereden. En daarom is de voet uitsteken veiliger. En voegt er ook nog aan toe, motards die doen ook teken naar elkaar. Normaal gezien twee vingers, wat eigenlijk betekent veilige rit. Ik word hier ingewijd in de wereld van de motards. Dat is heel leuk. Ik ben heel blij dat ik dat nu weet. Dus een oproep, veiligheidsstrookjes maken voor de hulpdiensten, maar dus ook voor onze vrienden, de motards.

0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
4: Tiscamania, media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Paulien. Een goedemiddag. In Luik verloopt de nieuwe protestactie rustig. Honderden jongeren zijn daar opnieuw samengekomen aan de universiteit om te betogen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie houdt zich wel klaar, want gisteren liep het volledig uit de hand. Collega Demi van den Ede.
8: Af en toe halen ze ook iemand uit de straat om ze te fouilleren, om de rugzak te controleren, om te kijken van zitten daar verboden middelen in. Als daar verboden dingen in gevonden worden, dan worden die mensen ook meegenomen met een politiecombi. Dat hebben we nu ook al enkele keren gezien. Dus je ziet echt wel dat de politie hier zeer streng is.
7: Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
9: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
7: De Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Dat heeft het Nobelprijscomité bekendgemaakt. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er heeft trouwens nog nooit een Belg de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maximaal tot 16 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en opnieuw 16 graden.
10: Merci. Ja, het gaat hier over motards. Ik moet er nog even op doorgaan, okay. Als je mij toestaat. Dus het ging over het feit dat motards een voetje uitsteken als ze dus mogen passeren in de file blijven. Maar ik had dat niet goed door. Ik dacht, wat is het helemaal? Nederland had mijn voeten, maar die moeten natuurlijk een stuur vasthouden. Eigenlijk heel erg logisch. Maar ik kom hier van alles te weten. Dus blijkbaar, volgens Jackie uit Neerpelt, gaat de motard op zijn helm tikken als de politie in de buurt is. Zo van gedragen. Dan stuurt Iskara, of Iskara, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken nog, van het komt heel vaak voor dat auto's expres geen plek maken voor motards.
11: Waarom?
10: Dat je dus expres niet aan de kant gaat voor een motard. Er zijn dus mensen die dat doen. Vind ik raar.
11: Dat is onsympathiek.
10: Toch maar een kleintje. En je moet sowieso op de autostrade al veiligheidsstroken maken.
11: Ja, ik leef er ook wel echt voor om dan zo een voetje te krijgen of iemand die zijn vier pinkers opzet of een handje.
10: Dat is leuk.
11: Dus
10: dat...
11: ik doe dat sowieso altijd.
10: Ja, maar al is het maar voor de veiligheidsdiensten. En als de motards ervan mee kunnen profiteren, voilà. En krijgt een voetje, dan heb ik een goede dag. dus voilà, ik word helemaal ingewijd in de wereld van de motards.
11: Allee,
10: dus
11: leuk.
10: Ongemeen interessant. En ik vind dat mensen motards moeten door... Allee, doe nu eens gewoon hoffelijk. Jongens.
11: Ja, dat
10: dankjewel. En dan, ik moest eerst de files nog doen. Ik ging al door met de show, maar we gaan de files nog doen. Merci, Paulien, tot straks. Waar zaten we? 8 files op onze snelwegen, waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 10 minuten extra. Op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, 6 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je 5 minuten. minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 10 minuten extra. Richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, ook 10 minuten bij. Op de Brusselse buitenring, tussen Diegem en Machelen, 7 minuten extra. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem komen er ook nog eens 7 bij. En op de binnenring, tussen Groot-Bijgaarde en Jette, 7 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten, tenzij met de motorbike natuurlijk.
0: Music.
1: Jolien Roets.
10: Het is donderdag, maar toch mag je al plannen maken voor het weekend. Zometeen Teddy Swims naar Swedish House Mafia.

Mr. Know-it-all, maar vooral Mr. Can-do-it-all. Teddy Swims was dat. Dominique uit Lummen stuurt. Mijn vrouw Corine is vandaag jarig. Ze wordt 61. Wil je ze een shout-out geven op de radio? Dat is bij deze gebeurd. Dikke proficiat, Corine. Je deelt je verjaardag met de geweldige Bruno Mars. Dat wil iets zeggen, volgens mij, dat iedereen die verjaart op 8 oktober top is. Mensen die verjaren in juni, die zijn ook top. Deze op 16 juni, ik op 18 juni. Zeg maar iets. Dit is Tupac en Changes bij Q.

0: Duidelijke communicatie van Freya Sky, The Silent Treatment. Zometeen miscommunicatie met Justin Bieber.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en jonagoldappelen, win je thuis.
2: Peren.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem.
1: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op mijn neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Krevel.
14: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
13: Krevel. Leef beter.
15: Oh, zalig, hè?
13: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
15: Oh.
13: Oei.
15: Met een enkel.
13: Schat, ça va?
15: Nee.
13: Wat kun je er nog op staan?
15: Zo'n beetje.
13: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
15: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
13: Ah, dat is in orde dan.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
17: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
17: Voorwaarden op IKEA.be.
19: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter. The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
20: Ramen, deuren, verandas.
21: Leenaars Aluminium.
22: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op

Dat is het moment om alles in de WhatsApp met de vriendinnen te gooien wat de plannen gaan zijn dit weekend. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb nogal een speciaal plan voor het komende weekend, want ik heb hier ooit eens al verteld dat wij thuis een Japanse wc hebben geïnstalleerd. De luxe poezen die we zijn en hebben. En we gaan daarvoor dit weekend een officiële wc-warming party organiseren. Dus waar andere mensen een housewarming doen, doen wij een wc-warming party. Ik heb een paar mensen uitgenodigd zaterdag om dus te komen brunchen en om de wc te komen uittesten. Voilà. Ja, ik heb wat plannetjes hoor. Ik ga een fotoboot installeren, misschien een DJ-set draaien aan het toilet. Ik moet dat allemaal nog bekijken. Maar dat zijn dus mijn plannen dit weekend. Een wc-warming party. I can't wait. Toilet go.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Er komen een paar berichtjes binnen als reactie op mijn idee om een WC-warming party te houden dit weekend. Dat ga ik dus doen. Gert uit Lint vindt het speciaal om als DJ te wachten op de drop in alle betekenissen. En Steven stuurt, laat de mensen bij de fotoboot een gezicht maken alsof ze number 2 aan het doen zijn. We nemen het mee. Maandag hoor je het verslag van hoe het was, de WC-warming party dit weekend. Nu ga ik met jou door de files. We gaan ons beperken tot de files waar je 10 minuten of langer verliest. Dat zijn er 3. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 11 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West verlies je ook 11 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 10 minuten bij. Er zijn nog wel wat plekken waar je meer dan 5 minuten verliest, maar dus niet meer dan 10 minuten. Jolien Roets.

0: Water Under the Bridge. Een iconische hit uit de jaren 90, waar ik een 25 jaar Q-Music ook een persoonlijke highlight meedeel. Die hoor je na Jamie Miller en Baby Doll.
1: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
2: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
1: Ja. Kom een keer kijken.
2: Amai. Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt. Bebad. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de larger-than-life patserfilms.
5: Patsers for life!
4: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real-life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Mannekes!
7: Bompie!
6: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
7: Wat blief?
6: Bij Gamma krijgen we
8: 25% korting op alle verf?
6: Oh, je weet het al.
7: Ja, ja!
6: Oh, en wat gaan we doen dan?
7: Schilderen natuurlijk!
8: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
6: Nee, nee, zeker niet.
9: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
10: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
11: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
10: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
11: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
10: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
12: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
13: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe ver door, lievers?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
15: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
16: Dag, Simo.
13: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
19: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
20: Achter jou staat Xerius.
21: Knaldi.
22: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
23: Wel, je hebt geen gaatjes.
24: Maar?
23: Nee, geen maar.
24: Alsof.
23: Wat blieft?
25: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

En met dit nummer won ik ooit DJ Idol Back Your Music. Het is een ver verleden, maar heel mooie herinneringen aan. Dus een van mijn Q-highlights. Ik ga ze nu niet laten horen. Nee. Ik moet dringend iets anders doen. Dat is de enige reden, hoor. Echt waar. Maar dus naar de 8 artiesten. De artiesten die op dit moment de hitlijsten domineren en meer bepaalt. Jouw lijst, de leukste lijst, de Q-top 40. Die wordt samengesteld op basis van streaming, virale trends, airplay op de radio en jouw liefde in de Q-app door middel van de hartjes die je kan geven. En als je al die cijfers bij elkaar optelt, dan kom je tot een top 3 van deze week.

Animal stijgt twee plekken en claimt zo de zilveren medaille. Maar deze meneer regeert nu al 4 weken over het land der hits. En zijn aangekondigde passage op Rock Werchter zal het misschien wel wat langer laten duren. Jouw nummer 1 is Somber.

Somber and My Body Isn't Ready. Jouw nummer 1 in de Q-top 40, die je kan herbeluisteren via de Q-app op elk moment. En morgen om 1 uur een nieuwe versie en de officiële start van jouw weekend. We hadden daarnet in de show al Show Me Love van Robin. Maar ook vorig jaar werden we verwend met Show Me Love, de Afrobeats Afrohouse versie van Wiz DMC. Die krijg je nog voor het nieuws van 3. Eerst Alcazar.

0: Hallo, ik ben Angèle.
1: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
0: Bisous.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
5: Een goedemiddag. In Gent wordt nog altijd de akte van beschuldiging voorgelezen op het assiseproces rond de kleine Dien. Die was 4 toen hij 4 jaar geleden vermoord werd door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Het is voor de moeder lastig om alle details te horen, zegt collega Farouk Özgenes.
6: Dat is toch wel moeilijk, omdat hier elk detail over wat haar kind heeft meegemaakt uit de doeken wordt gedaan. En ze zit de rij achter mij op de publieksbanken en ik hoor haar geregeld mompelen... Zuchten. Ze heeft het echt wel moeilijk als het over Dien gaat. Maar ze wordt hier toch wel heel goed bijgestaan.
5: Ook de toenmalige vriendin van de kok staat terecht. Zij wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg, niet voor doodslag. In de buurt van Murcia in Spanje zijn 5 fietsers aangereden door een auto. Wellicht bewust, want de bestuurder keerde na de aanrijding terug. Mogelijk om dat nog eens te doen. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 minder erg. De man vluchtte na het incident weg, maar de Spaanse politie kon hem even later toch oppakken. Het gaat om een man van 42 die eerder al veroordeeld was voor doodslag. Hij testte ook positief op drugs. En de Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen, volgens de commissie, voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er is nog maar 1 Belg die ooit de Nobelprijs voor de literatuur won, Maurice Maeterlinck in 1911. De rest van de dag krijgen we opklaringen, maar ook buien bij 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms ook regen bij 15 graden.
4: 10 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, een kwartier extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen daar nog eens 8 minuten bij. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 7 minuten extra. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel, 6. Richting Antwerpen, op de E19, tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord, 7 minuten bij. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen, 7 minuten. Van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem, 7 minuten. En van Strombeek-Bever tot Jette, 6. Op de binnenring rond Brussel verlies je van Strombeek-Bever tot Vilvoorde, 10 minuten. En van Wezenbeek-Oppen tot Tervuren-Wierarme, 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
7: Music. Jolien Roets.
4: Je mag je innerlijke tijger bovenhalen zometeen. En bij wijze van de rip de middagdip is goed meebrullen met Katy Perry na Kygo.

0: Dip, de middagdip, alles eruit dankzij Katy Perry. En nog tot morgen mag je extra veel genieten van deze prachtige nieuwe hit.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Suzanne en Freek.
3: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
2: Pijnstiller.
1: Wij zijn deze week de Q Topschijf.

0: Super Perfect Strangers. Wat een echte cowboy of cowgirl altijd doet, dat hoor je zo meteen.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
0: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen...
5: Chelsea, Lindsay, komen eten!
4: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige netto-prijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
0: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
6: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
6: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be. Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

Anglie neemt ons mee naar Texas. Wij nemen je mee naar Mechelen. Q Music Highlights. Potato, potato. Op 5, 6 en 7 november is dat de plek waar je moet zijn om samen met ons onze verjaardag te vieren. Q Highlights is een gratis lichtfestival door de straten van de stad, door de kruidtuin, op de grote markt. Het wordt echt fenomenaal daar. Als je benieuwd bent wat je mag verwachten of wat je kan verwachten, een preview kan je al krijgen via qmusichighlights.be. En begin ook maar al eens na te denken over jouw absolute hoogtepunt, hè, in 25 jaar Q. We hebben al zoveel herinneringen gemaakt. Maar wat was nu dat topmoment? Elke ochtend in de ochtendshow gaan Maarten en Dorothee er ook eentje highlighten. Een van die hoogtepunten uit die 25 jaar Q. En dat doen ze nog tot aan Q Music Highlights. Misschien is jouw hoogtepunt wel zondag 15 januari 2023. Want toen stond de Italiaanse rockband Måneskin hier in onze Cube. Je hoort de leadzanger zo meteen. Na een hit die zelfs nog 3 jaar ouder is dan Q Music.

Nog voor 4 uur word je verwend met Avril Lavigne, met een man die al 30 jaar aan de muziektop staat. En met Bruno Mars, On My Soul. Zo meteen na de files. Er staan 9 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 17 minuten extra. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 7 minuten bij. Richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 11 minuten extra. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel verlies je er 8. Op de Brusselse buitenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 10 minuten bij. Van Grimbergen tot Jette, 9 minuten. En van Diegem tot de Machelen-Woluwelaan, 5. Op de binnenring, tussen Grimbergen en Machelen, 5 minuten bij. En van Groot-Bijgaarde tot Jette verlies je er ook 5. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Jolien Roets.

0: een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
1: 20.000 euro shopping.
0: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
5: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg, schat.
5: Ja?
6: Die badkamer, daar is lekker geweest.
5: Oei.
6: Met zijn zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
8: Krevel. Leef beter.
9: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
10: Heurman. Zet de puntjes op de O.
9: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
11: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
12: Ego Keukens.
11: Open deze zondag.
13: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
14: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Milk Inc.
1: Als je altijd al hebt afgevraagd hoeveel Reggie en Linda verdienen met een uitverkocht sportpaleis, dan moet je luisteren naar de podcast 30 jaar Milk Inc. Want QDJ Emma Salden heeft hen die vraag ook gesteld. Die podcast kan je nu beluisteren via de Q-app. Het is een trip down memory lane, 30 jaar in de hitmachine die ze zijn natuurlijk, met allemaal herinneringen die worden opgehaald. Echt de moeite om eens te beluisteren. En nu gaan we ons afvragen, samen met Reggie, where did you go summer?

Zometeen Vincent Live met bezoek van William Bouva, die over zijn nieuwe show komt vertellen. En ze gaan ook al even vooruitblikken op kerst. Te vroeg? Het is nooit te vroeg om vooruit te blikken op kerst. Let's have some fun. Vincent Live is er vanaf 4 uur.

0: minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
12: Goedemiddag. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement, nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
13: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
12: De Wever moet normaal volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement, maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Intussen gaat de nationale vakbondsbetoging van morgen tegen de besparingen van onze regeringen gewoon door. Dat melden de christelijke en de socialistische bonden. MR-voorzitter Boucher had opgeroepen om de manifestatie uit te stellen door de studentenprotesten in Wallonië. Boucher vreest voor rellen, maar de vakbonden gaan daar niet op in en beloven dat alles morgen rustig zal verlopen. En een medewerker van de Britse Royal Navy is opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar al, maar hij verschijnt vandaag voor de rechter. De man van 24 zou maandenlang geheime informatie gedeeld hebben met een ander land. Welk, dat is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het wel om Rusland. De rest van de dag opklaringen, maar ook buien bij 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms regen en opnieuw 15 graden.
11: 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartieren van Sint aan Linkeroever tot Antwerpen, tot Borgerhout al. Richting Gent op de Antwerpse ring 1 kwartier extra van Berchem tot de Kennedy-tunnel en 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Brusselse buitenring 16 minuten van Vilvoorde tot Wemmel. Op de A12 richting Antwerpen 1 kwartier extra van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Sta ergens anders op de weg aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Het is geminderd, het weer, en de actualiteit volgt. Ja, het ligt niet aan mij deze keer, maar ik las vandaag een artikel over dat er een wildgroei is. Enfin, een weelde, het is hoe je het bekijkt. Als je het positief vindt, is het een weelde. Vind je het verschrikkelijk, is het een wildgroei. aan kerstconcerten van Vlaamse artiesten.
12: Ai, ai.
11: Zanger Christophe is de OG, blijkbaar. Ja. Die doet al jaren kerstconcerten. Maar ondertussen mee op de trein gesprongen. Udo, Sandra Kim, Gary Hagger. En dit jaar is er een grote nieuwkomer wat kerstconcerten betreft. Natalia is een kerstmens.
12: Echt?
11: Dat zegt ze. Dus doet ze ook kerstconcerten. Ze had de muziek van Natalia. Dus,
12: Is niet meteen kerst, toch?
11: Weer, volle gas festival.
12: Zou ze dan haar nummers gewoon verkersten?
11: Ik weet het niet. Ik denk ook niet dat zij een eigen kerstnummer heeft. Maar dat weet ik niet.
12: Nee, denk ik.
11: En dus dacht ik, of een spel kunnen spelen? Gewoon voor de leuk tussen ons, Paulien. Ah. Heeft hij een kerstnummer of niet? En dan moet jij ja of nee zeggen.
14: Ah ja, dan moet ik raden.
11: Hè? Dus bijvoorbeeld zeg, gewoon voor het spel te snappen, makkelijk, Coldplay.
14: Nee.
11: Ja. Slechtste denkbare kandidaat ooit. Dit, ja.
14: Ja, ik ben hier de slechte.
11: Of ik zeg bijvoorbeeld Pommelien Thijs.
14: Nee.
11: Ja, klopt. Voilà, dus, ik heb een lijstje gemaakt. En je gaat echt versteld staan aan wie er allemaal een kerstnummer heeft. En wie dan ook, zo raar genoeg, niet.
10: Vincent Live.
11: Dat is voor na Justin Sam Harper, Just a Little en na Harry Styles. Dit is S.

0: Just a little. Het is tijd voor wat kerstige vibe, want vandaag een artikel in de krant. Ja, nee, ik neem elke aangelegenheid. Hè. Ja. Maar dus, er is een wildgroei aan kerstshows. Artiesten, Vlaamse artiesten die een kerstshow organiseren. Het verkoopt dan blijkbaar dan toch nog redelijk goed. En Natalia is toch wel de opvallendste nieuwkomer. Want bij ons weten heeft Natalia geen kerstmuziek, of nog geen kerstmuziek. Maar dat deed ons wel denken van, ja, ze zijn zeldzaam geworden, de artiesten zonder kerstnummer. Maar Pommelien werd daarnet geopperd, ja, die heeft er geen of nog geen.
1: Voorlopig nog niet.
0: Is dat geweten bij de fans of ze houdt van kerst of niet? Of totaal nog geen signaal?
1: Er is weinig geweten over Pommelien naar privé eigenlijk. Hè?
0: Ja, zwaar. Maar ja, je weet het niet, voor hetzelfde geld. Maar
1: Ik ben niet 100% zeker, maar volgens mij heeft ze wel eens meegespeeld in een of andere kerstfilm.
0: Ah, voilà. Wie weet komt het nog. Op een dag de soundtrack of zo, van het een of het ander. In ieder geval, ik heb van allerlei Q-artiesten kerstnummers gevonden. En ik heb ook allerlei Q-artiesten opgelijst die geen kerstnummer hebben. En jij moet dat nu proberen inschatten. Ik weet dat dat zeer ver buiten je comfortzone is, maar dat maakt net fun.
1: Ja.
0: Gewoon snel antwoorden. Dat is deel van de fun. Oké. Ten eerste... Ja, om op te warmen, hè. Ed Sheeran.
1: Ja.
0: Uiteraard. Katy Perry.
1: Nee.
0: Cozy Little Christmas with you. Heerlijk.
1: Ik ken het niet.
0: Harry Styles.
1: Nee.
0: Correct. The Spice Girls.
1: Ja.
2: Alles leuk.
0: Ja, dat is heerlijk. One Republic.
1: Ja.
0: Die draaien we veel, dat is leuk. Meteor.
1: Nee.
0: Correct. Dua Lipa.
1: Nee.
0: Correct. Milo.
1: Nee. Oh,
0: Christmas is finally here. The Christmas
1: is finally here. En die heeft wel zo'n kerststempel.
0: Jazeker. Calvin Harris.
1: Nee.
0: George Ezra.
1: Nee. Oh, won't you please come
0: home for Christmas. Zeker ook een goede stem. Kerst. Dimitri Vegas en Like Mike.
1: Ja.
0: Vind ik echt een banger. Top. En dan de laatste om het extra moeilijk te maken. Kabouter Plop. Je hebt nog muziek, hè? Heeft hij een kerstnummer of niet?
1: Ik hoop van wel.
0: Hij heeft er twee. De kerstkabouter komt. Het is bij een doedelzak, hè?
1: Waarom?
0: Ja, dan moet je aan Gert Verhulst vragen. En dan kabouter kerstmis bestaat ook.

0: It's my life.
1: Nee. Gezocht en gevonden, het kerstnummer van Pommelien Thijs. Het bestaat wel degelijk.
2: Amai.
1: Ze heeft meegeacteerd in de familie Klaus, de film. Ja. En ze heeft daar de titeltrack voor geschreven en gezongen in het Engels zowaar.
3: Someone tell me why.
1: Yes.
4: Dat is echt de eerste keer dat ik dit hoor.
1: Ah, wel, dan weet je wat. Luister vanavond op weg naar huis.
4: Ja,
1: naar de show.
4: Zeker.
1: Een kerstnummer van Pommelien Thijs.
0: Deze hit is nieuw bij Q.
1: Dit is geen kerstnummer. Dit is Adela bij Vincent Live.

0: We doen op regelmatige basis brainstorms bij Vincent Live. Dan spreken we het hele team af. Op zoek naar onder andere nieuwe categorieën voor Music Match. Want we moeten het maar blijven bedenken. En we zijn bij iets beland dat zoveel verschillende muziek omvat.
1: Music Match.
0: Liedjes over dingen die je kan doen op een date. Blijkt dat je alles kan doen op een date.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Je maakt geen onderscheid tussen de eerste date of een date na 10 jaar of 20 jaar huwelijk of zo. Dus je kan rustig iets gaan drinken, bijvoorbeeld. Je kan samen een strandwandeling maken. Je kan een sportieve date doen met je partner. Of je kan op zoek samen naar adrenaline, want dat bindt natuurlijk enorm.
3: Ik spring uit een vliegmachine.
0: Dus alles past. Elk nummer denkbaar gaat over wat je kan doen op een date. En jij mag zo meteen een nummer kiezen, maar je moet dus muzikaal een breed spectrum hebben, want je kan echt van alles op je afgevuurd krijgen. Stuur Music Match via de...
4: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een... Zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: De Mistje Dutches van Connections.
9: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
10: Doe me, gemist.
11: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections. Ramen, deuren, verandas?
12: Leenaars Aluminium.
13: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vak

0: elke voetbalclub heeft zo zijn clubkleuren. Bij Antwerpen is dat rood en wit.
1: Ja, dat zeg je bijna elke dag.
0: Ja, maar straks in de clichéclash komt er een vraag over andere clubs en hun clubkleuren.
1: Ah ja.
0: Ja, dus als ik bijvoorbeeld zeg, dat is bekend, Club Brugge, dat weet jij.
1: Blauw-zwart.
0: Zo heeft elke club zo zijn clubkleuren waar ze een grote fan van zijn. Misschien moet je, als je wil meespelen met de clichéclash, die al eens een keer bestuderen. Dat kan je helpen zo meteen. Eerst gaan we naar Jennifer uit Waasmunster. Dag Jennifer.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Wat bracht jou donderdag vandaag?
2: Drukke werkdag, maar vanavond op het gemak met de kindjes en zo.
0: Alright. Het gaat over dates vandaag in Music Match. Liedjes die je op een date kan doen. Hoe ging je laatste date eraan toe?
2: We zouden eigenlijk dringend nog een keer tijd moeten maken voor een date.
0: Oei, je kunt het niet meer herinneren.
2: Dat is al te lang geleden.
0: Ja. Dan zal ik het anders formuleren. Hoe ziet jouw droomdate eruit?
2: Ja, gewoon ons tweetjes samen zijn en nog een keer tijd maken voor elkaar.
0: Ja, vanaf een date is het goed eigenlijk, zo hoor ik het.
2: Ja.
0: Ik heb een ontzettend lange lijst van nummers waar je uit kan kiezen. Als je er eentje hoort en je wilt horen, dan zeg je it's a match. Heb je liever een andere optie, dan zeg je volgende, oké?
2: Oké, dat is goed.
0: Veel succes.
2: Dank je. It's a match.
3: It's a match.
0: Ja, waarom niet? Stargazing is een goed nummer en een leuke activiteit. Samen naar de sterren kijken, of course. Jennifer, tot ziens. Bye-bye.
2: Ja. Yeah.

0: We hebben gisteren in de show de enige echte William Boef uitgenodigd. Een enkele jaren geleden viel hij nog in slaap terwijl hij op bezoek was bij ons. Maar vandaag is zijn slaapapneu beter onder controle en dus is hij hier al. Hij heeft een nieuwe show waarover hij van alles zult komen vertellen op de radio. En dan is hij uiteraard welkom bij ons. We ontvangen hem straks na de Cliché Clash. Maar eerst, Paulien, hoe zit het... Ik durf het bijna niet vragen, maar hoe zit het met het federale begrotingsoverleg?
1: Ja, wel, dat zit muurvast dus. En er wordt meer en meer gevreesd dat premier De Wever de deadline van volgende week dinsdag niet zal halen om een akkoord te vinden. De Wever heeft zijn coalitiepartners daarnet opnieuw gewaarschuwd in het parlement. Als we het niet eens raken over de besparingen, zal dat hele zware gevolgen hebben voor ons land.

0: Hij herhaalde ook dat elke partij binnen zijn regering haar verantwoordelijkheid moet nemen. Intussen gaat de Nationale Vakbondsbetoging van morgen tegen de besparingen van onze regeringen gewoon door. Dat melden de Christelijke en Socialistische Bonden. MR-voorzitter Boucher had opgeroepen om de manifestatie uit te stellen omdat hij vreest voor rellen door de studentenprotesten in Wallonië. Maar de vakbonden beloven dat alles rustig zal verlopen. Vanavond en vannacht opklaringen, plaatselijk ook buien met minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen en we halen 15 graden.
1: Het is een drukke avondspits. Er zijn 9 plekken op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring tel je 36 minuten bij van Anderlecht tot Halle, 25 minuten van Diegem tot Expo en 15 minuten van Wezenbeek-Oppen tot Diegem. Op de binnenring een kwartier extra van Sint-Stevens-Woluwe tot de welriekende Dreef. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Dat is een pittige file. Richting Gent 15 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. E34 richting Antwerpen 18 minuten extra vanaf Melzele. A12 16 minuten van Antwerpenhaven. Sta ergens anders aan te schuiven en verlies

0: Justin bij Vincent Live. Het ziet er weer niet zo goed uit. Oh. Cliché Clash. Begin van de week stonden we nog gelijk, de man en de vrouw, in die Cliché Clash. En vooral hadden de mannen een soort gouden kans om eindelijk op kop te komen in het algemene klassement. Wat nog niet gebeurd is sinds we bij de start van het schooljaar de punten op nul hebben gezet. En ondertussen staat het alweer 17-15 in het voordeel van de vrouwen.
1: Kans niet gegrepen.
0: Nee, zeker niet. Dus gooi ik het over een andere boeg. Ga gewoon de onderwerpen van de vragen al verklappen. Maar in beide richtingen.
1: Ah, oké.
0: Okay. Rustig, ik zag u al kijken.
1: Ik dacht al.
0: Als blikken konden moorden, dan zochten we een nieuwe DJ voor Q Music. Ongelooflijk. Dus, ik ben op zoek naar een mannelijke luisteraar die zo meteen drie cliché vrouwenvragen wil beantwoorden over cosmetica producten, yoga en een boeken- en filmreeks waar vrouwen zot van zijn.
1: Oh.
0: Wat?
1: Ik weet al wat, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En omgekeerd, zoals beloofd, ben ik ook op zoek naar een vrouwelijke kandidaat die cliché mannenvragen wil beantwoorden over deodorants voor mannen. We hebben dat ook.
1: Ah,
0: ja, wel degelijk.
1: Die gebruiken dat ook? Of?
0: Sommigen. Over voetbal. Het oercliché.
1: Ja.
0: En computers.
1: Oef,
0: ook
1: moeilijk.
0: Altijd een verschil, hè. Ja. Wil je meespelen? Stuur dan een clichéclash via de Q-app.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
3: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
4: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
5: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
6: NLB, yes!
7: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
8: Hallo, ik ben Angèle.
9: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
8: Bisous.

0: bij Vincent Live en Bass Persuades. Zometeen William Boeva bezoek, goede vriend van de show met een nieuwe eigen show om te promoten. Drift heet hij. Hij gaat daar alles over vertellen zometeen. Hoop ik, denk ik. En misschien een kleine opdracht voor hem, maar dat is voor later. Dat is voor later.
1: Cliché Clash.
0: Mijn knop van de Cliché Clash werkt er.
2: Ja, ik hoor.
0: Goort?
2: Ja.
0: Eens kijken of mijn knop voor de mannen nog werkt.
2: Ja. Ja.
0: En voor de vrouw? Ja, werkt nog.
2: Niet te doen.
0: Ik ben wel aan het lachen. Vicky, 39 uit Onkerzele aan de lijn. Dag Vicky.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Goed geslapen, Vicky?
3: Ja, zeker.
0: Ja, wat brengt de dag voor jou?
3: De dag, ik heb vandaag een vrije dag, dus ik heb vandaag eens mogen gaan kijken naar een nieuwe keukenopstelling.
0: Oh.
3: Dus ja, een beetje verbouwen in het nieuwe huis dat ik aangekocht heb.
0: Het is heel leuk, een nieuwe keuken kiezen, maar ook al vermoeiend, want je moet veel keuzes maken, hè?
3: Dat klopt. Ik heb daar 3 uur gezeten, dus ik was wel blij dat ik buiten was.
0: Ja, dat snap ik. En is alles beslist nu, of moet er nog heel veel over nagedacht worden?
3: Alles is beslist, maar ik wil daar wel nog eventjes over nadenken voordat ik officieel daar de bestelling over doe. Hè.
0: Dat snap ik. Wat is jouw typisch mannelijk kantje?
3: Mijn typisch mannelijk kantje is eigenlijk vooral een beetje werken in de tuin, maar vooral sleuren met heel zware meubels. Ik ben zo iemand die heel graag haar inrichting heel graag verandert.
0: Ah, ja.
3: En dan doe ik dat wel heel graag een keer zelf alleen.
0: Ja.
3: Met alle gevolgen van dienst.
0: Soms, namelijk dat het gezin thuis komt en niet meer weet waar ze moeten wandelen.
3: Ja, dat klopt.
0: Superleuk voor hen. Je neemt het op vandaag tegen Tom, 36 uit Weinigem. Dag Tom.
4: Hoi, hoi.
0: Heb je veel vrouwen in je leven, Tom?
4: Mijn eigen vrouw en een paar collega's.
0: Ja. Heb je dan ook een vrouwelijk kantje?
4: Een beetje kledijmode, zullen we maar zeggen.
0: Ja, wat is je stijl?
4: Tegenwoordig is dat een beetje urban, een beetje urban chic, klassiek.
0: Ja, chique vogel. Ik voel het al. Prima, Tom. We gaan eraan beginnen met 3 typische mannenvragen voor Vicky en daarna draaien we de rollen natuurlijk om. Vicky, vraag 1 is een cryptische vraag.
3: Ja.
0: Welk merk van populaire mannendeo kan je ook gebruiken om hout te hakken?
3: Axe.
0: Klopt. Axe is mannendeo en ook bijl in het Engels, natuurlijk. Vraag 2 is een voetbalvraag. Wat zijn de 2 clubkleuren van voetbalploeg Union Saint-Gilloise?
3: Blauw-wit.
0: Blauw is juist. Het wit moet geel worden. Blauw-geel. Okay. 3e vraag, Vicky. De meeste computernerds zijn volgens de clichés nog steeds mannen. Dus een vraag over computers en sneltoetsen meer bepaald. Welke sneltoets kan je gebruiken om je laatste actie ongedaan te maken? Dus je hebt iets getipt en je moet dat eigenlijk weg...
3: Backspace.
0: Nee. Ctrl-Z. Verdorie.
3: Ctrl-Z.
0: Ctrl-C is plakken. Ja, nee, kopiëren. En dan Ctrl-V is plakken. En Ctrl-Z is weer weghalen.
3: Oké.
0: 1 op 3, Vicky. Dat is oké. Maar hier ligt wel een kansje voor Tom. Tom, ben jij er klaar voor?
4: Yes.
0: Vraag 1 van welk cosmetica-merk zijn Sakura, Meer en Karma bekende collecties?
4: Rood?
0: Van welk... Ah ja, Rood. Ah, nee. Ja, nee, nee, niet van dat cosmetica merk. Ik dacht even dat je een kleur zei, maar Rood is inderdaad een cosmetica merk. Ik denk zelfs van mevrouw Bieber, is dat niet?
2: Ja, dat is.
0: Ja, er wordt hier geknikt op de redactie van wel. Zeg, dat is weer een prima cliché ontkracht. Ik wist het, Paulie wist van niks. Heerlijk.
2: Ja, super.
4: Kennen er tenminste één.
0: Ja, en toch wel een ingewikkelder. Het was The Rituals, Tom, dat we zochten.
4: Ja.
0: We gaan naar vraag 2 ineens. Volgens de clichés is yoga echt een vrouwenhobby. Naar welk dier wordt de yogahouding genoemd, waarbij je met je handen en je voeten moet, op je handen en je voeten moet gaan staan met je heupen omhoog?
4: Hond?
0: Klopt, want het is een neerwaarts kijkende hond. Downwards facing dog. 3e en laatste vraag, belangrijke vraag. Heb je deze juist, dan win je de cliché. Heb je het fout, is ten gelijke stand. Tom, van welke populaire boeken- en filmreeks zijn dit een aantal titels uit de reeks? New Moon, Eclipse en Breaking Dawn.
4: Twilight.
0: Jongens, toch, dat ging vlot. Punt voor de boys. Goed gedaan, Tom. Heb je Twilight gevolgd vroeger?
4: Bewijselijk genegeerd.
0: Maar je weet het wel nog zoveel jaren later.
4: Ja, we zijn ermee opgegroeid, laten we het zo zeggen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ik wou net zeggen, want die wijselijk genegeerd werd hier al niet enthousiast onthaald.
2: Nee.
0: Door Paulien, want dat is wel echt, dat is jouw ding.
2: Dat is wel echt mijn jeugd, ja.
0: En jouw heden ook, hè. Ziet.
2: Ja, wel, ik heb door deze vraag eigenlijk beslist dat ik nog eens een boek ga lezen van Twilight, want je hebt ook Midnight Sun. Dat is eigenlijk het boek van Twilight, maar dan door de ogen van Edward. En dat ga ik vanaf vanavond beginnen lezen.
0: Hetzelfde verhaal, maar dan via iemand anders bekeken eigenlijk.
2: Top, hè?
0: Je hebt die priemende weerwolf ogen zo. Ja.
2: Nee, maar Edward is een vampier.
0: Ah ja, super. Ja. Voilà, kijk. Cliché is bevestigd. Vicky, je hebt goed gespeeld, maar helaas was Tom net iets sterker.
3: Ja, inderdaad. Jammer.
0: Niets aan te doen. Je waren twee zeer fijne kandidaten. Merci om mee te spelen en tot de volgende keer, oké?
3: Dank
0: je wel. Bye-bye. Zometeen gaan we William Boevaar erbij halen om het te hebben over zijn nieuwe zaalshow. Maar eerst gaan we luisteren naar een fantastische ballade waarmee we One Republic allemaal leerden kennen. Hier is Apologize.

0: maken ons op voor de Vincent Live Hobby Club. Elke donderdag komt er een Q-luisteraar de studio binnen. En is het aan Pauline en mezelf om, en aan de Q-luisteraars om te raden wat de hobby van die persoon is. Vandaag krijgen we versterking van William Boeva. Dag William.
1: Hallo.
0: Jij was ooit de Q-luisteraar in kwestie met je hobby drummen.
1: Klopt, ja.
0: Dat
1: gaan
0: we straks nog eens herbeleven, want je hebt ook
1: een stukje
0: gespeeld hier bij ons. Maar nu ga je mee speuren. Wel leuk, hè?
1: Ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Ja,
0: je kan niets fout doen, zou je kunnen zeggen. Maar dat is ook niet helemaal waar. Want ik weet de eerste keer dat er een bekende Vlaming meeneemt, was het Aaron Blommaert. En die had echt rare vragen, man. Dus we hadden hier iemand die we
1: opzoeken. Ja, maar dat is niet alleen in deze spel. Dat
0: we hadden hier iemand op bezoek en die speelde een instrument. En dit was Aaron zijn vraag. Speel je een instrument?
2: Ja.
3: Oh, we weten wel wat.
4: Speelt het zich af, het instrument bespelen, in een oud gebouw?
0: Ja, maar
4: terwijl ik de vraag stel, denk ik, wat bedoelde jij eigenlijk?
0: Ja. We weten het nog altijd niet. Dus je kan wel degelijk dingen fout doen in deze rubriek.
1: Heb jij ooit al eens een instrument bespeeld in een oud gebouw, Vincent?
0: Ja, een orgel.
1: Ah ja, als het niet uit het gebouw kan natuurlijk.
0: Ik weet niet of er een nieuwe gebouw met orgels zijn. Maar dat maakt het wel heel niche natuurlijk op die manier. Goed, maar dat is allemaal van straks. Je bent er eigenlijk om te praten over je nieuwe, je vijfde theatershow, Drift.
1: Ja, maar ik heb ook nog iets bij voor u, Vincent.
0: Ah?
1: Ah ja, want ik heb u eigenlijk niet meer gezien sinds dat jij vader bent geworden.
0: Ah nee, ah, nee,
1: dus ik heb nog een klein cadeau. Ah, het is niet voor u. Allee, als het u past, mag het maar.
0: Maar zien, moet ik het open doen of niet? Of?
1: Ah ja, tuurlijk.
0: Ah ja, oké. Maar je zegt het is niet voor u, dan is het een beetje raar om te zeggen van ja, geef maar, ik zal het openmaken.
1: Ja, ik vermoed dat June het nog niet kan open doen.
0: Nee, die coördinatie, daar wordt nog aan gewerkt. Dat is nog niet tip-top in orde. Dankjewel trouwens.
1: Alsjeblieft.
0: Ekel. Oh, fantastisch. Het zijn mini bordjes. In het roze, maar heerlijk.
2: Dat is het schattigste ooit.
1: Het is een schattigste. Super hard gezocht naar paarse, maar die kon ik niet vinden. Dus ik ben toch maar voor roze gegaan.
0: Dat is fantastisch. Oh, dank u, William.
1: Voilà,
0: dus voor als we binnenkort op familietrip naar de Ardennen gaan en zo, dan kan
2: binnenkort,
0: ze
2: binnenkort, June kan daar volledig in die bordjes.
0: Dat is na 23, ik weet niet hoe oud je dan moet zijn, maar op een dag.
1: Ik heb daar ervaring mee. Ik koop op de groei, hè.
0: Dank je wel, William. Dat is super lief. Dat is
1: proficiat,
0: echt
1: lief.
0: Dank u. Ik zal straks wat foto's laten zien, want ik ben wel zo'n vader geworden.
1: Ah, top.
0: Die foto's van zijn baby laat zien.
1: Wow, vroeger liet hij mijn foto's van Pieten zien, nu van baby.
0: Dat is waar. Op een dag combineer ik dat. William, Drift, dat is de naam van jouw show.
1: Klopt.
0: Waarover gaat het?
1: Eigenlijk gaat de voorstelling over... je hebt altijd zo'n beetje een officiële versie van jezelf. En daarnaast heb je een soort onofficiële versie.
0: Ja?
1: Omdat, weet je, als je op je werk zei, ja, iedereen heeft wel dat stemmetje in zijn kop. Je baas vraagt iets en jij denkt... Daar heb ik helemaal geen zin in.
0: Ja, maar je zegt...
1: Niet dat niet zeggen.
0: Kom in orde.
1: Ja, met veel plezier.
0: Ja.
1: En ik heb die stem ook, heel vaak. Maar het probleem is, ik ben altijd afhankelijk van andere mensen. Snap je? Ik moet altijd van alles vragen aan mensen. Mensen moeten mij helpen. Dus ik moet eigenlijk heel vaak heel vriendelijk zijn. En...
0: En ik voel waar dit naartoe gaat. Op het podium.
1: Soms is dat moeilijk.
0: Op het podium ga je het allemaal een keer vertellen. Of
1: voilà, ik ga het gewoon allemaal loslaten daar. En, ja, daar ga ik het wat over. Omdat ik... Dat is alleen mijn leven zo. En ik worstel daar soms mee. En ik probeer te accepteren dat ik niet perfect ben.
0: Ja, en is er een bepaalde oorzaak geweest? Dat je zegt van, en nu gaat die show daarover schrijven. Ik kan me inbeelden dat dan één bepaalde anekdote is die de druppel is, of is dat helemaal niet zo gelopen?
1: Oh, nee, het is eigenlijk een opeenstapeling van situaties in mijn leven, waardoor ik denk, oh my god, maar hoe lang ga ik dit nog volhouden eigenlijk?
0: Ja. Hoe lopen de try-outs?
1: Goed eigenlijk. Ik begin... Eigenlijk maar echt de try-out de volgende week.
0: Ja.
1: Maar ik heb al zo allemaal stukjes geprobeerd en zo. Ja.
0: Veel moeten weggooien al. Dat de mensen niet lachen in de zaal.
1: Ja, dat wel.
0: Want dat lijkt me echt het allermoeilijkste aan jouw job. Dat je eigenlijk een mop schrijft thuis aan je bureau. Of ik weet niet waar je schrijft. En dan neem je die voor het eerst mee naar een klein café of zo om te spelen.
1: Ja, dat is echt de hel. Dat geef ik jou toe. Maar je zit ook soms thuis. Of ik schrijf ook veel in de koffiebar. Of in het Zuiderpershuis in Antwerpen. En dan zit daar echt te schrijven. Ja, deze. Is een topjoke. En dan probeerde die wat lacht. En dan denk je, het lag al in. misschien doen we het nog eens. En dan lachen ze nog niet.
3: Oh,
1: dat en dan vijf keer denkt, nee, het ligt dicht aan mij.
3: Oh. Ah, verschrikkelijk. Waar kunnen mensen tickets kopen? Want dat gaat nogal vooruit, hè?
1: Ja, ja, ja. Het gaat redelijk hard. Op williambova.be staan alle data op. Ja. Ja, ik kom eigenlijk maar overal naar de Narenberg. Daar is de première.
3: Ah, leuk.
1: Ik kom naar de Capitool in Gent, concertgebouw in Brugge.
3: Aalst.
1: Twee keer zelfs in Aalst.
2: Oh, uiteraard.
1: Dus je hebt geen excuus, Pauline.
2: Nee,
4: kunnen ze een keer terugkomen om de moppen te begrijpen? Daar is het voor.

0: gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
1: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
2: Vijf uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. Premier Bardewever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei de Wever in het parlement, nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
4: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
3: En dus moet elke partij binnen de regering haar verantwoordelijkheid nemen, zei de Wever nog.
4: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
3: De Wever moet normaal volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement, met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Dave de Kok en zijn ex-vriendin zijn allebei toerekeningsvatbaar. De kans is groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is de kans kleiner. Dat is het oordeel van de gerechtspsychiaters en staat in de akte van beschuldiging die voorgelezen werd op het assiseproces in Gent. De Kok doodde kleuter Dien 4 jaar geleden. Zijn ex staat enkel terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Zij beweert dat Dien nog leefde toen de Kok de jongen meenam en later dumpte in Zeeland. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. De Russen viseren alsmaar vaker burgers. Gisteren vielen er in Priluki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden bij een aanval op een appartementsgebouw. Onder hen ook 5 kinderen. Er vielen ook meer dan 50 gewonden. Rusland is van strategie veranderd, zegt collega Robin Ramakers.
5: Het lijkt er heel sterk op dat Rusland niet meer gefocust is op dit moment op het innemen van Oekraïns territorium. Dat lijkt niet te lukken. Wat wel lijkt te lukken en waar Rusland nu voluit op inzet, is simpelweg het onmogelijk maken van het overleven van de burgerbevolking in Oekraïne.
3: Het Oekraïnse gerecht onderzoekt de aanval in Kramatorsk als een oorlogsmisdaad. Tsitsipas Berrettini heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Shanghai in China. Hij versloeg in de eerste ronde een Tsjech in 2 sets. Het werd daar 6-3 en 6-1. En Kimmer Koppejans ging er meteen uit in Shanghai. Hij verloor in 2 sets van de Griek Tsitsipas. Vanavond en vannacht opklaringen, plaatselijk ook buien met minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig, meestal droog en opnieuw 15 graden.
2: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Anna naar Linkeroever tot Borgerhout. Richting Antwerpen op de A12 26 minuten vanaf Antwerpen Haven. E17 19 minuten vanaf Haasdonk. E34 een kwartier vanaf Melselen. Brusselse buitenring verlies je 23 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. 19 minuten van Diegem tot Expo. 20 minuten van Neerpeden tot Beersel. En 20 minuten van Ruisbroek tot Halle. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 15 minuten. Ik heb nog een vraag gevonden van een bekende Vlaming die ooit meedeed met de Vincent Live Hobby Club. Zich van de beste kant liet zien.
6: Je zei echt een druk aan het verhogen, de Vincent.
2: Ja. Dit was bijvoorbeeld wat Gerben Tuurlings wou weten van de luisteraar tijdens de Vincent Live Hobby Club.
7: Maar is het echt een sportsport of is het een sport?
2: En dan moet hij dan ja of nee op antwoorden.
8: Music. Huh? Vincent Live.
2: We beginnen er zo meteen aan. Eerst Thomas Gray bij Vincent Live.

0: van Thomas Gray. Er zit een nieuw nummer in Repeat of Niet. Sinds gisteravond bij Joren Linzen. Het is er eentje van Ray Dalton. Straks rond 5:20 mag jij daarover je mening doorsturen via de Q-app. Dan gaan we kijken wat dat geeft. Maar eerst hebben we nog bezoek in de studio van William Boeva. Die binnenkort met zijn nieuwe show Drift in première gaat. Wanneer is de première eigenlijk?
1: 26 en 27 november in Den Arenberg.
0: Oké, nog een kleine 2 maanden of 1,5 maand of zo. Moet er dan nog veel veranderen? Of ben je nu aan de tekst? Of ben je nu vooral bezig dan met hoe het er gaat uitzien en outfit en soort dingen?
1: Ik heb al wel de grote lijn, zeg maar. Er kan nog altijd veel veranderen. Hè. Met de vorige voorstelling is in de laatste maand ook echt nog een, ik denk 40 minuten van de voorstelling veranderd.
0: Ah ja.
1: Dus dat is, soms valt dat allemaal te samen. En
0: dus je kan ook 2 keer tickets kopen best. 1 keer helemaal in het begin en 1 keer helemaal op het einde. Een jaar later krijg je gewoon een andere show.
1: Ja, dat is vaak wel zo.
0: Ja. Ah ja.
1: Het is wel, dat blijft ongeveer hetzelfde, maar ja, je verandert daar toch in. Dat blijft evolueren, je blijft nieuwe inzichten krijgen. Als ik die show begin te schrijven, weet ik zelfs niet goed. Ja, je weet, ik wil het daarover hebben. Maar je weet nog niet helemaal goed wat je bedoelt.
0: Je weet, dat komt erboven. Ja,
1: ja. Ja, dat is echt zo.
0: En dan begint het tourleven. Kijk je daar naar uit?
1: Of is dat dat is wel leuk. Zo. Ja. Allee, op de baan zijn. Oké, de files is minder leuk, maar
0: Vincent Live luisteren de hele tijd.
1: Voilà, effectief. Ik luister altijd Vincent Live. En ik ben altijd dan onderweg.
0: Ah, maar dan moeten we misschien we hebben een nieuw gadget. Een troostprijs voor winnen met. Dus een mechanisme. Kijk, Vincent Live luchtverfrisser.
1: Ja.
0: Maar sinds gisteren hebben we de Vincent Live discobal. Misschien moet je die dan in je auto hangen.
1: Ja, die wil ik.
0: Geef hem mee. Maar William, je hebt het misschien gehoord, maar we zijn jarig bij Q Music ook. Wij worden 25.
1: Ja.
0: En we gaan dat vieren.
2: Q Music. Q Music Highlights.
0: Bij een groot lichtfestival in Mechelen.
1: Cool.
0: Op 5, 6, 7 november gratis door de stad van Mechelen met allemaal.
1: Ik ben jarig op 6 november.
0: Kom mee vieren.
1: Ja, graag.
0: En dan doen we alsof het jouw verjaardagsfeest is. In plaats van dat van, heb je wel echt het duurste verjaardagsfeest.
1: Ja, dat wel. Ja.
0: Maar het is gratis voor iedereen om daar te komen kijken. In het centrum van Mechelen doen we zotte lichtprojecties op gebouwen en installaties in parken. En, enfin, je vindt alles op de site, qmusichighlights.be. Maar we blikken natuurlijk ook een beetje terug op de voorbije 25 jaar.
1: Ja, ja, ja.
0: En vorig jaar bracht je hier elke vrijdag het kortste weekoverzicht. Een actualiteitsoverzicht. Is het een idee om met dezelfde portie humor een samenvatting te maken? Niet van afgelopen week, maar van afgelopen 25 jaar.
1: Van de afgelopen 25 jaar Q Music?
0: Ja.
1: In een korte samenvatting ook.
0: Ja,
1: dat lijkt me wel leuk. Maar ik heb wel een beetje input nodig, want ik was er niet alle 25 jaar bij.
0: Ah ja, ik 15 van de 25. Dus toch wel wat. En jij toch ook al 5, 6?
3: Ja, 6 jaar bijna.
1: Hebben jullie dan zo wat memorabele momenten? Dan kan ik al wat bieden nadenken.
0: Voor mij persoonlijk was het meest memorabele, met ruime voorsprong denk ik, dat ik mee naar Rusland ben geweest, naar het wereldkampioenschap voetbal met Rode Duivels.
1: Oh.
0: Hoe we daar bronzen medaille haalden.
1: Ja?
0: Heeft niks bij radio te maken, maar is wel heel leuk.
1: Ja, dat is waar. Oké.
0: En dan gekke prijzen die we hebben weggegeven. Zo wereldreizen en zo.
1: Ja, jullie hebben echt wel zotte prijzen weggegeven.
3: Ja, dat is waar.
0: Jij, Paulien?
3: Ja, ik moet nu spontaan denken aan onze live-uitzending in Aalst.
0: Dat is 2 weken geleden. Het hoogtepunt van de voorbije 25 jaar.
1: Ja, maar ja, er is Paulien al vergeten door de drank. Hè.
3: Ik weet wel nog iets.
0: Ah, ja.
3: Dat is wel echt heel persoonlijk. Paulien Thijs is ooit bij ons op bezoek geweest. En dan hebben we een video opgenomen met haar. En dan heeft zij ons beklad. Dus wij hadden witte t-shirts aan. En dan heeft zij ons beklad met groene verf.
0: Ja, maar dat was voor je superfan was.
3: Ja, dat is waar.
0: Toen kon je nog ontstellen zijn.
3: Dat was normaal.
1: Is het echt nu niet meer? Als ze nu binnenkomt, dan
0: terug.
3: Dan blokkeer ik.
0: Terug. Nee, dat is niet waar.
3: Ik ben altijd heel professioneel, maar van binnen sterf ik dan wel een beetje.
1: Als ik hier binnenkom, is Paulien heel ontspannen.
0: Hoe goed zou het zijn als de deelnemer van de Vincent Live Hobbyclub zo meteen Paulien Thijs is?
3: Dan ben ik blij dat William er is, dan praat toch iemand.
0: Is dat voldoende input?
1: Ik ga zoiets gewoon wat op de vloer, op de redactie. Ik ga wat rondhoren.
0: Volgende week dinsdag.
1: Ja, is goed.
0: Okay.
1: Ik kom af.
0: Oké, daar kijk ik naar uit. Daar kijk ik echt naar uit. Dat wordt heerlijk.
1: Spannend.
0: Ja, dat wordt heel benieuwd. Comedy over ons eigen leven. Absoluut. Maar ook dat van de luisteraar. Hè? Want ja, we maken dit allemaal samen mee.
1: Ja, ja.
0: Prima. Volgende week dinsdag. Dus William Boeva bezoek voor het weekoverzicht van 25 jaar Q Music. Waanzin. Nu eerst Adam Lambert. What do you want from me? En dan laten we Pom binnen.

0: Bibi Rexha en Faithless. Zien repeat of niet, zit sinds gisteravond nieuwe muziek. Dankzij Joren Linssen, de nieuwe single van Ray Dalton. Het is een man met een klok van een stem die voor altijd wereldberoemd zal zijn voor het inzingen van dit refrein. Maar hij heeft ook een solo carrière en daar heeft hij nieuwe muziek mee klaar en daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eerst gaan we beginnen aan de Vincent Live Hobby Club, waar wij bezoek krijgen van een Q-luisteraar en dan moeten wij raden wat de hobby van die persoon is.
1: Ik vind het nu al spannend, Vincent.
0: Paulien heeft een theorie over toilet gaan en zo. Misschien moet je die even aan William vertellen.
2: Ah ja, dat is waar. Dus als je een volle blaas hebt, dan maak je betere beslissingen. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dus als je nu heel veel water drinkt en dan niet naar het toilet gaat, dan ga je het sneller raden.
0: Voilà, dat is een tip.
1: Oké. Bedankt.
2: Het werkt echt, hè?
1: Kan ik zometeen in de file gaan staan ook, met een volle blaas, maar ik heb het wel geraden.
0: En een leeg flesje misschien. Op donderdag 11 juni was je zelf de gast bij de Vincent Live Hobby Club, want je blijkt een drumhobby te hebben.
1: Ja, een drummeester.
0: Ja, we luisteren even.
1: Goed.
0: Schrik niet. We zijn toch supportive eigenlijk, hè?
1: Ja, die zijn heel super. Voilà, klaar.
0: Klaar. We beginnen eraan, zo meteen.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
6: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
10: Oké, 5% korting.
9: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
10: 2 meubels, 10%.
9: Oh, zeg, en dat bed?
10: 3 meubels, 15% korting.
9: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
10: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
9: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
10: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
9: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
10: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
13: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
12: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
14: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
17: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
18: Nu bij Zelfbouwmarkt, keukens om in te roepen.
19: Chelsea, Lensy, komen eten.
18: Of gewoon om in te koken. Nu Duitse kwaliteitskeukens aan waanzinnige nettoprijzen. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Vincent Live Hobbyclub.
1: Elke donderdag krijgen we bezoek van een Q-luisteraar met een hobby en wij proberen te raden welk hobby dat is. Paulien, William, Boeva en mezelf mogen enkel ja-nee-vragen stellen. Jij thuis mag wel open vragen doorsturen. Help ons, want zonder open vragen lukt het nooit. De luisteraar in kwestie mag binnenkomen.
2: Ah, ouder.
1: Huh? We zitten met een jongster.
2: Een jonge dame binnen.
1: Een heel erg goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat is jouw naam?
3: Ik ben Fleur.
1: Fleur, hoe jong ben je?
3: Ik ben 16.
1: 16. Wow. En waar, in welke gemeente woon je?
3: In Schoten.
1: In Schoten City. Heerlijk.
2: Schoten.
1: Die kapotte kraaien. Oké, sorry. We gaan je proberen jouw hobby te raden. Je mag naar ons enkel antwoorden met ja of nee. En dan straks bij de mensen bredere vragen. Ladies first.
4: Doe jij een sport?
3: Ja en nee.
1: Super, dat is een prima start. William.
2: Is het buiten te doen?
3: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Is het hele jaar door te doen?
3: Nee.
1: Seizoensgebonden?
3: Ja. Okay.
4: Heb je er een speciale outfit voor nodig?
3: Nee, maar ja, ook een beetje wel.
4: Maar echt, wat voor vragen stel ik?
1: Ja, Pauline, aan wie vraag je het? Oké, dus...
2: Heeft het misschien iets met winter te maken?
3: Nee.
1: Met zomer?
3: Ja.
1: Ja.
2: Oké.
1: Zomerhobby. Dus kan je ze nu nog doen of is het al gepasseerd?
3: Nu nog wel.
1: Net.
2: Maar dan heb je wel koud.
3: Nee.
1: Is het op water?
3: Nee.
1: Oké. Okay. We weten wel al wat, hè? We kunnen al wel even nieuwe vragen bedenken en zo op het gemakske. Ja. Paulien, vooral jij. Repeat.
0: Of niet?
1: We gaan er ooit wel geraken, hoor. Eerst nieuwe muziek. Ray Dalton heeft een single Go Dead High. En ik wil graag jouw mening daarover weten. Is dit een repeat of is het er niet? Laat maar komen via de app. Ik ben zeer, zeer, zeer benieuwd.

0: Ja, Ray Dalton, Go Dead High bij Vincent Live. Repeat.
1: Of niet.
0: Even kijken wat er in de app al binnenkomt. Thibaut die zegt, dit is topschijfmateriaal. Dikke repeat. En ook Marion die zegt repeat. Stijn vindt dat het nummer door moet gaan. En ook Angelique vindt het geweldig. Het is duidelijk. Het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond bij Jorn Linse om 20 over 9. Voor we verder raden naar de hobby van luisteraar Fleur, 16 jaar uit Schoten, gaan we naar Paulien. Want het proces over de dood van kleuter Dien is begonnen. En wat is daar al gezegd?
2: Ja, toch opvallend. Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op Dien, maar niet aan zijn ontvoering. Dat heeft zijn advocaat gezegd. De Kok riskeert tot 30 jaar cel voor doodslag. Hij pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de gerechtspsychiaters zijn de Kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar. En is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen, maar bij haar is die kans dus kleiner. En in Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op twee bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïense gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er niet zo ver van Kiev nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
3: Dag Vincent.
0: Het is omgeslagen, hè? Het is begonnen. Ja, de herfst is in het land.
3: Inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben dat toch al dagen kunnen aankondigen. En effectief, ja, het is nu toch heel ander weer dan als je dat vergelijkt natuurlijk met de afgelopen dagen. Dat is een feit, hè. Op dit moment verspreid in het land altijd buien. Dat kunnen plensbuien zijn. Tussendoor heb je dan ook weer die droge momenten, hè, dus met zonnige perioden. En op de ene plek heb je dan nauwelijks of geen buien gezien. Op een andere plek, dat kan 5 kilometer verder zijn, heb je dan weer heel veel buien. Dat is zo heel klassiek wat dat weerbeeld betreft. In het westen van het land, West-Vlaanderen, daar is het wel een tijdje op veel plaatsen, althans toch droog met zonnige perioden. Nu, de verwachting is wel dat de buien eruit gaan. Hè. Dus in de loop van de avond gaat het aantal buien afnemen en uiteindelijk gaat het helemaal droog worden. Vannacht hebben we dan eventjes heldere condities, maar later vannacht gaat de bewolking dan weer toenemen in het westen van het land. Dat is eigenlijk een voorbode van een regenzone die het dan morgen op ons land gemunt heeft. Dus dat is toch een heel ander weerbeeld. Ja. De zon gaat het toch wel moeilijk hebben. Ik denk dat vroege uurtjes dat het nog wel kan, maar dat uiteindelijk het overal betrokken gaat geraken. Voor de middag heel plaatselijk eventueel spat regen. Het is niet veel. Het is eigenlijk een zwak warm front dat dan over het land trekt. Dan komen we in een warme sector, zoals wij dat noemen. Dat wil zeggen dat er dus nog altijd veel bewolking zal zijn met af en toe wat lichte regen, geen grote hoeveelheden. En het is pas s'avonds als het koufront passeert dat er meer regen op ons afkomt. Nu, het wordt warmer in de loop van de dag. Enfin, dat is logisch, maar toch ga je grote verschillen hebben tussen... Enfin, grote, toch verschillen hebben tussen het westen en het oosten, want het westen komt sneller in die warme lucht terecht. Daar kan het 19 graden worden. In het oosten duurt dat allemaal wat langer en daar zal het dan niet warmer zijn, een graad of 15 morgen.
0: Alright, het weekend dan?
3: Het weekend wel, dan zitten we eigenlijk achter dat koufront. Dus dat passeert dan in de nacht van vrijdag op zaterdag. En dat betekent dan ook dat we niet echt een verregend weekend gaan hebben. Dus eerder een mix van zon en stapelwolken. En altijd een paraplu bij de hand houden, omdat er altijd wel een enkele bui tot stand kan komen. Want dat is heel plaatselijk. Maar hou hem bij de hand, zou ik zeggen. Als je zegt van ik ga een wandeling doen of ik ga de deur uit. Niet slecht om die dus mee te pakken. Maar het kan zijn dat je die niet nodig hebt. Dus op zich valt het dan al bij al nog mee, denk ik. Qua temperaturen, ja. Fris kan je het niet noemen, want het zijn eigenlijk normale waarden voor de tijd van het jaar. Maar het is fris natuurlijk ten opzichte van de afgelopen dagen. 8, 9 graden, daar starten we mee. En overdag wordt het dan zo'n 5 graden.
0: Oké, dat is prima. William is al bijna terug de ijstijd in.
4: Oh, echt wel, er staat al terug ijs op mijn rug, denk ik.
0: 8, 9 graden, maar dat is op het koudste punt van de nacht. Hè. Dan moet je slapen,
3: dat is wel,
0: William.
3: Ja, voilà. Okay. Als je dus wat langer slaapt, dan kan je die 8, 9 graden overmijden.
0: Ja, je praat in een theatermaker, tuurlijk slaapt hij lang.
4: Ja, voilà. Ik ga dat niet meemaken, die 8, 9 graden.
0: Heerlijk. Frank, dankjewel. Tot morgen.
3: Ja, salut. Ja.
0: Voor we naar de files gaan, toch wel eens één vraag nog voor Fleur. Die is binnengekomen in de app van Q-Music.
4: Oké. Okay.
0: Pieter wil iets weten.
5: Hey Vincent, Pieter hier. Ik heb een vraag voor Fleur. Hoeveel mensen bij u op school doen deze hobby?
6: Bij mij op school doet niemand deze hobby, omdat er echt niet veel mensen deze hobby doen.
0: Niemand?
6: Ja.
0: Heb je een Eureka-moment, Pauline?
2: Nee, dan denk ik gewoon, hoe kunnen we dit ooit raden?
0: Ja, door vragen te stellen waar een ja of een nee beantwoord.
4: Mocht je een gok doen? Een wilde gok. Gewoon echt een wilde gok.
0: Nu gaan we het meemaken.
2: Ja.
4: Maak jij zo van die strandbloemen?
6: Nee.
0: Het is een meisje van 16, hè?
4: Ja, dat wil testen.
0: Van 8.
7: Het is een sport, ja en nee, zegt ze.
4: Ja, dat is heel sportief.
0: Oké, we gaan op zoek naar overzicht van wat er allemaal gevraagd is. Ik zal het zo meteen nog eens voorlezen. Eerst even kijken hoe het zit. Op de weg, drukke avondspits, 12 files waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 50 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Antwerpen op de A12 een half uur vanaf Antwerpenhaven en 15 minuten vanaf Aartselaar. Op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E313 18 minuten vanaf Massenhoven tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring verlies je 26 minuten van Grimbergen tot Zellik. 25 minuten van Wezenbeekoppen tot Diegem en 17 minuten van Neerpeden tot Beersel. Op de Bindering 16 minuten van Expo tot Machelen en 16 minuten van de bocht van Vorst tot Astridlaan. Op de E40 tenslotte richting Brussel 18 minuten erbij van Haasrode tot Heverlee. Daar gebeurde een ongeval. Is daar ergens anders aan te schuiven, verlies je minder dan 15 minuten.

0: Becky G bij Vincent Live.
1: Elke donderdag openen de deuren van de Vincent Live Hobbyclub. Met vandaag als gast...
0: Fleur, 16 jaar uit Schoten. Pas als we raden wat haar hobby is, is ze officieel lid van onze club natuurlijk. Het is een sport, boah, niet echt. Het is wel buiten te doen, niet het hele jaar door. Je hebt er niet echt een speciale outfit voor nodig. Een zomerhobby, nu kan het nog net... je hebt het niet koud als je het zou doen. Het is niet op water. Mm. Niemand op school doet deze hobby. Niemand op de school van Fleur deze hobby ook. Niet veel mensen van haar leeftijd doen deze hobby. En ze maakt geen strandbloemen. Dat weten we dankzij William.
2: Ik heb het ingeving, denk ik.
0: Oké, stel een vraag. Want ik heb er ook eentje. Maar al langer.
2: Gebruik je ballen?
3: Nee.
2: Oh.
0: Wat was de ingeving?
2: Petank.
0: Ah ja. William?
4: Ik heb het gevoel dat ik gewoon een aneurysme aan het krijgen ben of zo. Ik ben echt... Ik heb geen idee, maar kan ik nog vragen? Je moet er geen speciaal pak voor dragen.
0: Ik heb daar een bijvraag over, als ik mag inbreken.
4: Ja, want jij was er juist heel zelfzeker aan het zeggen. Ik weet het.
0: Doe je... dus je hebt geen speciale outfit nodig, maar doe je boven je gewone outfit iets extra aan?
3: Ja.
2: Maar dat kan toch niet? En
4: hoe kun je dat nu al? Een kogelvrije vest.
0: Jamie uit Oostende, hallo.
5: Hallo.
0: Voor de duidelijkheid, het was geen kogelvrije vest. Ja, wie weet. Oorlogsverslaggever of zo. Het kan.
4: Maar vragen, hè.
0: Dat is het enige kindje van de school. Jamie, je hebt een vraag voor Fleur. Vertel.
5: Dag Fleur. Wat vind je het leukste aan je hobby?
3: De rust en de adrenaline.
0: Ja, ik heb het.
5: Yes.
0: Fleur.
4: Maar dat is toch een tegenstelling, rust en adrenaline.
0: Ja,
2: ik
0: ben er 1000% zeker van. Ik heb ook een Eureka-moment gehad.
4: Kom, papi, vertel het.
0: Ben jij parachutist?
3: Nee.
4: Allee! Yes! Shit! Oh, de rust, Vincent. Als je een vliegtuig springt.
0: Ja, eerst dat je parachute open is het meest rustgevende dat ik in mijn leven heb meegemaakt.
4: Je hebt dat al gedaan?
0: Ja. Dus eerst is er heel veel adrenaline en dan... Oh, dat is hier mooi. Dat is Google Maps in het echt. Superleuk. Dus dat klopt perfect.
4: Dat vind ik al eng genoeg. Thuis zo inzoomen op Google Maps. Ik ga nooit uit een vliegtuig springen.
0: Ah, wacht. We moeten verder, hè. Heeft het iets met de lucht te maken?
3: Ja.
0: Ah, dat wel.
2: Oké, dat is al een goede richting.
0: Dat zoeken we.
4: Ja, maar met de lucht of geademd lucht in?
3: Met de lucht.
4: Oké.
2: En heb je een attribuut nodig?
3: Ja.
0: Doe het al lang?
3: 2 jaar.
4: Is het... Oh nee, het was niet op het water. Is het...
0: Het is in de lucht.
4: Is het in de lucht of kan het ook op het land?
3: In de lucht.
4: Kan enkel in de lucht?
3: Ja.
0: Maar je bent 16 en je doet het al 2 jaar. Ik zit nu in mijn hoofd met iets. Oei, ja, we zijn Jimmy kwijt. Ik zit nu in mijn hoofd met iets, maar... Dat kan niet.
2: Oeh, dat kan niet.
4: Heb je er veel kracht voor nodig?
3: Nee.
0: Maar zie, ja, maar het is... Heeft het met vliegen te maken?
3: Ja.
0: Maar dan moet 16 jaar. Allee. Want voor piloot moet je een bepaalde leeftijd hebben. Jij denkt iets?
4: Volgens mij sta jij zo op zo'n vliegtuig dat dan loopings doet en zo. Dat moet toch iets waanzinnigs zijn? Wat doet anders in een vliegtuig?
0: Ben je piloot?
3: Ja.
0: Op je leeftijd?
3: Ja.
4: Met een zweefvliegtuig?
3: Ja.
0: Met een zweefvliegtuig, William Boefijt.
2: Wauw.
0: Hoe jong mag je zweven?
3: Vanaf 12.
0: Oh! Wauw!
2: Amai, dat wist ik niet.
4: Jezus, ik zou bij mijn 12 nooit in een vliegtuig hebben gestoken.
0: Amai, vind ik zot. Ik had al veel vragen, maar ik heb er nu nog meer. We gaan je zo meteen die allemaal stellen.
1: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Here we go. Of cadeaus uitdelen.
6: 20.000 euro shopping. Yeah.
1: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q! Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. 3 dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
7: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Yo, ik ben Adele Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
9: Patsers for life!
8: Wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
0: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
0: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
0: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Kop
11: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
14: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
15: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
14: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
15: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
14: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaars Aluminium.
15: Vind je vakman op reinaars.be.
17: Vanavond bij VTM dromen de duo's weg bij hun panden in mijn restaurant. En bij VTM 2 bezoeken de inspecteurs ook een pand. Maar dat is rampzalig. Vanavond bij VTM en VTM 2.
18: Here we go.

0: Lady Gaga en Always Remember Us This Way.
1: De Vincent Live Hobbyclub.
0: We hebben Fleur op bezoek in de studio. Fleur is 16, komt uit Schoten en haar hobby is zweefvliegen. Het spreekt voor zich dat ze de enige in de school is met die hobby. Want ik heb nog nooit een zweefpiloot ontmoet, laat staan een van 16. Want je kan dus blijkbaar vanaf je 12 al zweefvliegen. Hoe zit dat precies in elkaar, Fleur?
2: Ja, je mag vanaf je 12 beginnen en dan op je 14 mag de solo. Dat mocht van de instructeurs.
0: En hoe oud was jij met je eerste solo-vlucht?
2: Ik ben nog niet solo.
0: Jij bent nog niet solo, oké.
2: Okay. Nee, nog niet van mama.
0: Dat snap ik ook wel ergens.
2: Ik ook.
0: Nu kijkt ze naar de mama door de glazen uit.
3: Ik weet niet, dat je zweeft toch? Kan toch niet superveel gebeuren? Of?
2: Ja, vooral bij het opstijgend landen.
0: Hoe werkt dat eigenlijk, een zweefvliegtuig? Want dat spreekt tot de verbeelding. Een vliegtuig zonder motor, hoezo zweeft dat nog?
2: Ja, we starten op heel hard. En je kunt ook achter een vliegtuig, maar ik doe altijd lier.
0: Mm-hmm.
2: En aan boven hangt dat echt op de lucht en op de thermiek.
0: Ah, fantastisch, maar dat is mega cool.
3: Ik kan met een gewoon vliegtuig eigenlijk ook, Vincent.
0: Geen idee, nog nooit
3: als
0: geprobeerd.
3: Als de motors uitvallen, kunnen die voortzweven?
0: Op de aerodynamica en op de luchtdrukverschillen en zo. Oké, fantastisch. Waar vlieg je dan zoal naartoe?
2: Ja, meestal blijf ik nu nog lokaal, maar je kunt naar heel ver gaan.
0: Hoe ver kan je gaan? Theoretisch ongeveer.
3: En hoe geraakt het terug?
0: de wind staat een keer.
2: Je geraakt terug op dezelfde manier, maar dan tegenstelde wind.
3: Dus je vliegt dan wel van luchthaven naar luchthaven? Dan?
2: Vaak wel.
3: Oké.
2: En dan over zee gaan we ook meestal ook niet, omdat dat te gevaarlijk is, dat je niet kunt landen.
0: Ja.
2: Maar je kunt theoretisch wel heel ver op een goede dag.
0: Oké, fantastisch.
3: Wow.
0: Een goede dag, je zei het daar zelf ook, daarnet zelf ook, van het is een hobby voor in de zomer. Wanneer ga jij vliegen? Want ik probeer dat in te beelden, een meisje van 16 jaar die telkens zegt, ik ga vliegen vanmiddag. Hoe werkt dat dan?
3: Pas op, want hij heeft een dochter. Hij is zich aan het voorbereiden op de toekomst. Hè?
0: Ja, absoluut.
2: Ja. Ik probeer elk weekend te gaan vliegen. Van de zomervakantie hebben we ook kampen, dus dan ga ik ook weken vliegen.
0: Fantastisch. Heel de weken gaan vliegen. Ik ben super jaloers, Fleur. Ik wou dat ik 16 was en ook zweefpiloot was. Maar ik ben dubbel zo oud. Meer dan dubbel zo oud, verdorie toch.
3: Geen zweefvliegtuigpiloot.
0: Nee, dat moest ik nog toekomen, tot die vaststelling. Fleur, je krijgt van ons het polsbandje van Vincent Live voor tijdens je hobby te doen. Ik weet dat het geen zweethobby is, maar je kan hem altijd in de lucht aandoen. En ik vermoed dat het verboden is, maar als het kan, mag je altijd een selfie nemen in de lucht met je polsbandje aan.
2: Ja.
0: Als het in een auto verboden is, zal het in een vliegtuig ook verboden zijn, vermoed ik. Dankjewel om langs te komen. Heel fijn, tot een volgende keer. William, voor jou eigenlijk hetzelfde. De volgende keer is dinsdag, want dan kom jij een overzicht brengen, een komisch overzicht van de voorbije 25 jaar Q-Music.
3: Spannend.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Wij gaan zo meteen eens kijken met welke letter we winnen met spelen. Eerst is dit

0: het weggeven van een hele smak geld. 1150 euro zit er in de prijzenpot. Pauline, wat zou je daarmee kopen?
1: Ik vertrek zaterdag op vakantie, dus ik zou dat...
0: Met een zweefvliegtuig?
1: Nee, met een gewoon vliegtuig.
0: Ah, ja.
1: Dus ik zou dat uitgeven op vakantie aan eten en drinken.
0: Hoe lang ben jij weg? Dat bedrag?
1: Een week.
0: Ah ja. Super.
1: Weet jij hoeveel ik kan eten?
0: Nee.
1: Ah, voilà.
0: Nee. Ik hoop dat je ergens heel duur naartoe gaat. Door ergens iets kunnen rechtvaardigen. Maar goed, we gaan eens kijken met welke letter we spelen.
2: V. Allee, het is een dubbele V. Een W dus.
0: Dank u voor niets. De W van winterbanden. Ik heb mijn mail gekregen vandaag.
1: Ah, oh, ik heb die ook gekregen. Ja. Nee, al lang geleden eigenlijk.
0: Snel inplannen, hè. Of je hebt je winterbanden als het alweer zomer is.
1: Ah ja.
0: Dat was bij mij vorig jaar. Was het zo. Proficiat, u mag uw winterbanden komen halen. Het is februari. Daar is het snel bij zijn.
1: Oei. Ja, dan ga ik zo meteen mijn afspraak maken.
0: Ja, dat is goed. Het is reclame, anderhalve minuut. Heb je tijd. De W dus. Wil je meespelen, stuur dan een audiobericht in de Q-app waarin je zegt winnen met een W. En dan ben je zo meteen aan de beurt.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder, liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
6: Dat is Imo!
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
7: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
8: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
7: Ontdek nu de Hörmann-deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
9: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: 6 uur. Goedenavond. Hier is Paulien van het Nieuws.
1: Goedenavond. Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Diem, maar niet aan ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het assiseproces in Gent. De Kok riskeert tot 30 jaar cel voor doodslag. Zijn advocaten hadden daar voor de start van het proces ook al naar verwezen.
12: Dat is ons inziens een serieuze kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
13: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
1: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de gerechtspsychiaters zijn de Kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar. En is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen, bij haar is die kans kleiner. De ex van de Kok gaat voor de vrijspraak. Op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ullens weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicola Ullens had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicola schuldig is aan een moord met voorbedachte raad. Doordat het Hof blijft zitten, is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een begrotingsakkoord te vinden. Dat zei hij vanmiddag in het parlement. De gesprekken daarover zitten muurvast en dat kan ons land heel veel geld kosten.
14: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
1: De Wever moet volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement, maar de kans lijkt steeds kleiner te worden dat hij die deadline zal halen. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïnse gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren steeds vaker burgers. Gisteren vielen er in Priluki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw. Onder hen ook meerdere kinderen. En 2 nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de Wereldbeker korte baan zwemmen in Oezbekistan. Eerst stikte ze in de finale van de 50 meter rugslag aan na 26 seconden en 31 honderdste. Dat is 12 honderdste sneller dan haar vorige record. En even later verbeterde ze ook nog haar eigen record op de 100 meter wisselslag, ook met 12 honderdste. Op beide afstanden pakte van Otterdijk zilver. Vanavond en vannacht opklaringen, plaatselijk buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog en halen we opnieuw 15 graden.
0: 9 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. De Brusselse buitenring verlies je 30 minuten van Vilvoorde tot Zellik en 20 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Diegem. E313 richting Antwerpen 24 minuten vanaf Massenhoven tot Wommelgem. E17 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. A12 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 16 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E40 richting Brussel verlies je 20 minuten van Haasrode tot Heverlee. Daar is een ongeval gebeurd. Sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je minder dan 10 minuten. Music.
15: Vincent Live.
0: Winnen met de W en met 1150 euro in de prijzenpot, daar wil een mens al eens zijn best voor doen. Dat is voor na Shakira en Die Die.

0: Let's go, Shakira en Burna Boy bij Vincent Live met Die Die. Het is tijd om te spelen.
1: Q-music.
2: Winnen met een W.
0: Ik speel met Bram, 38 uit Menen. Dag Bram. Hallo, Bram.
3: Hey, hallo Vincent.
0: Hallo Bram, wat is jouw lievelingswoord met een W?
3: Dat is weekend.
0: Oh, en hoe spendeer je weekend het liefst?
3: Wel, wij krijgen zaterdag onze sleutel, dus wij gaan vooral werken in ons nieuwe huis, want volgende week verhuizen wij.
0: Oh, wat leuk. Maar de werken vallen dan mee als er maar een weekje tussen de sleutel en de effectieve verhuis ligt, is het niet zo ingrijpend, of wel?
3: Het is vooral schelderwerken.
0: Ah ja, oké, super. Je lievelingswoord met een W is weekend, je activiteit in het weekend is werken. Heerlijk, alles in thema met de letter W. Ik vermoed dat de 1150 euro daar ook naartoe gaat.
3: Zeker
0: en
3: vast.
0: En is het dan naar verf of zoek je eerder iets anders?
3: Oh, dat is te zien. Ik denk de verf hebben we al aangekocht of hebben we al aangekocht. Dus het zal waarschijnlijk iets leuks zijn voor de kinderen.
0: Fijn. We gaan eraan beginnen. Je krijgt van mij 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de letter W begint. En als het lukt, dan is het jackpot. Klaar voor?
3: Jazeker.
0: Heel veel succes, hier gaan we. Een app op je telefoon.
3: Wees.
0: Iets uit de badkamer.
3: Een washandje.
0: Een sport.
3: Watervoetbal.
0: Een onderdeel, van je gezicht.
3: Wang.
0: Een titel van een song, van een liedje.
3: Warrior.
0: Een fictief personage.
3: Nee.
0: Er zijn er wel wat, maar ja, zoals altijd is het heel makkelijk als ik het lijstje voorlees. Winnie de Pooh, ja, Willy Wonka, ja. Woody van Toy Story, Wall-E, ai. Shit toch.
3: Helaas.
0: Je hebt de helft gehaald, 5 op 10. Dat is oké. Okay. Ik had ook even watervoetbal goedgekeurd. Ik weet niet of dat een sport is.
4: Nee. Dus
0: misschien bestaat het, ik weet het niet. Ik ga het googlen. You never know.
3: Misschien wel, ja.
4: Maar je kan toch niet...
0: Watervoetbal. Ja, hier zit... Oh, wat leuk!
4: Dat is niet waar.
0: Een soort springkasteel met dan zo een mat waar wat water op ligt, dat je zo goed kan uitschuiven. In de vorm van een...
4: Dat is toch een verzonnen sport.
3: Ah, ja. Club, dat is een cafésport, juist.
0: Maar het ziet er van... Je moet het googlen, het ziet er fantastisch. Ja. Het ziet er ook wel echt prima uit om je kruisbanden te scheuren, maar voor de rest, je hebt echt een leuke hobby. Bram, jij wint geen Vincent Live luchtverfrisser, maar wel de Vincent Live discobal. Dat is sinds gisteren ons nieuwe gadget. Ben je daar enthousiast over?
3: Zeker, dat had een mooie plaats gekregen in ons nieuwe huis.
0: Heerlijk, we sturen hem op. Merci om mee te spelen. Tot ziens. Hè.
3: Graag gedaan. Salutjes.
0: Yo, bye-bye. Nu is het tijd voor Calvin Harris en Sam Smith. En je voelt het, het is met een banger.

0: Ben Stiller, de Q-top chef van deze week, van Suzanne en Freek uiteraard. Dit is het moment in de show waarin ik vooruitblik. Tweeledig. Ten eerste ga ik zo meteen even doorspoelen naar het einde van de show van vandaag. Ik laat je de laatste nootjes horen van deze show. En aangezien er geen reclame is tussen mijn programma en dat van Joren, is het ook echt het absolute einde van Vincent Live.
1: Wow.
0: Het gebeurt bijna nooit dat we
2: iets van reclame.
0: Maar nu is het echt daar, na de laatste nootjes begint Joren.
1: Dat is wel mooi afgerond.
0: Ja, dat is satisfaction. Maar ik kijk ook nog iets verder de toekomst in, namelijk naar morgen. Want morgen krijgen we muziek. We krijgen muziek van Judith, fijne zangeres. Nederlands-Vlaamse zangeres. Zij komt zingen. Zij komt ook, zoals dat hoort, op een vrijdag een object uit het raam gooien om het weekend in te zetten. Een frustratie achterlaten. Plezante vrouw, weet ik nog. Want ze heeft begin dit jaar, toen ze ook op bezoek was, zich gewaagd aan de Gouden Barbara. En dat eindigde toen zo.
1: Nee.
0: Of dat al snel gebeurde en dus helemaal misliep, of ze gewoon teleurgesteld was in zichzelf na een prima reeks, dat ontdek je zo meteen, want we gaan dat nog eens herbeleven.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Hoe mag die steek gebakken zijn?
6: Gebakken, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
7: Beleef deze kerstvakantie Winter Circus Camille vanaf 19 december in Trixo Arena in Hasselt. Een gloednieuwe show vol muziek en adembenemende acts. Manu van Akker, Ruud Beekmans en Maxime zijn weer van de partij. En wegens succes nu een extra show. Winter Circus Camille. Tickets clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
8: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
10: Oh, een eekhoorn.
9: Een safari in de jungle.
10: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
9: Of maak van je koffiezet...
11: Voilà, uw koffie.
9: Een professionele espresso-machine.
11: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
12: Make it extra.
9: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
13: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
14: 30 ideeën voor pastaschotels.
13: In Libelle Lekker naar...
14: De 5 beste beleggingen van het moment.
13: In Trends of naar...
14: Belgische politiek achter de schermen.
13: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
15: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
16: Peren!
15: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
16: Kom, we peren hem!
15: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
17: Joehoe!
18: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
17: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met je verhuis.
18: Amai, zalig, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
19: Bepat.
17: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
19: Krevel.
20: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
19: Krevel. Leef beter.
20: Doe, doe, doe.
19: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
20: Dag gelukkig.
19: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
20: Ja, dat lukt niet.
19: Etias.
20: Doe, doe, doe, doe.
19: Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
21: Ramen, deuren, verandas?
22: Leenaars Aluminium.
23: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober.

0: and I just might.
1: De laatste nootjes.
0: Ik laat je het einde van Vincent Live horen en jij moet vertellen welk nummer dat is. Het is vandaag, denk ik, onhaalbaar. Vanwege de sound. Dus als je de sound hoort en je zou moeten gokken, dan ben je al juist. Snap je wat ik bedoel?
2: Nee.
0: Dus stel dat je een zwaar bonk-bonk nummer hoort, dan zou je zeggen, oh ja, dat is Demi & Mike of zo.
2: Ah, ja, ja, ja.
0: En dan blijkt het ook Demi & Mike te zijn.
2: Oh, dus het is een bepaald genre.
0: Ja, en het cliché klopt.
2: Ah, ja.
1: Dit zijn de laatste nootjes.
2: Oh ja.
0: Snap je?
2: Ja, ik snap het.
0: Dit is een cowboy nummer.
2: Het is een cowboy nummer.
0: En dan zijn er niet zo heel veel keuzes.
2: Wat tegenwoordig?
0: Steeds meer keuzes, daarom doen we het nu. Welk nummer heb je herkend? Laat het weten via de app van Q-Music. En dan mag je het zo meteen misschien aankondigen als waar je een echte professional. Morgen krijgen we bezoek bij Vincent Live van Judith. Dat is een zangeres, een Vlaamse zangeres met Nederlands roots. Of een Nederlandse zangeres met Vlaamse roots, die je bekijkt. Je kent haar van Selfmade Woman. Maar ze heeft een nieuwe single, You Did Not Sign Up For This. En ze komt dat morgen live performen, om het weekend in te zetten. Hoe fijn is dat? Begin 2026 was Alice de gast bij Vincent Live. Spelen ze de Golden Barbara. Daarmee moet je een balletje uit een kauwgomballenmachine halen. Staat een thema op. En dan moet je zoveel mogelijk termen binnen dat thema opnoemen. Op de tonen van Barbara Streisand. Jullie dat fruitsoorten? Het is redelijk straightforward.
2: Ja.
0: Zou je denken. Fruitsoorten, Judith, we willen het graag horen. Het is aan jou. 1, 3, 2, 1.
2: Banaan. Ballet, blauwvis. Oh.
0: Ja, ja, oké. Okay.
2: Appelsien.
0: Ja.
2: Appel. Mandarijn. Kiwi. Perzik. Nectarine.

0: You did not sign up for this van Judith.
1: I try,
0: Morgen live in de Live Lounge van Q-Music. Zometeen de Q-Rechtbank met vandaag een onderwerp. Ik heb het een titel gegeven, het verhaal, namelijk 100 euro gevonden en gehouden. Jouw mening daarover is welkom, maar je krijgt de volledige context

0: James Hype en Miki de la Roza en Ferrari. Het heeft toch al wat geregend, maar het is wel nog te droog. Paulien, leg uit.
1: Ja, de droogtecommissie die heeft beslist dat we in Vlaanderen in code oranje blijven wat de droogte betreft. September was uitzonderlijk droog, zeggen ze. En de hoeveelheid regen die er nu valt, volstaat nog niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag. En het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. En dus krijgen wij allemaal nog de raad om geen water te verspillen. En Dave de Kok die pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dien, maar niet aan zijn ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het assiseproces in Gent. De Kok riskeert tot 30 jaar cel voor doodslag. Hij pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. De ex van de Kok die gaat voor de vrijspraak. Vanavond en vannacht opklaringen, ook plaatselijk buien met minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
0: Nog steeds een drukke avondspits. 11 plekken op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring 25 minuten van Machelen tot Wemmel. En 12 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. Brusselse binnenring 11 minuten van Anderlicht-Noord tot Jetten. Richting Antwerpen E17 20 minuten van Hazedonk tot Antwerpen-West. E3 13 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de A12 verlies je 10 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En 11 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 40 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 11 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Self-Aware van Temper City. Pauline was net even weg toen ik het thema van het verhaal van de Q-rechtbank van vandaag vertelde.
1: Oh.
0: Ik wil het nu wel even, omdat ik weet, je gaat nu al je mening hebben en je gaat niet veranderen. Dus het verhaal dat ik zo meteen ga voorlezen heet 100 euro gevonden en gehouden.
1: Veroordelen, hè.
2: De Q-rechtbank.
0: Elke dag lees ik een mail voor die ik heb binnengekregen via q-rechtbank@qmusic.be. Je mag daar zelf ook naar mailen, want ik verander het verhaal in je naam en zo, zodat je niet herkenbaar bent. En dan gaan we met heel Vlaanderen even kijken of wat we met dat verhaal doen, veroordelen of vergeven. Er is soms heel onvoorspelbaar. Gisteren werd er iemand die eigenlijk voor meer dan 1000 euro aan oplichting had gedaan, volgens de letter van de wet, toch vergeven. Dus het kan alle kanten op. Vandaag is dat niet anders. We hebben vandaag het verhaal van luisteraar Jeff, noemen we hem voor de sport. En dit was zijn mailtje. Beste rechter Vincent, ik schrijf met een verhaal van enkele jaren geleden. Het gaat over een van de leukste momenten van het jaar. De plaatselijke kermis in het dorp. Iedereen gaat ervoor dat weekend. Er wordt gefeest, gedronken, nog meer gefeest en nog meer gedronken. Op die kermis hadden we met de jeugdbeweging, uiteraard, waar ik zelf ook in zit, een eigen Geneverkot in de grote tent. Toplocatie, veel volk, veel omzet voor de scouts, maar wel hard werken. Ik ben hoofdleider en keek er enorm naar uit, maar het werd al snel een frustrerend weekendje. Niemand van de leiding was echt gemotiveerd. Bijna niemand wou shiften doen of kwam niet opdagen op de shiften waar ze zich voor hadden opgegeven. En het dieptepunt kwam op dinsdagnamiddag, het moment van de afbraak, na het feestweekend.
1: Oh, vreselijk.
0: Na een gigantisch pittig weekend, werken en feesten, stond ik op dinsdagmiddag met een gigantische kater, klaar om af te breken, handen uit de mouwen. Ik stond er alleen. In de regen. Wij zijn een ploeg van 24.
1: Oh my god.
0: En er was niemand anders komen opdagen. En ik moest die tent alleen afbreken. Tijdens het opruimen vond ik tussen de plancher ter hoogte van ons Geneverkraam een briefje van 100 euro. Mijn principe was op dat moment heel simpel. Wie het werk alleen moet doen, mag de buit alleen houden. Dus ik heb die 100 euro mooi zelf bijgehouden en ik heb het aan niemand verteld. Mijn vraag, rechter Vincent, is: mocht ik dit geld houden omdat ik al het zware werk had opgeknapt? Of had ik dit geld, net zoals het andere geld dat verdiend was met het Geneverkot, aan de jeugdbeweging moeten geven? Het geld was natuurlijk wel van pas gekomen bij het organiseren van andere activiteiten met de scouts. Wat denk jij? Bedankt voor jullie oordeel in de Q-rechtbank.
2: Wat vind jij? Veroordeeld of vergeven? Laat het weten in de Q-app.
0: Ik heb ook een mening.
1: Ik ook.
0: Is ze veranderd?
1: Ja.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
7: Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter. The Exhibition. Wegens groot succes verlengd tot 3 januari in Brussels Expo. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
8: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
9: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
8: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
11: Mama, is mijn brood al klaar?
12: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
13: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
11: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
14: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
15: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
14: Hoogstraten aardbeien.
15: Zeg, Karen hier, hè. Ik kom eigenlijk voor een zetel.
16: Oké, 5% korting.
15: Oh, wacht, hè, want die kast vind ik ook wel mooi.
16: 2 meubels, 10%.
15: Oh, zeg, en dat bed?
16: 3 meubels, 15% korting.
15: Ah, dus hoe meer geshopt, hoe hoger de korting.
16: Voilà, 5% op 1 meubel, 10% op 2 en 15% op 3 meubels.
15: Amai, zo wordt rondkijken wel heel verleidelijk.
16: Kom nu naar Mores en profiteer van stapelkorting.
15: Allee, dan ga ik nog wat verder stapelen.
16: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
17: Go Yellow!
18: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
18: Info op telenet.be.
15: En wel, ik ga eens gaan kijken.
19: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en jonagoldappelen, win je thuis.
20: Peren!
19: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
20: Kom, we peren hem!
19: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
21: Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker uw beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be.

0: De Q-rechtbank.
1: We zijn bezig in de Q-rechtbank met de zaak van anonieme luisteraar Jeff, valse naam, die enkele jaren geleden hoofdleider was bij de jeugdbeweging. En bij de plaatselijke kermis op het dorp hebben ze met de jeugdbeweging een Geneverkot opengehouden om geld in te zamelen. Na het lange weekend werd de leidingsploeg op dinsdagmiddag verwacht om het Geneverkot af te breken. Maar er kwam buiten Jeff niemand opdagen. Hij stond er moederziel alleen in de regen, moest al het zware werk alleen doen en vond tijdens het opruimen een briefje van 100 euro. Hij was daar helemaal alleen en heeft het dus zelf bijgehouden en niet in de kas van de jeugdbeweging gestopt. Was dat terecht een verdiende keuze of had hij dat geld, net zoals al het andere geld, wel in de kas moeten steken? Dat is de vraag waar we het, ons over buigen. Moeten we hem veroordelen om dat geld bij te houden of vergeven we het? Lieve uit Buggenhout zegt vergeven. Je bent een team, dus je laat elkaar niet in de steek terecht bijgehouden. Ook Jesse zegt vergeven. Als ze met meerdere waren, hadden ze het in de scoutspot kunnen steken. Maar nu heeft hij het wel verdiend. Ja, maar daar ben ik het dan weer niet mee eens.
2: Nee?
1: Ja, maar in principe, dus ik snap het dilemma van houden we het bij of steken we het in de pot? En of je nu alleen bent of je bent met 10, dat oordeel zou toch hetzelfde moeten zijn? Je vindt 100 euro. Oké, die 100 euro, gaan we die verdelen onder ons of gaan we die in de pot steken? Is het toch hetzelfde dilemma als hou ik ze voor mezelf alleen of steek ik ze in de pot?
2: Ja, maar hierbij komen wel verzachtende omstandigheden.
1: Zeker.
2: Omdat hij natuurlijk daar helemaal alleen in de regen met kater stond.
1: Ja, ja, maar ik zou het ook verdelen onderling. Dus het is niet dat ik het veroordeel. Maar ik zou hetzelfde kiezen bij de situaties. Maar goed, Jesse niet. Zo werkt het nu eenmaal, de Q-rechtbank. Martien zegt groot gelijk, vergeven. Dit is karma voor de anderen. Ariana zegt eerlijke vinder. En dan Maarten, die heeft een interessante bijvraag die ik helaas niet kan beantwoorden op basis van de mail. Werd het geld voor of achter de toog gevonden? Want als het achter de toog is, zou het ook gevallen kunnen zijn uit de kassa. Bij het wisselen van het geld. En dan is het veroordeeld. Is het uit de zak van een bezoeker gevallen voor de toog? Is het vergeven? Maarten.
2: Ah ja, want dan weet je natuurlijk ook niet van wie het komt.
1: Als het uit iemands zak gevallen is, is het een eerlijke vinderverhaal. Als het uit de pot gevallen is, is het, nou, niet echt oprapen verhaal.
2: Ja. Klopt.
1: Snap ik, Maarten. Het wordt hier ingewikkelder. We gaan even kijken. We gaan naar luisteraar Melissa.
3: Beste edelachtbare Vincent, voor mij is dat zeker de vrijspraak. Als je al dat werk alleen mocht doen, dan is die 100 euro zeker op zijn plaats voor u om er iets leuks mee te doen.
1: Duidelijk. Er is nog een audiobericht binnengekomen. Waar we samen gaan luisteren, is van Ulrik.
4: Beste edelachtbare, normaal zou ik altijd zeggen veroordelen. In dit geval kan je het verzachtende omstandigheden noemen, aangezien hij geïnvesteerd heeft in zijn volgende inzetmoment voor de club. Zonder die 100 euro had hij misschien uitgeschreven na alles zelf te doen. Die 100 euro is dus niet behouden, maar money wel spent aan de hulp voor de club.
1: Zijn pre eigenlijk.
2: Amai.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Ik vind wel dat er heel veel nuttige argumenten zijn en we gaan het nog moeilijker maken, want we halen Kimberly uit de panel erbij. Dag Kimberly.
5: Goedenavond Vincent.
1: Vertel eens, wat zou jij doen?
5: Ik zou het horen ook. Ik vergeef hem.
1: Waarom?
5: Ik werk zelf ook als vrijwilliger bij het Rode Kruis, zowel in de hulpdienst als in het bestuur. En spendeert er eigenlijk heel veel uren in, die allemaal gratis zijn. Dus ik vind het toch een beetje een beloning voor al die gratis uren dat je er eigenlijk altijd in steekt.
1: Ja, snap ik. Je bent zelf ook vrijwilliger. Heb je ooit een gelijkaardige situatie meegemaakt? Of maak ik dat niet vragen?
5: Nee. Op vrijwilligerswerk heb ik nog geen geld gevonden.
1: En wat zou je doen, moest je het dit weekend voor hebben?
5: Ik zou het wel bijhouden ook.
1: Ja.
5: Misschien als ik het samen vind met de rest van mijn vrijwilligers, iets gaan drinken ermee of zo. Maar als ik het alleen ben, als ik het vind, zou ik het wel bijhouden.
1: Ja, dan wordt het terug een investering in teambuilding natuurlijk. Snap ik helemaal.
5: Ja.
1: Kimberly, dankjewel om aan de lijn te komen. We gaan even kijken naar het verdikt. Luisteraar Jeff, die helemaal alleen het Geneverkot van de jeugdbeweging op de plaatselijke kermis aan het opruimen was. En toen een briefje van 100 euro vond, het zelf bijhield zonder het aan iemand te zeggen, is in naam van de Q-jury vergeven. Dat voelde je van mijlenver aankomen, natuurlijk. Heb je ook een verhaal dat je wil opbiechten aan de Q-rechtbank? Laat dan van je horen. Dat kan volledig anoniem door een mailtje te sturen naar q-rechtbank@qmusic.be. En dan zijn we er maandag weer.

0: Ordinary van Alex Warren. De laatste nootjes van vandaag klonken zo. Maar voor welk nummer is dat het einde? Laura uit Aalst die denkt aan Beyoncé Texas Hold'em. This ain't
1: Texas. Zou kunnen. Ain't no hold'em. We spoelen even door. Come take it to the flow now.
0: Ooh. Nee, nee, hetzelfde. Dat klinkt niet zo. Jan uit Mol die denkt aan de andere vibe. We like to party van de Venga Boys. We spoelen even door naar het einde. Ja, is toch anders. Minstens hebben we erover kunnen zeggen. Maar goed, makkelijk is het niet. Maar we hebben toch iemand gevonden die het juist heeft. Nino uit Herentals, hallo.
2: Hey.
0: Welk nummer heb jij herkend?
2: Ik herkende Dasha van Austin. Allee, Austin van Dasha.
0: Ja, zo klopt het, ja. Het nummer heet Austin, de artiest heet Dasha. Je mag dat nummer aankondigen. Het is een lange intro, 17 seconden. Ben je daar klaar voor?
2: Ik ga mijn best doen, Vincent.
0: Kijk er naar uit. Nino, veel succes. 3, 2, 1, go.
2: Hoi iedereen. Mijn dag kan niet meer een stuk na te raden van dit fantastische nummer. Deze is dan ook echt een countryknaller van formaat. Is iedereen klaar voor de voetjes van de grond te halen? Want hier is Dasha met Austin.

0: Goedenavond, 7 uur, nieuws krijg je van Niels.
1: Een goeie avond. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. En de eerste dag van het assiseproces over de dood van kleuter Dien zit erop. Dave de Kok pleit er schuldig aan doodslag, maar niet aan ontvoering. Voor de start van het proces hadden de advocaten van de Kok daar ook al naar verwezen.
2: Dat is ons inziens een zeer juiste kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
3: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
1: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Zijn ex gaat voor de vrijspraak. Morgen worden ze allebei verhoord en komt de politie aan het woord over het onderzoek. In Nederland is opnieuw een dode gevallen door het Westnijlvirus. Er doken ook 3 nieuwe besmettingen op. In totaal vielen er in Nederland al 10 doden door het Westnijlvirus, vooral oudere mensen met andere aandoeningen. Bij ons in Vlaanderen zijn er 13 gevallen gemeld, waarvan er 3 bevestigd zijn. Niemand is in levensgevaar. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden.
0: 1 minuut over 7, goeie avond. Er staan een paar plekken op onze Vlaamse snelwegen. Het zijn er 14 waar je 5 minuten of meer verliest. We gaan ons beperken tot de files waar je 10 minuten of langer staat aan te schuiven. Die beginnen we op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar moet je een half uur bij rekenen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier aanschuiven. Dan kijken we richting Antwerpse Ring, richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout staat een defect voertuig 20 minuten erbij. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West 10 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne is de weg afgesloten. Je moet er 10 minuten bij rekenen. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten nog 12 minuten aanschuiven. Sta je nog op een andere plek in de file op dit moment, dan verlies je daar niet meer dan 10 minuten.
4: Music. Joren Linssen.
0: Ciao, lekker veel hits aan het begin van je avond. En met wie mogen we beginnen van jou? Brit.
5: Adele.

0: Dit uit Molwouw.
1: Adele.
0: Dus ik kreeg Adele. Set fire to the rain. Het is 7:11. Heel goedenavond. Nog tot 8 uur hoor je lekker veel hits om je avond goed te starten. De avond van... Ik wou iets anders zeggen. Even brain fog. Ken je dat zo? Dat je iets wilt zeggen, dan even stopt en dan opnieuw moet beginnen. Daar zat ik nu in. Het is de laatste avond van de week, vrienden. Misschien daarmee dat ik bijna niet kan geloven dat het weekend er al is. Jens uit Heffen die begint morgenochtend aan zijn vakantie. Morgenochtend, want hij moet eerst nog een nacht werken. Dus laat ja, voor iedereen die nu of straks pas begint met de werkdag, de beat van Alesso inzetten. Samen met One Republic. Dit is In Your Eyes and All You Can Hit.

0: Daddy Swims op het All You Can Hit Buffet. Je staat met die Mr. Know-It-All op 7 in de queue op 40, maar dat kan morgen helemaal anders zijn. Vanavond kan je nog heel eventjes hartjes geven aan je favoriete hits. Zo meteen kan dat bijvoorbeeld ook op de nummer 2 van vorige week, want Cat's Eye komt eraan, net zoals Pink.
1: All You Can Hit.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
3: Wat blief!
2: Bij Gamma krijgen we
4: 25% korting op alle verf?
2: Oh, je weet het al.
3: Ja, ja!
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
3: Schilderen natuurlijk!
4: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, nee, zeker niet.
5: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert! Hehe.

0: de superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen, want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
4: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
5: Het is maar een 20 seconden spot.
3: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
4: Ja, heel sterk, hè.
6: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Q Music. All you can hit. Je avond start met lekker veel hits. Something in

0: All You Can Hit en Think of Me. Zeg, doe mij eraan denken. Straks na 8 uur heb ik belangrijk nieuws voor DJ's. Of hè. En zometeen in All You Can Hit hoor je Clean Bandit, Zara Larsson en ook Chris Cross Amsterdam, Bonte Bende. Eerst staat er nog een bonte bende allegaar op de Vlaamse snelwegen. 7 files van 5 minuten of langer. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar is een defect voertuig gesignaleerd. Je verliest daar 1,5 uur. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten aanschuiven. Op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Borgerhout 1 kwartier. 10 minuten op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. Op de A12 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid 7 minuten. Op de E19 tussen USA en Antwerpen-Zuid 5 minuten erbij. En op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Jetten nog 7 minuten bumperen. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
1: Dit is All You Can Hit.
2: Q Music.

0: vrouw van de grote revival na de zomer van 2026 en wat dolfijnen in de lucht op de festivalweide van Kibit. Sarah Larsson samen met Clean Bandit en Symphony. De symfonieën van David Guetta en Somber, die hoor je zo meteen in All You Can Hit.
1: All You Can Hit.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is loesje.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Bij CipariExcel shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire, This Is Her, 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Prix du C-deals. Op CipariExcel.be of bij je CipariExcel. Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: David Guetta en Jennifer Lopez. Dit is All You Can Hit bij Q-Music. Lekker veel muziek aan het begin van je avond. En wil je zelf eens graag een artiest horen, dan kan dat. Gewoon even doorsturen via de Q-app. Heel simpel, mag met een audioberichtje. En dan probeer ik het er tussen te passen. Net zoals Isabeau uit Oordegem.
1: Hey Joren, Isabeau hier. Ik ben een supergrote fan van Laura Tesoro en vind haar nieuwste nummer echt fantastisch. Daarom zou ik het kei leuk vinden mocht je dat vanavond draaien, zodat mijn avond meteen goed kan beginnen. Merci, groetjes.
0: Hyde Park, Hyde Park. Komt eraan naar Coldplay Paradise.

0: maestro himself. Je zou bijna twijfelen dat het een Belgisch zo internationaal is die gegaan de afgelopen jaren. Stromae bij Q Music in All You Can Hit. Papa Oute. Je hoort zometeen Jonas Blue en Edge of Desire, maar eerst wil ik graag een oproepje doen, lieve vrienden. Want het moet weer gekraakt worden.
1: Het wachtwoord.
0: We openen zometeen na 8 uur officieel de poorten van de avond. Dat gebeurt wanneer een luisteraar het wachtwoord zegt. Dat wachtwoord kan je kraken, als je meespeelt zometeen, door 3 vragen juist te beantwoorden. 2 vragen over de actualiteit van de dag. 1 muziekvraag. En het is nooit super moeilijk. Maar de poorten moeten wel open gaan, dus ik reken een beetje op jou. Als jij zo meteen het wachtwoord kan kraken en de poorten van de avond kan openen, je denkt misschien, ik kan dat. Ideaal, stuur dan nu wachtwoord in de Q-app. En dan speel je zo meteen misschien mee. Ik zal ook naar goede gewoonte een tip geven. Tip voor het wachtwoord, dat is de eerste tip die je gratis en voor niets krijgt. Oostenrijk. Of Zwitserland. Of Nepal.
2: Enfin,
0: wil jij de poorten van de avond openen en het wachtwoord kraken? Stuur dan nu wachtwoord in de Q-app. Dit is Jonas Blue, zoals beloofd. I'm going on.

0: Maxime stelt voor. De Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: 1 minuut over 8. Goedenavond, nieuws krijg je van Niels.
5: Goedenavond. In Antwerpen zijn politie en hulpdiensten massaal uitgerukt voor een schietpartij niet zo ver van het Centraal Station. Veel informatie is er nog niet. Sommige media hebben het over meerdere gewonden, maar dat is nog niet bevestigd. We horen wel dat er zeker 1 verdachte is opgepakt. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. September was bijzonder droog en de hoeveelheid regen die er nu valt is niet genoeg. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. En het UZ Brussel stopt de samenwerking met de bekende arts Gerland van Berlaar. Die blijft nog zeker een maand langer onder elektronisch toezicht in een onderzoek naar voyeurisme. Van Berlaar zou 1 of meerdere camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Het is nog niet duidelijk of hij bekend heeft en of zij het enige slachtoffer is. Buitenlandminister Maxime Prévot wil morgen een oplossing voor de 13 studenten uit Gaza die een beurs kregen om hier te studeren, maar van wie de regering het maar niet eens raakt om hen daar weg te halen. Die discussie moet stoppen, dat zei Prévot in het parlement.
6: Ofwel komen wij hier morgen tot een waardige overeenkomst. Ofwel stel ik voor om een einde te maken aan deze ellendige situatie. Omdat elke week die verstrijkt de studenten verder verwijderd van het voortzetten van hun academische loopbaan.
5: Vooral de MR en NVA zijn geen voorstander om de studenten te evacueren. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
4: 3 minuten over 8, goedenavond. Er staat nog 1 file op de Vlaamse snelwegen. Je verliest er 25 minuten, dat is op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je niet meer dan 5 minuten.
7: Music. Joren Linssen.
4: Ciao, ja, en sta je in die file en je bent toch niks aan het doen, je kan het wachtwoord kraken, zo meteen. Stuur wachtwoord.

0: Maxime en Hanna mee. Ik wil dat je liegt bij Q Music.
1: Het wachtwoord.
0: 8:10. En elke avond rond dit tijdstip openen wij de poorten van de avond officieel. Dat gaat enkel en alleen na het zeggen van het wachtwoord. En hopelijk gaat Kevin uit Landen ons kunnen vertellen wat dat wachtwoord is. Kevin, goedenavond.
2: Goedenavond, Joren. We gaan ons best doen.
0: Ja, voilà, kijk, zo mag ik het horen. Zeg, Kevin, wij kunnen jou komend weekend op een boksgala zien. Wie ga jij een uppercut geven?
2: Ik neem al nee. Of ze moesten me echt wel heel hard tegenwerken, maar ik moet gewoon het licht doen. Dus.
0: Ah ja, oké. Jij zorgt dat alles mooi in beeld komt. Allee, wat betreft licht. Dus niet met camera, maar jij zorgt dat alles goed belicht wordt.
2: Ja, dat klopt.
0: Is dat extra moeilijk bij dit soort evenementen?
2: Nee. Dat is eigenlijk niet moeilijk. Ze willen het zaalverlichting vervangen door bewegende lampen.
0: Ah ja, ja.
2: Als de rode boxer opkomt, als de boxer van de rode kant opkomt, moet alle belichting rood zijn. En als die van de blauwe kant opkomt, moet het blauw zijn. Dus het is niet zo heel moeilijk.
0: Ik heb werkelijk geen idee wat je zegt, maar zolang jij het maar begrijpt, is het allerbelangrijkste. Dat er geen klachten zijn, absoluut. Zeg, de avondpoorten die worden zo meteen belicht door jou. Als je het wachtwoord kan kraken, je krijgt van mij 3 vragen. 2 over de actualiteit van de dag, 1 muziekvraag. Per juist antwoord krijg je een tip. En als je alle tips, hopelijk zoveel mogelijk, samenlegt, dan kunnen we de avondpoorten officieel openen. Is dat duidelijk?
2: Dat is duidelijk.
0: Perfect, dan gaan we met vraag 1 beginnen. China die kapt massaal goedkope meubels bij ons binnen. In 5 jaar tijd is de Chinese meubelimport met 90% gestegen en ondertussen is 1 op de 3 meubels hier uit China. Heb jij een Chinees meubel in je huis?
2: Niet dat ik weet, maar dat zou misschien wel eens kunnen.
0: Ja, je weet het soms niet. Hè? Ja, onze Belgische meubelmakers die kunnen daar niet mee lachen. Die kunnen daar ook helemaal niet tegenop, want die prijzen die halen ze gewoon niet. En de omzet zakt jaar na jaar na jaar. En nu smeken ze Europa om iets harder in te grijpen. Hè, want anders staat er binnenkort alleen nog maar een Chinese zetel in de living. En is de Belgische schrijnwerker weg. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik maak er mij persoonlijk niet schuldig aan, want ik blijf meubels trouw kopen bij mijn nummer 1 favoriete winkel, IKEA. IKEA die geeft haar meubels ook altijd Scandinavische namen. Zo staat er bij mij thuis een jattebo. Maar wat voor meubelstuk is een jattebo?
2: Is dat iets om in te zitten?
0: Ja, maar wat hè?
2: De lounge stoel.
0: Ah, kan ik niet goed rekenen. Een jattebo is een zetel. Dat is een zetel.
2: Ah.
0: Ja, maar een hele goeie, kan het wel zeggen. Oké, goed. Nog geen tip, maar hier wel een tweede vraag. Want opgelet, influencers reclame maken zonder het te zeggen, dat pikt de Vlaamse regulator van de media niet. Steffi Merci, goede vriendin van Q-Music, die mag 1500 euro ophoesten, want ze zette niet netjes bij haar video's hoe ze omging met reclame. Dus je moet advertentie of publiciteit daarbij zetten, dat is verplicht. En ze hebben dat dus niet altijd gedaan. Dat is pijnlijk, want ik heb ook al verklapt hoeveel euro boete ze nu moet betalen, maar dat was eigenlijk de vraag. Dus hoeveel euro boete doen we toch? Dat is nu al de tweede keer deze week dat ik gewoon een antwoord zeg, dommerik. Oké, zeg maar, hoeveel euro boete denk je dat ze moet betalen? En je mag...
2: Ik denk 1500, maar ik ben niet heel zeker.
0: Helemaal juist. Oh man, ik ga daarmee naar de oorlog. Of naar een box.
2: Dat wil wel zeggen dat ik naar u luister. Hè?
0: Dat is wel waar, bedankt daarvoor. Ja. Hey, en je krijgt een eerste tip van mij en dat is sneeuw. Sneeuw. Oké, neem het aan je op. Dan komt hier nog een muziekvraag. Welke artiest uit 25 jaar Q verdwijnt hier achter slot en grendel? Talk dirty to me. Ja, Kevin, zeg het eens.
2: Dat is Get Dirty zeker, hè?
0: Ja, Talk Dirty, maar van wie, hè? Hij zegt zijn naam ook altijd in het begin van zijn eigen nummers.
2: Ja, Jason Derulo.
0: Ja, klopt inderdaad, Jason Derulo. Ja. Oké, goed, en dan hebben we nog een tweede tip en dat is klimmen. Oké, goed, dan hebben we sneeuw, klimmen en ik had ook nog een tip gegeven voor het nieuws van 8:00 en dat was Oostenrijk of Zwitserland of Nepal of... Fijn. Wat is het wachtwoord dat we zoeken?
2: Een berg.
0: Maar ja, natuurlijk. Het is zeker een berg, want er was een tiener en die had via AI een hele bergtocht uitgestippeld. En AI had gezegd, ja, je moet die berg zo beklimmen en zo beklimmen en daar moet je een haakje doen en daar, en dan geraakte er wel. Nu ja, AI is nog maar bewezen, staat nog niet op punt. Waardoor die tiener dus door een helikopter moest bevrijd worden van de berg. Vandaar.
2: Het was te denken.
0: Ja, het was te denken. Dat betekent wel dat het wachtwoord gekraakt is en dat de avondpoorten open kunnen. We moeten enkel nog duwen. Dus dat moeten we even samen doen. Ben je klaar om te duwen?
2: Ja, zeg.
0: Oké, perfect. Dan maak ik het even heel officieel. Ja, duw maar.
2: Ja.
0: Nog een beetje. Nog duwen. Het gaat niet op.
2: Ja. Ik denk dat ze open is.
0: Ik denk het ook. Fijne avond nog.
2: Fijne avond. Groetjes aan iedereen.

0: Call Me Maybe en ik heb het soms voor dat ik plots iets nieuws hoor in een nummer dat al jaren bestaat. Dus ik had dat net bij Call Me Maybe. Zo'n element in een liedje waar je daarvoor nooit op lette. Heel onnozel, zojuist viel mij, wat niet super raar is in een popsong, de tweede stem op. Dus de tweede stem van Carly Rae Jepsen en hierin. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing, hot night wind was blowing, where you think you're going, baby? Een soort van chipmunk die in Carly Rae Jepsen zit, figuurlijk weliswaar. Of hij. Ik kan het niet meer horen, dat is het ding wat ik eigenlijk wil zeggen. Jamie Miller en Baby Doll is nog te nieuw om iets nieuws in te horen. Denk daar maar eens over na. Je kunt wel altijd proberen. Zometeen, Baby Doll komt eraan.
1: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur. Die vind je nergens anders, ik zweer het je.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Lekker, echt lekker.
4: Q Music.
5: Q sounds better with you. Better with

Heavy Cross. Ik ga zo meteen even bellen met een Q-DJ. Even bellen met een Q-DJ, echt waar. Want we hebben iets aan te kondigen. Eerste files staat er één op de A12 richting Brussel tussen Aartselaar en... tussen Boom en Willebroek-Noord. Daar verlies je 5 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten. Wat moeten wij aankondigen?

0: Lieve vrienden, over 28 dagen beginnen we eraan. Q Music Highlights in Mechelen. Ons groot verjaardagsfeest speciaal voor jou om onze 25 jaar te vieren. Dat is een prachtig lichtfestival in het centrum van Mechelen. Met de beste hits uit de voorbije 25 jaar Q. Iedereen is welkom. Het kost ook nul de botten. Maar je kan er ook zelf deel van uitmaken van Q Music Highlights. En dan bedoel ik niet als bezoeker. Nee, je kan er echt onderdeel van zijn. En daarvoor heb ik even een Q-collega en een zeer goede vriend van mij opgebeld. DJ Voltage, hallo.
1: Hallo, goeie avond.
0: Yo, DJ. Zeg, hey. we hebben groot nieuws, hè.
1: Dat is licht uitgedrukt. We hebben heel, heel, heel groot nieuws.
0: Ja, ja. Wat denkt u? Zullen we zo meteen even ons groot nieuws uit de doeken doen?
1: Ja, gaan we het al doen?
0: Ja.
1: Spannend. Ja, is goed. We gaan het doen. Q.
2: Of we nu een spelletje spelen. Een feestje geven. Of cadeaus uitdelen.
3: 20.000 euro shopping. Yeah.
2: Bij Q doen we de dingen op onze eigen manier. Dus als we jarig zijn, zetten we de boel graag helemaal in lichterlaaien. Q. Q Music Highlights. Het spectaculaire lichtfestival. Met de grootste hits van 25 jaar Q. Drie dagen lang een adembenemend parcours met licht, video en pure magie. 5, 6 en 7 november gratis in het centrum van Mechelen. Alle info op qmusichighlights.be. Yes. 25 jaar Q. Thanks to you.

0: Aandacht, aandacht. Belangrijk nieuws. Zeer belangrijk nieuws na.
1: Deze hit is nieuw bij Q.

0: plus Taylor Swift. Zeg vrienden. Lieve vrienden. Het is 13 minuten voor 9. Je luistert Q-Music. Misschien omdat je van muziek houdt. Omdat je het leven leeft. En omdat je van elke dag ook het beste probeert te maken. En omdat je dat hier bij Q al bijna 25 jaar kan doen, vieren we dat in de herfstvakantie in Mechelen tijdens Q Music Highlights. Dat is ons lichtfestival voor jou in het centrum van die prachtige stad. Maar je kan er ook zelf deel van uitmaken. En daarvoor heb ik er mijn goede vriend en Q-DJ Voltage erbij gehaald. Voltage.
1: Hallo. Hallo, hallo.
0: Gaan we het aankondigen? Het is zover.
1: Oh, het is spannend, man. Spannend. Ja, doe maar. Kom, we gaan het gewoon doen.
0: Ik druk op de knop.
2: Highlights. DJ Battle. Yes!
0: Tijdens Q-Music Highlights geven wij samen met Eneco gloednieuw DJ-talent de kans om onze verjaardag mee te vieren op het podium, vrienden. Dus ben je 18 of ouder, heb je altijd al gedroomd van een DJ-carrière en wil je een plekje op de line-up van Q-Music Highlights, schrijf je dan nu in met een powermix met de beste hits uit 25 jaar Q via de Q-app of qmusic.be. En wie weet begint jouw DJ-avontuur hier. En waarom is Voltage erbij? Ja, ten eerste, het is een supergoeie DJ. Mensen, Voltage, kunnen jou zien op elke Q-party, want je bent er altijd. Je bent ook elke zaterdag en zondagnacht hier op Q te horen. En binnenkort krijg je er nog een job bij. Want jij wordt jury van de Highlights DJ Battle.
1: Jazeker.
0: Vertel eens, ik ben wel even benieuwd om een goed duidelijk beeld te krijgen. Wat moet een goede kandidaat in zich hebben?
1: Oh ja, je zei het net al, hè. Die powermix van 25 jaar Q, daar zijn zoveel hits. Hè. Q staat er ook om bekend bij Q-Music, het is alleen maar hits. En als je die dan nog goed kan draaien met de juiste skills, ja, dan is dat gewoon een perfecte mix. En dan kan jij gewoon je DJ-carrière nog een beetje extra lanceren door op dat Highlights Festival te komen spelen. Ja, dat is gewoon fantastisch toch, denk ik, nee?
0: Ja, absoluut. Ja, er zijn veel DJ's die bij de radio beginnen en die dan op Tomorrowland staan. Ja. Dat is nu eenmaal zo. Bij jou is dat toch ook zo ooit begonnen, bij de radio?
1: Klopt. Ja, ik heb mijn DJ-carrière ook deels kunnen lanceren door de radio. En ik mag heel fier zeggen dat het al 6 jaar mijn fulltime job is. Dus ik heb echt van mijn hobby mijn beroep kunnen maken door te beginnen met mij ook in te schrijven in van die wedstrijden. En gewoon mee te doen om kansen te winnen en voor jezelf te meten met andere DJ's. En ja, dat heeft echt heel veel kansen geboden in mijn leven.
0: Ja, en het grote verschil met de doorsnee radio DJ battle is, je krijgt dus ook een plek op het parcours van Q-Music Highlights in Mechelen. Je gaat er dus effectief staan voor een heleboel mensen, want wij verwachten wel echt heel veel volk. Mm-hmm. Dus ja, het moet ook wel goed zijn. We willen niet zomaar een mixje van ja, een paar nummertjes die zo aan elkaar geflanst zijn. Het moet wel echt kwaliteit zijn. En je moet ook de hits van 25 jaar Q erin verwerken. Dus kom niet af met een Skrillex of met Iron Maiden of zo. Want dat is goede muziek, hè. Maar dat zit nu net niet binnen de 25 jaar of de hits van 25 jaar Q. De smeltende paashaas, daar kunnen we nog een uitzondering op maken. Nee, maar goed. Mensen kunnen terecht op qmusic.be of via de Q-app. Ja, Voltage, dan gaan wij binnenkort samen een nieuw DJ-talent de kans geven. Ik kijk er al naar uit.
1: Ik ben heel benieuwd wat er gaat uitkomen. Ik ben echt zo benieuwd wat we gaan vinden en welk talent dat we gaan ontdekken samen.
0: Ja, oké. Okay. Dus ik zou zeggen, kom maar al uit die luie zetel van jou, want mensen weten dat niet. Jij zit op dit moment in een zetel, hè?
1: Ja, klopt. Ik zit gewoon rustig in de zetel.
0: Zie, kijk, dus de grootsten onder ons die nemen ook even rust. U hoort het, dames en heren. Hey, Voltage, tot binnenkort voor de grote Q-Music Highlights DJ Battle.
1: Tot snel.
0: Ciao, Joren hier. Binnenkort doen we Q-Music Highlights in Mechelen. Dat is een spectaculair lichtfestival, maar we missen nog één ding. De DJ die het dak eraf blaast. Stuur mij uw strafste powermix, vol powersongs van de voorbije 25 jaar en verover daarna heel Mechelen op Q-Music Highlights. Hebben we een deal? Drop nu je set op qmusic.be of via de Q-app.
3: Wie doet er mee? Wij bewint mee als de beat draait. Laat hem af als het hart waait. Wie doet er mee? Eneco.

0: The word is out, vrienden. Tijdens Q Music Highlights krijgt jong DJ-talent de kans om te draaien op het parcours van ons lichtfestival. Heel belangrijk, als je dit nu hoort en het begint al te fonkelen in je ogen, omdat je zoiets hebt van ja, muziek is mijn leven, dan elkaar flansen is nog meer mijn leven. Ga dan naar qmusic.be of via de Q-app en stuur daar je powermix in. 20 minuten moet die duren met het beste uit 25 jaar Q. Dat zijn de hits die wij hier op de radio gedraaid hebben. Audioberichtje van Kevin in de Q-app.
1: Hey Joren, wanneer is de deadline? Ik wil graag meedoen. Oké, dank u.
0: Ik zie hier in het wedstrijdreglement staan 19 oktober, 21 uur, 59. Dus je hebt even de tijd, maar stel het niet uit. Je kan alles nog eens nalezen op qmusic.be of via de Q-app. Allee jong, en wie weet zeg jij binnenkort next big thing in DJ-land hier in Vlaanderen.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: over 9. Goedenavond, nieuws krijg je van Niels.
1: Een goede avond.
2: In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een vechtpartij in een Airbnb. Je hoort de politie.
3: Een ploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier in Antwerpen-Noord kon meteen ook 3 verdachten arresteren die een naastgelegen pand waren binnengedrongen. In het naastgelegen pand hebben ze dan 3 gewonde mannen aangetroffen die in levensgevaar zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te doen. We hebben ook een vuurwapen in beslag genomen.
2: Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Politie en gerecht onderzoeken het incident nog. Er zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op een man van 41 in Menen in West-Vlaanderen. De politie vond zijn lichaam vorige week in de koffer van een auto. Hij was toen al 10 dagen vermist. De 2 verdachten zijn een Egyptisch koppel, een vrouw van 49 en een man van 68. Ze zitten in de cel en verschijnen binnenkort voor de raadkamer. Er dreigen minstens 125 jobs te verdwijnen bij metaalbedrijf Team Industries in Roeselare in West-Vlaanderen. De directie wil volgende week het faillissement aanvragen. Dat is gezegd op een extra ondernemingsraad. De vakbonden reageren geschokt en hopen toch nog op een overnemer. En de huiszoekingen bij de gewezen Britse prins Andrew waren onrechtmatig. Dat heeft de politie nu ook toegegeven nadat de rechter ze al nietig verklaarde. Die huiszoekingen gebeurden in februari. Andrew werkte vroeger als handelsvertegenwoordiger en zou informatie doorgegeven hebben aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Maar dat blijft hij zelf ontkennen. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
0: 3 minuten over 9, goedenavond. 1 file op de A12 richting Brussel tussen Boom en Willebroek-Noord. Daar verlies je 6 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 5 minuten.
4: Music. Joren Linssen.
0: Ciao vrienden, zeer goede avond. Een nieuwe vraag voor de nonkels, een nieuwe ronde, repeat of niet.

0: Ondertussen alweer 3 jaar geleden dat ik ze mocht interviewen over deze hit. En ik teer er nog steeds op. Dua Lipa en... Zeg, en wat Dua Lipa betreft... Die is hier zelfs ooit nog geweest bij Maarten en Dorothee. En toen was het nog een Dua Lipaatje, toen ze net zo Be The One uit had. Dat was zo haar eerste grote hit en wij dachten, ja, laat ze maar een keer langskomen, wie weet wordt het iets. Hallo. Ja, dit soort verhalen ga je de komende maanden ook wel meer horen, hè? Want wij worden in november dus 25, ze hebben jarig, een mooi getal om te vieren. Dus ja, dan kijk je natuurlijk ook wel eens terug op wat je verwezenlijkt hebt en wat er allemaal gebeurd is en zo. En wat er ook nog steeds gebeurt, want dat mogen we niet vergeten, de dagen die tellen gewoon, die blijven, allez, it's counting, hè. Dus elke ochtend bijvoorbeeld bij Maarten en Dorothee spelen we ook 4 op een rij. Vanochtend was dat met de sympathieke taxichauffeur Omar. Hij kon die 1000 euro al bijna ruiken. Het was bijna in de pocket. Tot het woord yoghurt. Of yoghurt. Of yoghurt. Roet in het eten kwam gooien.
1: Wat zeg jij bij yoghurt? Of yoghurt. Yoghurt.
2: Ontbijt.
1: Ja. Hier werd zuivel gezegd.
2: Ja, een logische associatie, maar ik zou er zelf niet aan gedacht hebben, helaas.
1: Omar, niks aan te doen.
3: Geen probleem, niks aan te doen, ja.
0: Ik zei het, een sympathieke taxichauffeur. Omar wint een kussensloop met daarop de hoofden van Maarten en Dorothee. En ook een kussen op maat van Beter Bed. En morgen spelen ze opnieuw voor de laatste keer deze week. En misschien is het dan wel met jou als je al wekkerband... als je wekkerband, dan ga je er niet bij zijn. Als je wakker bent, om 7:15, dan wel. En zometeen, lieve vrienden, een nieuwe ronde van Repeat of Niet. Ik mocht Ray Dalton en On That High gisteren voor het eerst draaien. En die reacties waren zeer goed. Al zegt mijn ervaring dat dat perfect kan omslaan in de tweede dag. Dus hoe waren de reacties vandaag bij Matthias van den Bulke en Vincent Live? Je hoort het naar Leona Lewis en nu Alex Warren.

0: Zometeen in Repeat of Niet, Ray Dalton en Go That High. En om de zoveel tijd check ik ook eens wat het doet. 'S Ochtends, als je nummer 's ochtends hoort en in de namiddag. Dat kan een andere gewaarwording zijn. Vanochtend bij Matthias van den Bulke en vanmiddag bij Vincent Live waren dit de reacties op dat nummer.
1: Andy uit Ledegem, zijn vorige nummers waren een pak beter, Matthias. Ook Geert uit Laarne is niet echt fan en vindt het maar saai. In het repeatkamp zitten er wel duidelijk meer mensen. Jolien uit Lievegem heeft een repeat gestuurd. Ook Hans uit Maasmechelen is grote fan.
2: Thibaut die zegt, dit is topschijfmateriaal, dikke repeat. En ook Marion die zegt repeat. Stijn vindt dat het nummer door moet gaan en ook Angelique vindt het geweldig. Het is duidelijk, het nummer gaat door, je hoort het opnieuw. Nieuw vanavond bij Jorn Linzen om 20 over 9.
0: Het gaat 25 over 9 worden, denk ik. Maar weegt de repeat ook dit uur door?
3: Repeat, repeat of niet?
0: Dat hoor je na Rihanna en Rude Boy en ook Just en Sam Harper staan klaar. Just a little ga je horen.
3: Q music. Q sounds better with you.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
3: Q. Q Music.

Zeg, hier is zich iets nieuws aan het voordoen in de Q-app. Mensen die al op voorhand een repeat of niet sturen. Dat is wel niet de bedoeling, hè, jongens, zeg. Maar ik ga ze wel meetellen, absoluut. Je hoort zometeen Ray Dalton, Go That High. Als je nog geen repeat of niet gestuurd hebt, is dus nog niet te laat. De anderen waren gewoon net iets te vroeg. En soms ben je beter te laat dan te vroeg, als je begrijpt wat ik bedoel. Of hè, wat vind jij van de nieuwe van Ray Dalton in repeat of niet? Moeten we meer draaien of liever niet? Delen mag in de app.

Repeat of niet met Go That High van Ray Dalton. Jan zegt repeat, meer van dat klinkt goed. Thibaut zegt ja, Thibaut was dus een van degenen die al op voorhand gestuurd had. Snodaard. Ja, bij deze weet je dus al, Joren, repeat voor zometeen. Voor nu dus. Janis uit Wetteren zegt repeat. Stefania Tongeren zegt repeat. Jessia Leopoldsburg zegt niet zoals Kenny uit Wellen. Niet slaapverwekkend en saai. Iriana die zegt... Irina, sorry, die zegt weg met die country. Verleden tijd, het is genoeg geweest. Bart zegt dikke repeat. Arne zegt repeat. Joyce uit Tongeren zegt helemaal mijn meug, dus repeat. En Alexander uit Borsbeek zegt net thuis aangekomen. Tijdens de laatste kilometers was dit ook echt een heel goede roadtrack trip. Een roadtrip track. Zo klopt het meer. Morgen hoor je het nummer dus terug bij Matty van den Bulke om 9:40. En zometeen een nieuwe vraag voor de nonkels. En nu goed nieuws, als je ook nog onderweg bent, je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Zeg, wat denkt de BB Rexha Veles? Gaan we doen, hè.

0: Nonkels, verzamelen!
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Ik heb een nieuwe vraag die ik stel. En dan spreek jij je inner nonkel aan, die er dan een grappig antwoord op geeft. En stel je voor, je bent online aan het daten. En je hebt eindelijk een leuke match gevonden. Die persoon die reageert heel snel, is grappig en die stuurt de hele tijd van die lieve, oh, van die lieve berichtjes. En die persoon is ook grappig. Dat had ik al gezegd. Mooi, je zit op een roze wolk. Maar je valt er ook heel snel vanaf als je doorhebt dat je aan het daten bent met iemand die helemaal niet bestaat. Zo'n 25.000 mensen die dachten dat ze aan het daten waren met een leuke match, maar in werkelijkheid waren ze aan het flirten met een computer. Wat is er nu gebeurd? Een Chinese appstudio bouwde maar liefst 20 nep-dating-apps. En liet Claude, dat is dan een AI-chatbot of een AI-bot te koer, die liet allemaal al berichten beantwoorden. En die bot was dus heel druk bezig, want 4.700 nep-profielen stuurden samen 2,4 miljoen berichten naar hoopvolle dates. Oh. En was de gratis tijd voorbij en je wilde blijven flirten met de computer, dan moest je bijbetalen. Om dus te flirten met een computer. Snapte waar ik naartoe wil. En dat lijkt mij helemaal nog niet zo gemakkelijk. Dus nonkels.
1: 1 vraag.
0: Hoe flirt je nu met een computer? Hoe flirt je nu met een computer? Ik ben een USB-tje verliefd op jou. Bijvoorbeeld. Hoe flirt je nu met een computer? Meedenken, lieve vrienden. Nonkels mag in de Q-app.
1: Joren.
2: Lekkere linzen.
1: Q. Joren linzen.
2: Q. Sounds better with you.

0: Morgen om 3:15 in de Q's op 40, die ik presenteer. Allemaal luisteren, dankjewel. Gratis reclame, waarom zou ik het niet doen als ik het kan? Morgen is er een nieuwe Q's opschijf, die klinkt zo. Maar meer kan ik nog niet laten horen. Dus als je echt een muziekkenner bent, dan zou je al kunnen weten welke hit morgen Q's opschijf wordt. Bon, tot dan zijn het Suzanne en Freek met hun prachtige pijnstiller.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Suzanne en Freek.
3: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
2: Pijnstiller.
1: Wij zijn deze week de Q Topschijf op

0: vijf nonkels.
1: Stel je voor, je bent online, online aan het daten met een computer. Mijn server bleef even hangen. En nu weer precies. Wow, dat is 25.000 mensen overkomen die dachten dat ze aan het daten waren met een echte persoon. Maar dat bleken dan 20 of een van de 20 nep-dating-apps te zijn die Chinezen hebben gebouwd. Want dat doen ze in China blijkbaar en dat vinden ze grappig. Dus in totaal zijn er 2,4 miljoen berichten naar hoopvolle dates, naar hoopvolle mensen gestuurd vanuit een computer. En daarom...
0: Eén vraag.
1: Hoe flirt je nu met een computer?
0: Vijf nonkels.
1: Dus hoe flirt je nu met een computer?
0: Nonkel 1.
1: Dat is nonkel Sammy. Jij verandert mijn software in hardware.
0: Nonkel 2.
1: Hoe flirt je met een computer? Nonkel Bert, wat ben jij een lekkere wifi.
0: Nonkel 3.
1: Dat is nonkel Benito. Hoe flirt je met een computer? Ik wil graag met jou update.
0: Nonkel 4.
1: Nonkel Dries, hoe flirt je met een computer? Als ik jou zie, is het hekje helemaal van de dam. Oh.
0: Nonkel 5.
1: Dat is nonkel Kiara. Zeg, is dat een harde schijf? Of ben je blij om mij te zien? Ja, daarvoor doen we natuurlijk. Bedankt voor meedenken. Morgen, lieve vrienden, morgen is er geen vraag voor de nonkels, maar maandag is er wel een vraag voor de nonkels. Dus graag tot dan.
0: Want elke nonkel heeft een kronkel.
1: En uw donkel David, de nonkel Terry en tante Toons.

0: Wat ik bijna ben, gone. Het is bijna 10 uur. En dan is het natuurlijk aan Lian van Haverbeke.
1: Hallo! Wacht, sorry, mijn microfoon staat zo laag, secondje.
0: Jij staat nog op Paulien van het Nieuws hoogte. Ik ga even een blik achter de schermen doen van Q-Music.
2: Oh.
0: Want al een hele week doe jij mij verschieten als je de studio binnenkomt.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, en het heeft niks met je gezicht te maken, voor alle duidelijkheid. Maar het is echt gewoon schrikken door boe te zeggen.
1: Ja.
0: En normaal gezien ben ik degene die dat doet.
1: Ja, maar nu zijn de rollen eens omgedraaid.
0: Dat vind ik heel ambetant.
1: Vroeger zaten wij samen in het weekend. Nog even nog meer blik achter de schermen. Ja. Mensen gaan nu denken van, amai, hoe ver gaan we terug in de tijd? Maar goed, wij zaten samen in het weekend.
0: Ja.
1: En jij presenteerde altijd na mij.
0: En deed ik dat dan bij jou?
1: En jij deed dat altijd bij mij. Dus nu denk ik gewoon, voilà.
0: Is het pure payback?
1: Ja, absoluut.
0: Wauw. Wow. Oké, en het is ook elke avond hetzelfde. Weet je wat ook elke avond al hetzelfde is? Ik die aan jou vraag wat je eerste plaat is. En dit is weer gekeken, hè?
1: Nee. Ik wist het.
0: Dat was te zeker.
1: Ik had het gezien. Dus wacht, we doen een quizje. Heb jij al gekeken, of niet?
0: Ja, ik heb... Ja, tuurlijk.
1: Ah, ja, ik zeg, ze neemt de trein, maar ja, het is Stella Lefty in Boston.
0: On the train back to Boston. Ah, ja, tuurlijk.
1: Is jij niet Mr. Q tot 40? Oh.
0: Nee, dat is morgen gedacht. Morgen vanaf 1 uur.
1: Dat is morgen om 1 uur.
0: Ja, voilà, kijk, dus aan. En nu gaat Miley zingen met de zeehond. En niet met het paard. Let's go.

0: Goedenavond, 10 uur, nieuws hoor van Niels.
1: Een goede avond. In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een gevecht in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Een politieploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier, was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon onmiddellijk 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb troffen zij dan 3 gewonde mannen aan die in levensgevaar naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren en wij voeren een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
1: De politie nam ook al een vuurwapen in beslag. En op het assiseproces over de dood van de kleine Dien worden morgen de 2 verdachten verhoord. Zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De advocaten van de Kok pleiten als schuldig aan doodslag op Dien, maar niet voor ontvoering. Collega Farouk Özgünes schat in.
3: Het is duidelijk waar de verdediging naartoe wil gaan. Dave de Kok heeft in die laatste momenten nadat hij vertrokken is, toch nog gezorgd voor Dien. Ze gaan aanhalen dat hij nog naar een frituur is gegaan, dat hij nog speelgoed voor hem gekocht heeft, dat hij nog langs de ouders van Romy is gereden om hem daar af te zetten. En daar is het dan misgelopen.
1: Romy gaat voor de vrijspraak. En een Franse astronaute, Sophie Ardenneau, is terug op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat daar meer dan 237 dagen. Nooit eerder bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Tijdens die missie voerde ze 3 wandelingen uit. Ardenneau studeerde 4 jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Ten vroegste volgend jaar mag hij de ruimte in. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
4: Music. Liam van Haverbeek.
0: Met de allerbeste muziek om je dag mee af te sluiten. Zelfs al doe je dat op de trein, zoals deze.

bijzonder goede avond, alle kings en queens die luisteren naar de Late Night Funky Music. Ja, gisterenavond is er iets zots gebeurd. Je hebt het waarschijnlijk al gehoord in het nieuws. Maar er was een aardbeving, exact 24 uur geleden. Dus om 8 over 10 was er gisteren een aardbeving in ons land. Het was in West-Vlaanderen, in Ruislede, maar tot ver daarbuiten voelbaar. 600 mensen hebben het ondertussen ook officieel aangegeven dat ze het hebben gevoeld. En dat is grappig, want ik wist helemaal niet dat je dat ook officieel kon melden, maar bij deze. En ik ben eens gaan kijken in zo van die typische Facebookgroepen. Je kent dat wel, hè. Je bent van, en dan de gemeente. Dus in dit geval, je bent van Ruislede. Uiteraard staan er daar heel veel grappige dingen op. In verband met die aardbeving, zo zeiden mensen allemaal dat ze iets hadden gehoord, gevoeld, maar niemand dacht in eerste instantie aan een aardbeving. De ene dacht, ja, het is een vrachtwagen, de andere zei heel lokaal onweer. En hier Marian uit Rumbeke, maar dus wel in de groep van Ruisleden, 76 jaar, die zegt, het is een ontploffing. Het zijn misschien de Russen. Ja, gelukkig waren het niet de Russen. Vanavond wel geen aardbeving op je radio, tenzij je die echt heel, heel luid zet. En dat zou ik zo meteen wel doen, want dan komt Damiano David eraan. Maar eerst even rust met deze meneer, Bas Serra en zijn All Because of You.

Roeselare, die stuurt, ja, we hebben het ook gevoeld. Voor de rest geen context, dus ik weet niet of Bjorn de aardbeving van gisteren bedoelde of Damiano David net op de radio. Misschien wel alle twee, dat is misschien het beste scenario. Zometeen heb ik een DJ die in zijn vrije tijd blijkbaar ook hooligan is. Ja, wist ik helemaal niet. Maar Paul Kalkbrenner is dus een gigantische fan van Bayern München. En ze moeten dit weekend ook spelen, dus dan gaat hij waarschijnlijk zijn innerlijke hooligan terug naar boven laten. Ik ben blij dat we hem op Q gewoon kennen als de DJ. Komt er zo meteen aan na Freya Sky. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

tot het gaatje. Deze Sky and Sand, al is dat pas voor volgend jaar, vrees ik, want de herfst is weer helemaal terug in het land. Ja, Miles Smith en Niall Horan die zijn niet in ons land, wel in een buurland, Duitsland. Ze staan vanavond namelijk allebei in Berlijn. En dan denk je, ah ja, tuurlijk, die staan samen in Berlijn, want ze hebben samen ook hun gigahit Drive Safe. Maar nee, dat is niet waar. Ik heb het even gecheckt. Niall Horan die staat in de Uber Arena. En Miles Smith die staat een paar kilometer verderop in de Columbia Halle. Dus ze zijn letterlijk tegelijkertijd in dezelfde stad, maar op een ander podium. Dus ik stel voor dat ze misschien wel kunnen facetimen natuurlijk, om deze toch een klein beetje samen te spelen. Hun hit Drive Safe.

deze betoverende van Adele is het 10:50 op de klok. Een hele goede avond. En er staat 1 vertraging van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting Antwerpen op de E17. Reken daar 7 minuten extra tussen het UZ Gent waarschijnlijk, ja, en Gent Centrum Destelbergen. Dus op de E17 tussen het UZ Gent en Gent Centrum Destelbergen 7 minuten extra. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ja, en Mr. Lost Frequencies die gaat een nieuwe muziek uitbrengen vannacht om 12 uur. En ik heb al een kleine tease in handen kunnen krijgen over hoe dat nummer precies gaat klinken. Je hoort het nog voor 11 uur. Maar eerst moeten we uiteraard quizzen. Ja, de quiz van de tweede kans die komt er zo meteen aan.

0: Pink, What About Us? What About dit zometeen?
1: De quiz van de tweede kans.
0: Drie quizvragen die vandaag zijn gesteld op radio en televisie, die krijgen letterlijk een tweede kans. Jij gaat die zo meteen horen. En per juist beantwoorde vraag krijg je van mij een cinematicket. Als je wil meespelen, stuur dan nu als de bliksem in de Q-app tweede kans. Ja, ik geef je ook graag een tipje mee. Je kent me. Over een van de vragen zo meteen. Er zit namelijk een sportvraag in. En die gaat over de Belgische voetbalploeg die het absolute record heeft van, hou je vast, 60 op één volgende competitiewedstrijden gespeeld te hebben zonder nederlaag. Ja, dus gelijkspel of winnen. 60 na elkaar. Over die ploeg gaat de sportvraag. Voor de rest geen sportvragen, don't worry. We spelen na deze Michiko. Tweede kans dus sturen in de Q-app. En je speelt mee?

0: late avond doen we dat trouwens om 11:15 liever. Dan geven we een fout beantwoorden quizvragen een tweede leven. Allee, Dominique uit Brugge gaat dat toch hopelijk doen vanavond. Dag Dominique.
1: Hallo, dag Liam.
0: Jij komt van het minivoetbal, hoe was het?
1: Ja, goed, het was tof, maar wel verloren. Net met 10-9 verloren.
0: Dat doen we toch, maar ze zeggen, you win some, you lose some. Dus subiet ga jij dat spel hier winnen, hè?
1: Ah, laat eens open, hè.
0: Ik hoop het met je mee. Want zometeen krijg je 3 vragen te horen die vandaag fout zijn beantwoord op allerlei quizzen, op radio of tv. Je mag die vragen nog eens beantwoorden, het liefst juist, want per juist antwoord verdien je een cinematicket. Is dat duidelijk?
1: Dat is duidelijk.
0: Perfect, dan geef ik je vraag 1. Die komt uit Blokken van daarnet en het is een muziekvraag.
2: Welke 76-jarige Vlaamse zanger zong dit jaar op het muziekfestival van Dranouter onder andere zijn nummers Meisjes en Twee Meisjes? Nee, nog...
3: Nee.
0: Oh. Ja, Bubiek was helemaal in shock, maar welke 76-jarige zanger zong dus dit jaar op het muziekfestival Dranouter zijn hit Meisjes en Twee Meisjes?
1: Dat zal Raymond van het Groenewoud zijn.
0: Raymond van het Groenewoud.
4: Meisjes!
0: Is helemaal juist, het eerste cinematicket is binnen.
1: Hey.
0: Huppla. De volgende vraag komt uit de cliché-clash, ken je wel, hè, met Vincent Live. Daarin kreeg Vicky deze mannenvraag voorgeschoteld, dus dat zou in uw voordeel moeten spelen.
5: Vraag 2 is een voetbalvraag. Wat zijn de 2 clubkleuren van voetbalploeg Union Saint-Gilloise?
6: Oeh, blauw-wit.
0: Ja, dat is voor de helft juist. Het is niet blauw-wit, maar...
1: Ik weet dat het geel is. Ik twijfel nu. Geel-blauw dan?
0: Geel-blauw. Klein beetje twijfel in de stem. Maar het is juist goed gegokt.
1: Ah, ja,
0: goed. Zeg, Dominique...
1: Want ik werk in Brussel en ik heb heel veel collega's die voor Union sporten.
0: Ja, dan moet je dit wel juist hebben inderdaad. Anders morgen aan de schandpaal, vrees
1: ik. Ik kan wel vragen, dus ze luisteren toch niet.
0: En wat doe je van werk?
1: Ik werk in Brussel. Ik werk voor de Brusselse overheid. En vooral schandpalen, wat ik maar zeggen.
0: Ah, echt voor de overheid daar, amai.
1: Ja.
0: Oké. Nu staan we ook voor een historisch moment, een beetje zoals de Brusselse begroting eigenlijk. Want het kan voor de eerste keer alle 3 juist zijn.
1: Ja, top.
0: Dat is nog niet gebeurd in de late avond, dus jij kan misschien de eerste zijn. Maar daarvoor moet je dus de 3e en laatste vraag juist beantwoorden. Komt uit de slimste mens ter wereld. Een klein uurtje geleden werd deze vraag daar fout beantwoord.
2: De Vlaamse overheid deed dit jaar een bevraging om te achterhalen wat het lievelingswoord van de Vlaming is. In de top 10 stond onder andere desalniettemin, knuffelen en lieve heersbeestje. Maar welk woord stak er met kop en schouders bovenuit als favoriet woord van de Vlamingen?
3: Ja... lekker.
0: Nee. Ja, de was een tip van Erik van Looy. Het is natuurlijk een beetje hullen bij de vijand voor jou. Het woord van de Brusselaars ken je wel, maar wat is het van de Vlamingen? Het favoriete woord?
1: Het favoriete woord? Frietjes of zo?
0: Het is niet frietjes of zo, het is goesting.
1: Ah, oké.
0: Ja, maar goed. Je hebt toch gewonnen. Geen historische winst, maar wel 2 cinematickets op een donderdagavond. Dat is mooi meegenomen, hè?
1: Ja, dat is top.
0: Wie ga je meenemen naar de film?
1: Ja, ik heb eigenlijk een vaste maat waar ik altijd naar de cinema ga. Dus dat komt ideaal uit, 2 tickets.
0: Perfect. Ja, jij gaat kunnen trakteren met de filmtickets en dan gaat hij trakteren met de popcorn.
1: Perfect.
0: Goed, zeg, geniet nog vanavond en veilig thuis, man.
1: Ja, bedankt. Dank je.
7: Zat jij mee te quizzen? Maandag is het aan jou. Stuur Tweede Kans in de Q-app. En speel mee met de quiz van de Tweede Kans.

klik. Olivia Dean, straks na 12 uur een feestje. Toch voor Lost Frequencies, want hij released zijn nieuwe nummer morgen. Dus ja, na 12 uur. Don't Forget About Me, zo heet het. Ik heb al een kleine tease gekregen. Het gaat zo klinken.

hoort de stem van Clementine Douglas, een singer-songwriter die tegenwoordig op elke goede danceplaat te vinden is, dus dat belooft. Nu nog die andere heel fijne samenwerking van onze Lost, namelijk samen met Bastille. Dit is Head Down.

0: 1 over 11. Goedenavond, nieuws hoor je van Niels.
1: Goedenavond. Er zal morgen veel hinder zijn door de nationale vakbondsactie. De christelijke en socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. En dat zal je vooral merken bij het openbaar vervoer. De 4 op de 10 bussen en trams van de lijn rijden niet uit. En op de luchthaven in Zaventem schrappen ze zo'n 140 vluchten. De treinen die rijden wel normaal om betogers in Brussel te krijgen. Sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk dicht. En er kan ook hinder zijn in bibliotheken en bij de vuilnisophaling. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader Abdesalem Lassouet. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. En de Belgische Voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manaert.
2: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
1: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen aan privé-investeerders. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
0: En onderweg... Geen files!
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Zometeen wel grootste verwachtingen. Letterlijk dan Great Expectation komt eraan.

Sian Spyro over, ja, eigenlijk geghost worden. Daar komt het op neer, A Great Expectation. Dus blijven wachten op iets wat niet meer komt. Het kan ook over het geld op mijn bankrekening gaan. Enfin, deze gaat dan weer over letterlijk een ghost, een spook. Namelijk Lodewijk XVI, de Franse koning, die werd onthoofd tijdens de Franse revolutie. Coldplay en Viva La Vida is dit in de Late Night Funky Music. Welkom, zet u bij. Heel fijn dat je erbij bent.

En Ariane uit Bree, die haalt alles uit het leven, heb ik de indruk. Hij stuurt dat hij naar Alex Agnew is geweest. Het was zalig. Ja, tuurlijk, het was zijn eerste show zeker in de AFAS-dom van de drie. Heel cool. Iets minder leven het leven vanavond. Het berichtje van Jury uit Lokeren. Hij zegt, ik ga slapen, Liam. Morgen werken in die regen. Ai, ai, ai. Succes, man. Ik denk aan u. Hier hoog en droog in de Q-studio. Nee, dat is niet waar, hoor. Was jouw plan nog deze avond? Laat maar weten in de app. Je doet het zo meteen, sowieso, met volgens mij een toekomstige nummer 1 in de Q-top 40. Ja, dat is een gedurfde voorspelling. Doe ik niet vaak, maar ik denk het echt. We gaan het morgen horen. Ik heb het over Temper City en hun Self-Aware. Komt eraan na deze banger van Lucas en Steve. Dit is All I Know.

0: dat deze op 1 staat. Temper City, Self-Aware. Ik vroeg je daarnet waarschijnlijk de meest clichématige vraag ooit op de radio. Namelijk wat jij aan het doen bent. Maar het is een cliché natuurlijk, omdat het werkt. Hè. Heel veel leuke berichtjes binnengekregen in de Q-app. Ella bijvoorbeeld, die heeft de nacht als verpleegkundige. Oh ja, mijn vriendin ook vanaf morgen, Ella. Dus heel veel succes daar. Ik heb ook een audioberichtje binnengekregen van Karel. Maar echt, je moet het zelf horen, wacht.
1: Goedenavond, Liam. Ja, ik ga hier zo meteen beginnen met heel mijn huis te stofzuigen. Want mijn buren die vonden het gisteren leuk om superveel lawaai te maken. Super laat, dus ik ga nu hetzelfde doen.
0: Sla nergens op. Ook zo passief-agressief. I love it. Laat even weten hoe dat de burenruzie daar nog afloopt, hè, Karel. En als je nog verder wilt stofzuigen, zeker ook welkom bij ons.

En die laatste zal wel rosé gedronken hebben vandaag, want hij is jarig. 41 is hij geworden. Geboren op 8 oktober 85 in Honolulu. Dat wist ik niet. En ik kan toch niet de enige zijn als ik dat dan hoor. Allee, als ik mezelf dat hoor vertellen. Maar ik vind dat heel raar klinken. Dat Bruno Mars 41 is. In mijn hoofd is die mens gewoon al 10 jaar begin de 30 of zo. Maar goed, kijk, dat is het bewijs. Hè. De tijd tikt genadeloos verder. Zelfs voor talenten als Bruno Mars. En ook voor jou en mij, want het is bijna 11:30 met Monsters and Men.

Het is rustig onderweg deze donderdagavond. Al staat er momenteel wel één file van langer dan 5 minuten. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Reken daar 10 minuten extra tussen Merksem en Antwerpen-Oost. Opletten, want het komt door een defect voertuig. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar dus minder dan die 5 minuten.

Nelly Furtado, Say It Right. Ik heb een klein raadseltje voor je. Over een nummer zometeen in de late night van Q. Het is een artieste die dus een nummer zingt waarvan de titel gewoon een flagrante leugen is. Maar echt niet normaal. Maar de leugen is wel alleen maar voor deze avond. Ja, maar goed, een leugen is een leugen. En die gaat ze dus zometeen voor je zingen. Daarover zometeen meer. Eerst een iets simpel nummer. Don't You Worry Child van de Swedish House Mafia komt eraan. Na niet sip, niet verdrietig, niet een beetje eenzaam. Maar wel Somber en zijn homewrecker. Goedenavond.

0: even zo tussen ons. Vind jij dat mensen die goed kunnen zingen karaoke mogen doen of niet?
1: Ja, ik zelf, persoonlijk, ik vind dat heel vervelend. Want jij staat daar dan met je kattengejank. En dan komt er zo die ene vriend of vriendin na u en die zingt dan ja, een nummer perfect, alsof dat ze het zelf hebben geschreven. Vind ik altijd heel, heel ambetant.
0: Maar goed, Teddy Swims, een man die wel degelijk heel goed kan zingen, die heeft er ook een mening over. En die hoor je zo meteen. Eerst natuurlijk, ja, ik vertel daarnet over de vrouw die liegt in haar nummer vanavond. Ik heb het opgezocht. Ze gaat morgenavond ook nog eens liegen. Als we dat nummer gaan draaien. Want Adela, die komt er nu aan met haar nummer Ain't in LA. Maar het ding is, ze is dus vanavond wel degelijk in LA. Ja, ze speelt in de Fonda Theater op Hollywood Boulevard. En morgen dus nog eens, dus twee avonden op rij, gaat ze flagrant liegen. En ik zou het nu principeel niet kunnen draaien.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Maar ik knijp even een oogje toe. Voor Adela, wel of niet in LA, maakt niet uit.

0: Daddy Swims. Ik was daarnet een podcast van hem aan het luisteren en daar ging het ineens over karaoke. En Teddy heeft daar dus een vrij duidelijke regel over wanneer hij karaoke gaat zingen.
1: You know, I think my thing with karaoke is especially today. I'll do karaoke, but yeah. Nobody wants a good singer at karaoke.
2: Nobody wants you singing karaoke.
1: Yeah, you like
3: follow
1: people,
3: you.
1: People
3: you,
1: go
3: you would
1: off.
3: Ruin my night if I was doing karaoke.
1: Yeah,
3: and you walked
1: that's
3: in.
1: What you don't want a good singer. You
3: He's
1: want somebody. You want somebody up there that they worked all week. They want to be fucking terrible and they want to just lean into their performance and have a blast with their friends. So.
0: Ja, zegt dus niemand wil een goede zanger bij karaoke. En daarna zei hij ook nog van ja, ik doe het alleen maar als mensen het vragen om bijvoorbeeld zo een nummer van mij samen met mij te zingen. Dan wel. Ja, heeft ergens wel een punt, vind ik hoor. Goed, als je ook zo'n leuk weetje wilt, niet over Teddy Swims, maar wel over, ik zeg maar iets, Milk Inc. bijvoorbeeld, dan kan ik je nog een andere podcast aanbevelen, namelijk die van 30 jaar Milk Inc. met onze QDJ Emma Salde als host bij Reggie en Linda, beschikbaar in je favoriete podcast-app. En nu zijn die twee gewoon op je radio. Niet Emma Salde, wel Milk Inc. Madison. Milk Inc.

Geen Emma Salde op je radio, maar na 12 uur, ja, toch wel voor een stukje hoor. Want haar God komt eraan. Niet Vincent Virus, wel deze P. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Mr. Harry Styles. Dus ja. Emma mag haar favoriet. Dan heb ik de mijne er ook in gedropt voor de playlist na middernacht. Robert Miles en Children. Hoor je iets na het nieuws van 12 uur. Maar voor het zover is, eerst nog deze Zara Larsson.

0: Goeienacht, middernacht, nieuws hoor je van Niels.
1: Goeienacht. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten morgen en overmorgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. En het wordt morgen een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast. En premier Bart De Wever waarschuwde de regeringspartijen vanmiddag opnieuw dat dat niet te lang meer mag duren. En dat er een akkoord moet komen over een reeks besparingen. Collega Karel Latree blikt vooruit.
2: Eerst nog een paar afzonderlijke gesprekken met ministers. 1-op-1 is dat dan. En dan kijken of er een nieuw voorstel van de premier komt. Of moeten ze dan nadenken? Heeft het wel zin om samen te komen in het weekend? Er was gevraagd om 48 uur beschikbaar te zijn. Maar als het morgen nog altijd die stilstand is, heeft dat dan wel zin? Dat is een vraag die hier hoort in de Weststraat.
1: Deadline voor een akkoord is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land. Deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten, goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. En Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En nog het weer. Vannacht opklaringen en lokale buien. Minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
0: En onderweg staat er nog één file, dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Reken daar 7 minuten extra tussen Merksem en Antwerpen-Oost. Opletten, komt door een defect voertuig op de weg. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.